zei Jos nog gewoon, bussen vol toeristen. We keken naar elkaar, van achter dubbelglaas. Ventilator stond te hard, we zaten op de tocht.

0: Omroep Venlo.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag in een sloot gevonden in Herpen. Het slachtoffer was 47. Later op de dag werd een man van 33 uit Berchem opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging spreekt zijn medeleven uit richting de nabestaanden. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers 14 zwaardere aanklachten in. De man verkocht online dodelijke chemicaliën waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Volgens onderzoekers stuurde hij meer dan 1200 pakjes naar 40 landen. De Britse autoriteiten verdenken hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Over het motief is weinig duidelijk. Nabestaanden beschuldigen de man van uitbuiting van kwetsbare mensen. De strafmaat wordt later bepaald. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. En daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine klimmen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zou honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk 8 uur dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, in het zuidoosten vannacht nog kans op een buitje. Verder is het droog bij een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg kans op een bui. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt, bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je sein.

0: Dit is Omroep Venlo. NOS Nieuws.
1: Joris Stubenitski met het NOS Journaal. De onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Vooral in het oosten. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte enkele woningbranden. In Giethoorn bijvoorbeeld ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een hele wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetbalclub Berchem Sport in Brabant rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Kort daarna werd een verdachte van 33 jaar opgepakt. De voetbalclub uit Berchem heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketjes heeft verstuurd en mensen op die manier hielp met het beëindigen van hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht aan mensen in 40 landen dodelijke chemicaliën waarmee ze een einde aan hun leven konden maken. En een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat de naam van president Trump onterecht op het John F. Kennedy Center is toegevoegd. Het ging om een besluit van het bestuur van het cultuurcentrum dat loyaal is aan Trump. Volgens de rechter mag alleen het Amerikaanse congres de naam veranderen. Ook een geplande sluiting voor een grote renovatie is door de rechter tegengehouden. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. En het wordt dan zo'n 24 graden. En vooral vanaf dinsdag wisselvallig met geregeld regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

nimmer terug. Alleen Beurel. Ik zing en buim alleen het bos. Houd mij vast, maar lood ook los. Dag die vlegen voorbij, maandag, vrijdag. Ik heb geen idee. Maakt niet uit wie laat het is. Ik heb het goed.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Berchem. Het slachtoffer van 47 jaar werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Berchem Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. En meerdere evenementen zijn afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. En bij een ongeluk in de Amerikaanse staat North Dakota zijn zo'n 2 miljoen bijen ontsnapt. Een vrachtwagen met honderden bijenkasten moest uitwijken voor een auto waarop de truck kantelde. Volgens de politie kon de chauffeur zelf uit de cabine komen, maar werd hij meteen door zijn vracht aangevallen. Hij zal honderden keren zijn gestoken en ligt in het ziekenhuis. De snelweg was na het ongeluk urenlang dicht en imkers hielpen met het vangen van de bijen. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op een onweersbui. En het wordt morgen ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. De politie heeft vannacht een man uit Os opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Bergen. Het 47-jarige slachtoffer werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen en is vermoedelijk om het leven gebracht. Kort daarna werd al een man opgepakt, maar die bleek er niets mee te maken te hebben en is weer vrijgelaten. Het slachtoffer was jeugdleider bij de Brabantse voetbalclub Bergen Sport. Daar zijn alle wedstrijden vandaag afgelast. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen in het land tot schade geleid. Zo stortte in Westerbroek in Groningen een dak in na hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte een aantal woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een complete wijk zonder stroom na blikseminslag. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor het rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail op de snelweg. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Twee Franse kinderen die door hun moeder waren achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden mogelijk met een buitje. Morgen wolken en zon, in het oosten kans op een onweersbui. Het wordt morgen 24 graden en vanaf dinsdag wisselvalliger met meer regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

wie het lukt, wat er kunt, dat weet natuurlijk niemand. Maar het leest van al, vullig met dich, nog heel veel eigen liefjes.

0: Punt. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lom. Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Omroep Venlo.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdoningspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. De Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Dan het weer. Het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen wolken en zon. In het oosten kans op onweer. Het wordt ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: Dag Marianne.
3: Hallo Heinz.
2: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
3: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Wat zeg jij?
3: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
3: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland. Met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties. Echt te veel om op te noemen.
2: Aha, also, aanstaande zondag.
3: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
2: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
4: Om medische of cosmetische redenen en haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft dé oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met de natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
5: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
6: Goedemorgen, dit is Venlo op zaterdag.
7: Goedemorgen, je moet wel al gaan werken. Ja, jong, het is al gooi, stoem

0: Omroep Venlo.
1: Je luistert naar Patrick staat op.
2: Goedemorgen allemaal, 7:10. Het is zaterdag 30 mei 2026. En ik had goede zin toen ik vanochtend opstond. Ik denk, ha, lekker radio maken. Ik heb er helemaal zin in. Ik kwam bij mijn auto. Wat denk je? Zand. Ja, zandregen, regenzand. Weet ik hoe dat je het noemt. Het komt uit de woestijn, het valt neer op mijn auto die ik gisteren gewassen heb. Daar word ik niet blij van. Echt niet, echt. Ik heb ook de P in één keer. Gisteren speciaal de auto laten wassen. Ik denk, weet je wat, die regenbui die komt inderdaad, maar dat is mijn auto schoon en ik heb er verder geen last van. En dan kan ik, nou ja, goed, dat dus. Hij ziet er niet uit. Hij moet weer door de wasstraat. Voor mijn gevoel. Ik ga het niet doen. Ik ga het echt niet doen. Nee, de zaterdag, ik ga geen auto wassen. Ik ga tot 11 uur sowieso lekkere plaatjes voor jullie draaien. En dit is de meest nutteloze uitzending die ik heb gemaakt. Die ik ga maken. Ja, echt waar. Ik heb geen items. Ik had er ook geen zin in deze week. Voordeel van jullie is dat er veel lekkere muziek voorbij komt. We starten deze dag met Billy Ocean en European Queen. Forget it. Caribbean Queen. Want het weer, dat is meer Caribisch als Europees. En Rondé uit Utrecht met Bright Eyes, gewoon Nederlands werk. Lekker dat je luistert, leuk dat je luistert, blijf erbij. Je krijgt er echt geen spijt van, echt niet, dat beloof ik je. Dat bedoel ik. Miami. Wild Will Smith is in Miami. En het wordt weer lekker weer, daarover straks meer informatie. Maar eerst Will Smith.

I don't wanna talk about it. Rod Stewart hoorde je. Ja, als tiener speelde hij bij de jeugd van Brentford FC. En overwoog hij serieus een carrière als profvoetballer, onze Rod Stewart. Ik ben blij dat hij dat niet gedaan heeft en de muziek in is gegaan. En voordat hij dat ging doen, ja, en hem miljoenen opleverde, werkte hij onder andere als stratenmaker, krantenbezorger en als grafdelver op de begraafplaats in Londen. Hij heeft trouwens best wel een groot gezin. In totaal 3 keer getrouwd geweest en kreeg bij 5 verschillende vrouwen in totaal 8 kinderen. Hij, ja, dat. 10 minuten voor 7:30. Ik heb een heel vervelend. Goed, we zijn gestart. Het is 9 minuten voor 7:30 trouwens. Alweer een minuutje verder. Dadelijk maar even wat drinken. Ja, zaterdag en het wordt mooi weer. Zoals ik al aankondigde, vertel ik je daarover straks meer informatie. Hoe warm het wordt of hoe koud het wordt. Sneeuw verwachten we in ieder geval niet. En ook de ijzers om te schaatsen kunnen gewoon in de kast blijven. Dat kan ik je alvast verklappen. We gaan lekker verder met muziek uit de top 40 van dit moment. Sarah Larsson heeft weer een plaatje gemaakt. En die heet Midnight Sun. Ik snap die combinatie niet. Midden in de nacht heb je helemaal geen zon. Nee, ik heb vannacht nog gekeken en er was geen zon, kan ik jullie melden. Echt

0: Sarah Larsson en Midnight Sun.
1: Hey Patrick, vertel eens even, wat voor weer krijgen we vandaag?
0: Vandaag is er wederom vrij veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen verloopt de dag droog. Hier in Venlo kan een buitje vallen, maar het wordt zo'n 25 tot 27 graden. Vanavond en vannacht komen enkele opklaringen voor. Hey, er is een kans op een onweersbui. Ja, dat was gisteravond ook, hebben ze ook gemeld. Ah, het kan gaan onweren. Nou, forget it. We hebben wat regen gehad. Nou ja, met die zand dus, wat ik je al eerder vertelde. Mijn auto ziet er niet meer uit. Het koelt dan af naar zo'n 18 tot minimaal 11 graden. Zondag wisselen wolken en zonnige momenten elkaar af. Met name in de oostelijke helft van het land valt dan een bui. En van west naar oost wordt het zo'n 19 tot 26 graden. Het blijft dus aangenaam zomerweer. Kijk ik naar de volgende week, dan tikken we net de 20 graden aan. Dus vanaf woensdag wordt het toch echt beduidend minder. En moeten we gaan wennen aan lenteweer. Ja, dat is het tenslotte nog. Het is nog geen zomer, maar we zijn al vet getrakteerd. Zou ik zo zeggen. Alle gekheid op een stokje, oftewel madness. Die heb ik voor je. House of Fun.

0: Omroep Venlo.
1: De klassiekers van toen.
2: Hé, jij daar. Deze is speciaal voor jou.
3: Patrick staat op.

0: Rob de Nijs. En het werd de zomer. Maar vorig jaar overleed hij. We missen hem eigenlijk nog steeds. Hij maakte zo'n mooi werk, zo'n gevoelig werk. En het werd zomer. Het werd pas zomer. Het wordt pas zomer op het moment dat je die plaat gedraaid hebt, vind ik. Goed, 7:58. Ja, we zijn over tijd, dat weet ik ook wel. Maar we hebben hem wel klaarstaan. De lekkere, lange luisterplaat van deze week. En dat is er eentje, hoor. Oh, ja, ga maar zitten. Ja, ga maar even zitten. Je hoeft niet te blijven staan. Je kunt gewoon gaan zitten. Nee, vergeet je kop koffie niet. Ga er lekker voor zitten. Ik heb voor jullie Hotel California live on MTV. 1994 brachten ze dat uit. En het is een geweldig nummer. Hier zijn de Eagles.
1: De lekkere lange luisterplaat.
2: Patrick staat op.

de live-uitvoering, je hoorde hem helemaal. 7 minuut 12. The Eagles met Hotel California uit 1994 alweer. En ze deden dat bij de opgeheven zender MTV Music Television. Ja, heerlijk. Goed, 10 minuten over 7:30. De gemeente heeft een vergunning verleend voor de vestiging van een AZC voor maximaal 328 bewoners in voormalig klooster Betanië. De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot grote aanpassingen aan het plan. Na de publicatie van het voorgenomen besluit over het AZC kon iedereen een zienswijze indienen. En dat is een manier om aan te geven dat je het ergens wel of juist niet mee eens bent. In dit geval maakten 64 mensen gebruik van die mogelijkheid. Die zienswijzen hebben niet geleid tot grote wijzigingen of aanpassingen, laat de gemeente nu weten. De vergunning treedt 4 weken na de bekendmaking in werking. Indien het proces voortvarend verloopt, kan het COA snel tot realisatie komen en kan de locatie wellicht eind 2026 in gebruik worden genomen. Voor een veilig gebruik van deze locatie is het daarom van belang om de aanpassingen van de openbare ruimte zo snel mogelijk op te starten, schrijft het college van BMW in een brief aan de gemeenteraad. Een belangrijke aanpassing in de omgeving is het realiseren van een fietsoversteek bij de Kaldekerkerweg en Bekkersweg. Daarnaast moet het wandelpad langs de Kaldekerkerweg worden verhard en wordt er verlichting aangebracht in de omgeving. De aanpassingen moeten de verkeersveiligheid en leefbaarheid verbeteren. De totale kosten voor de uitvoering van het plan worden geraamd op ruim 600.000 euro. Die kunnen worden verhaald op het COA. Ja, we krijgen dus extra bewoners aan het eind van het jaar in het Venlose. En extra bewoners betekent voor mij dan ook weer extra luisteraars. Maar dan moet ik ook in andere taal gaan spreken, vrees ik. Dat gaat niet lukken, nee!

Ons café, Quanten Hippen met de nieuwste platen. Die hoorde je hier in Patrickstad op. Belangrijk nieuws, want het zomerrooster gaat in van juni tot en met augustus start de afvalinzameling eerder vanwege de verwachte warmte. Ja, die is er al geweest, die warmte. We hebben mei, maar juni tot en met augustus start de inzameling van afval gedurende deze periode al om 6:30, 6:30. Zet je container dus op inzameldagen voor 6:30 aan straat. En op die manier wordt je bakkie dan ook geledigd als het gaat om GFT en de restafvalbak. Papier halen ze differentieel op. Dus dat gaat gewoon in een kartonnen doos. Kun je thuis neerzetten en dan kan het papier in. Dat halen ze op de normale tijden op. Dus dat is niet veranderd. Maar GFT en restafval, de groene en de grijze kliko, die moeten tussen juni tot en met augustus eerder aan straat gezet worden. 6:30 kunnen ze al langskomen. Dus maken ze al herrie in de buurt. 8:11. Ja, wat ga ik doen? Lekkere plaat draaien. Johnny Come Home? Van de Fun Young Cannibals. Ja, dat is zo'n plaatje, die hoor je ook bijna nergens meer. Hè? Ik kwam hem tegen, ik denk, potverdorie. Ze bestond inderdaad. De Fun Young Cannibals met Johnny Come Home.

Muse en September al aan de weg sinds 1994, maar dit is toch echt hun grootste hit, Uprising. Sommige mensen hebben daar na Shawarma heel veel last van. Uprising. Nou ja, goed. Ik ga je daar niet mee vermoeden, want... vermoeien. Nee, ga je niet doen, want hoogstwaarschijnlijk zit je aan het ontbijt. En dat moet naar binnen in plaats van naar buiten. Dus kop koffie erbij. Misschien een beker karnemelk. Karnemelk is trouwens wel een hele goede dorstlesser, heb ik gemerkt de afgelopen dagen toen het heet was. Karnemelk, echt. Je hebt daarna geen dorst meer. Sommige... mikken daar suiker in. 1, 2, 3, 4 scheppen. Dat is niet de bedoeling. Je moet hem gewoon zo drinken. Ja, dat is even wennen. Maar als je eraan gewend bent, echt waar. Ik kan je garanderen, het is een geweldige dorstlesser. Het is alweer bijna 8 uur. Ik heb er nog eentje voor je. En we gaan daarvoor naar Volendam. Ah. Naar de Cats. En daar waaide een windje. Één richting op. One-way wind. Tot zo naar het nieuws. Haha. Dan ben ik terug met de beste plaatjes. En de eerste is er eentje van Tarzan. Echt waar. Geloof me maar.

0: is Omroep Venlo.
1: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Sikon Stadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
2: Keurs Lagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurs Lagerij De Karbender. Keurs Lagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurs Lagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
1: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
3: Omroep Venlo.
4: Je luistert naar Patrick staat op.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: NOS Nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Brabantse voetbalclub Berchem Sport heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast vanwege de dood van een jeugdleider. De man is vermoedelijk om het leven gebracht en werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Het slachtoffer was 47 jaar. Afgelopen nacht is een man van 35 uit Os opgepakt. Hij heeft mogelijk te maken met de dood van de man. De voetbalvereniging zegt mee te leven met de nabestaanden. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Giethoorn ontstond brand in een huis met een rieten dak. In Enschede viel een boom op auto's en woningen. En in Apeldoorn zat een wijk zonder stroom na blikseminslag. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. Een man uit Canada heeft bekend dat hij honderden zelfdodingspakketten heeft verstuurd en mensen zo hielp om een einde te maken aan hun leven. In ruil voor de bekentenis trokken Canadese aanklagers moordaanklachten in. De man verkocht dodelijke chemicaliën aan mensen in 40 landen. Justitie in Groot-Brittannië verdenkt hem van betrokkenheid bij 112 sterfgevallen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn drie bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op de Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. En voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. Hij reed met zijn Lamborghini tegen een vangrail. Dan het weer, het wordt een zonnige dag bij 21 tot 28 graden. In het zuiden kan een bui vallen. Morgen zon en wolken en dan wordt het ongeveer 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Vallen dichte mussen van het dak? En balsen ook zoe van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schudt ze gewoon dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
8: Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
9: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
10: Goedemorgen, dit is Venlo op zaterdag.

0: Goedemorgen! Je moet wel al gaan werken! Jojom, het is al gooiom! Stoeme vogel!
1: Goedemorgen allemaal. Ben je net wakker? Dan heb je het eerste uurtje gemist. Maar ik heb goed nieuws voor je. Er staan er nog 3 op de schappen hier. En die halen we allemaal tevoorschijn. We gaan ze allemaal draaien. De hits, de tips, de gouden ouwe, de klassiekers. Ze komen allemaal voorbij. En ook uit de regio wordt er met regelmaat een plaatje gedraaid. We trapten dit uur af met Baltimora. Tarzan Boy, echt zo'n Italo-disco-hit uit eind jaren 80. En Miley Cyrus alweer uit 23, 3 jaar oud. Zomer 23 was de grote hit, Flowers hoorde je. Goed, uitzending waarvan je zegt, nou ja, hij is compleet nutteloos, zoals ik al op de socials vermeld heb. Maar niet zinloos, want de zaterdag is begonnen. Waarom zou je langer in je bedje blijven liggen? Kom eruit, want het wordt ook vandaag en morgen nog goed weer. Vanaf woensdag wordt het wat minder. Daarover straks wat meer informatie. En gewoon lekkere muziek, lekkere plaatjes. De cake op de week natuurlijk met Johan Flemmings. En ik kan je melden dat we vanaf het begin van het wereldkampioenschap voetbal, wat staat te gebeuren in de Verenigde Staten, in Mexico en in Canada. Daar gaan we ook aandacht aan besteden. Ja, niet vandaag, niet vandaag. Nee, maar dat gaat wel komen, absoluut. Ja, en dan is het zonnig weer. En dan is het niet lang zoeken naar een plaatsje in de zon. Udo Jürgens zingt erover. Zeig mir den Platz an der Sonne.

0: Hey, leuk dat je luistert. Dit is Venlo op zaterdag. Zeg het maar, hoe lang heb je dit nummer al niet meer gehoord?
1: Patrick staat op.

0: Motorcycle Lamp, die is ineens in één keer afgelopen ook, hè. Op een of andere manier zit daar iets verkeerd in het systeem. Maar goed, ik was er op tijd bij, ja. Goedemorgen. 8:08. Je luistert naar Patrick staat op. En ik kan je vertellen, ik heb soms van die ergernissen. Gisteren had ik ook zo'n ergernis. Dan zit ik mezelf op te vreten en dan denk ik, ja, ik kan er toch niks aan veranderen. Ik sta hier in de rij. Ik moest wat grof vuil wegbrengen in de gemeente Venlo. En we hebben voor een dikke 100.000 inwoners één plaats. Dit is een Blerik. En dan ga je dan naartoe. En dan denk je, ja, die zijn wel op tijd open. Nee, die zijn pas open om 10:00. Dus ik was er al te vroeg. Veel te vroeg. Nou ja, goed. Ik was er om 8:00. Ik was dus 2:00 te vroeg. En dan ga je denken, ja, wat moet ik nu? Een auto vol met zooi. En ik kan pas om 10:00 terecht. Dus ik was er om iets over 10:00. Nou, laten we zeggen 10:10. Wat denk je? Er staan gewoon al 40 auto's of zo. Nou, 20 dan. Maar goed, er staan wel al zoveel auto's dat ik denk, wie? Venlo heeft geen zooi om weg te brengen. En dan blijft die rij ook, hè. Die blijft dan, je komt aanrijden en in één keer in die bocht zie je al auto's staan. Dan denk je, nou, dat gaat nog wel, ja, het ging echt nog wel even duren. Daar heb ik bijna 1 uur gestaan om mijn zooi kwijt te worden. Ik heb eens gekeken naar andere gemeentes van soortgelijke omvang. Sertogenbosch bijvoorbeeld heeft iets meer inwoners, maar die hebben 2 vuilnisstortplaatsen. En dan is het toch wat makkelijker, als je er 2 hebt, om je spullen te brengen. Ik bedoel, je zal maar in Bijlveld wonen en helemaal een Blerik om je zooi weg te brengen. Dan moet je nog wat voor betalen ook. Ja, nou ja, weet je, dat is een irritatie en frustratie van mezelf. Jullie hebben er helemaal niks mee en niks aan ook. Maar dat heb ik jullie voorspeld. Het is een nutteloze uitzending, maar geen zinloze uitzending. Het is absoluut nutteloos wat je allemaal hoort. Maar het is niet zinloos, want de muziek, ja, die blijft. Dus mijn frustratie, geërgernis, neergelegd. Ik ben hem kwijt. Ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen.
1: Gewoon lekker. Patrick staat op.
2: Omroep Venlo.

Yeah.

The Beatles en Yellow Submarine. Ja, je kent de Beatles natuurlijk wel. Wie kent ze niet? En je kent misschien ook die iconische hoes met dat zebrapad. Dat zebrapad dat ligt in de wijk St. John's Wood in Noord-Londen, direct voor de deur van de legendarische Abbey Road Studios. De straat is, naam is Abbey Road. Ja, goh, is daar niet ook een album van verschenen? Ja, tuurlijk, Abbey Road. En die zebrapad, dat zebrapad, ligt in een drukke straat. Auto's moeten daar vaak stoppen voor toeristen die de iconische albumhoes proberen na te bootsen. En ik ben ooit een keer in Liverpool geweest en heb daar dat zebrapad geprobeerd te zoeken, vinden. Niet gelukt, nee, lag in Londen.

aan tussen 2 en 4. 12 en 2, tussen 2 en 12 en 2. Nee, tussen 12 en 2. Ik haal het door elkaar. Verrukkelijk Vendo's komt tussen 2 en 4. En voor Verrukkelijk Vendo's zit net wakker. Even wakker geworden met Marloes en Wieke natuurlijk. Ja, dat ik het door elkaar haal heeft te maken met het feit dat die dames vorige week 2 uur langer gingen. Dus die gingen van 12 tot 4. En vandaag niet. Tussen 2 en 4 gooi je Verrukkelijk Vendo's. En tussen 4 en 6 Sip en Saturday met Rob Achten. En daar kun je op wachten. Dat doe je natuurlijk met de radio aan. Lekker weer vandaag. Dat ga ik je zo dadelijk nog vertellen straks. Johan Flemmings met 3 items. Eentje gaan we nader bespreken. En de Sisters, die doen het helemaal voor zichzelf. The Eurythmics en Aretha Franklin.

0: Eurythmics, Annie Lennox en Dave Stewart hoorde je samen met Aretha Franklin en Sisters Are Doing It For Themselves.
1: Goedemorgen, je weekend begint met Patrick Staat Op.
2: Patrick Staat Op.
3: Iedere zaterdag van 7 tot 11, Patrick Staat Op. Laat je verwennen met info en lekkere muziek bij Omroep Venlo Radio.

0: zal.
1: Lucas Graham en Seven Years. En hij komt uit Denemarken. Ja, Deense invloeden zijn overigens niet te horen in deze song.
2: Hey Patrick,
1: hey.
2: Vertel eens even, wat voor weer krijgen we vandaag?
1: Zal ik je vertellen, het wordt mooi weer. Er is veel ruimte voor de zon en op de meeste plaatsen verloopt de dag droog. In het zuiden, in het Venlose, kan een buitje vallen, maar het wordt zo'n 26, 27 graden. Vanavond en vannacht komen enkele opklaringen voor. Hier kan een onweersbui vallen, maar hoogstwaarschijnlijk niet. Gisteren werd het ook aangekondigd. Ik heb hem niet voorbij zien komen. Ik heb hem niet voorbij zien horen. Nee. Ik heb gewoon geslapen. Het was wel later op de avond heeft het een beetje gedruppeld, maar ja, met zand erin. Dan word ik niet vrolijk van, hè. Dan heb je je auto gewassen en dan zie je dat, nou ja, goed, dat is mijn frustratie en irritatie. Maak je daar vooral niet druk om. Maar voor niks de auto wassen, dat is in ieder geval bij mij gebeurd. Ja, hij zit weer onder het zand. Morgen, zondag, wisselen wolken en zonnige momenten elkaar af. Met name in de oostelijke helft van het land. Een bui en het wordt dan toch nog zo'n 25 graden in het Venlose. Hoe mooi is dat? We krijgen gewoon een lekker weekend en barbecuen kan. Maar zorg wel dat je een afdakje ergens hebt. Want ja, als die bui voorbij komt, je zit niet te wachten op een speklap in het water of zo. Of een drijvende worst. Nee, zit je gewoon niet op te wachten. Dus zorg dat je voorbereid bent als je de barbecue gaat aansteken. Zo dadelijk nieuws over voetbalschermen. Dat wil zeggen televisieschermen voor voetbal. Dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. In het Venlose wordt dat toegestaan. Daarover dadelijk meer informatie. Kensington voor jullie met War.

0: Kensington and the War. Goed nieuws voor voetbalfans in het Venlo's, hè? Want in afstemming met een aantal lokale horecaondernemers heeft de gemeente besloten om het plaatsen van televisieschermen op terrassen toe te staan tijdens de wedstrijden van het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap voetbal dit jaar. Die start om 10:00 of iets eerder. En de ondernemers hoeven hiervoor geen aanvullende vergunning bij de gemeente aan te vragen. Daarnaast is een vergunning verleend voor het uitzenden van eventuele knock-out-wedstrijden van het Nederlands elftal op de markt. En wordt het op de parade toegestaan om voorafgaand aan deze knock-out-wedstrijden sfeerverhogende muziek ten gehore te brengen. Gewoon Remy Demi dus. Het wereldkampioenschap voetbal speelt zich af in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. En start donderdag 11 juni met de N van Nico. Het Nederlands elftal speelt in de groepsfase de volgende wedstrijden. Nederland-Japan op 14 juni om 10:00. En 20 juni tegen Zweden om 7:00. En 26 juni, ja, dan moet je echt zorgen dat je genoeg geslapen hebt. Want dan is het nachtwerk om 1:00 s'nachts tegen Tunesië. En die wedstrijd mag dan niet op terrassen worden uitgezonden. In verband met het tijdstip, 1:00 s'nachts, lijkt me niet zo verstandig. Wel in de horeca-inrichting zelf. Afhankelijk van de resultaten uit bovengenoemde wedstrijden zal blijken of op welke data er verder nog knock-out-wedstrijden voor het Nederlandse elftal zullen plaatsvinden en of we ons gekwalificeerd hebben in de volgende ronde. Ik durf daar geen uitspraak over te doen. Weddenschapskantoren achten Nederland wel in staat om wereldkampioen te worden. We zijn 3 keer tweede geworden. 3 keer hadden we de kans. In 74, 78 en volgens mij 2010 was het. Toen zat die teen van die keeper van Spanje ons dwars. Daarvoor de Argentijnen. En daarvoor weer de Duitsers. Terwijl we echt wel het betere elftal hadden met Cruijff. Maar goed, dat is lang geleden en doet sommige mensen nog steeds pijn. Helaas, het is niet anders.
1: Ah, Patrick. Ah. Ga je nu dan een Venlo's nummer draaien?
0: Ja, inderdaad, ga ik doen. Een Venlo's nummer van de Herfsthanenband. Ze hebben een nieuw album uit, Samen Wuurt het Goot. En daarvan draai ik het een mooie stukje Golden Gloriejoren aan elkaar geschreven.

De vijf vrienden en lief en leed delen ze alles. De Herfsthaanenband, samen wordt het groot, heet het album. En je hoorde Golden Gloriore. Vraag je af wat je morgen moet doen, dan houd je van voetbal. Dan kun je bijvoorbeeld naar de Venlose Boys. Want morgen is daar een dag vol topvoetbal, spanning en puur talent. Daar strijden de absolute toptalenten van toekomstig voetbal om de felbegeerde titel. Vorig jaar ging de beker bij de Venlose Boys mee over de grens met FC Köln. Ja, wie gaat dit jaar de titel pakken? Wie gaat winnen? Het is de grote vraag. Een internationaal deelnemersveld. Het belooft een spektakel te worden daarbij de Venlose Boys. Feyenoord, Sparta, NEC, Roda, VVV Venlo, Venlose Boys, KRC Genk, Eupen, Oud-Heverlee, Leuven en Borussia Mönchengladbach zijn allemaal aanwezig daar om te laten zien wat dat toernooi allemaal brengt. Het is under 9, onder 9. Begint om 10 uur, duurt tot 5:30 en bij de Venlose Boys in Venlo is dat te doen. Yeah, the drum.

dit is ook zo'n echte zomerse plaat. Als je deze niet draait in de zomer, heb je echt iets gemist. Toto en Africa. Bijna 8 uur. Wat zeg ik? 9 uur. Alweer een uurtje voorbij. Het gaat toch ook zo supersnel. Hè? We gaan naar de top 40 met Alex Warren en Fever Dream. Daarna reclame nieuws en reclame. En ben ik terug met de laatste 2 uurtjes van Patrick Staat op deze zaterdag.

0: Omroep Venlo.
1: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
2: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
3: Dag Marianne.
4: Hallo Heinz.
3: Hey, wat doe je gaan staan de zondag?
4: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Wat zeg jij?
4: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
4: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
3: Aha, also, aanstaande zondag.
4: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
3: En Hullen, die midden gewoon weg niet missen.
5: Omroep Venlo.
6: Lekker wakker worden met Patrick.
7: Patrick staat op.
8: Televisie, radio, internet.
9: Dit is Omroep Venlo.
8: NOS Nieuws.
10: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump is kerngezond en kan al zijn taken uitvoeren, zegt zijn lijfarts. Trump werd dinsdag medisch onderzocht. Daarbij werden onder meer zijn hart, ogen en longen getest, staat in het medisch rapport dat het Witte Huis heeft vrijgegeven. Trump heeft wel een lichte zwelling in zijn onderbenen en blauwe plekken op zijn handen. De lijfarts adviseert Trump onder meer om meer te bewegen en af te vallen. De Amerikaanse president weegt ongeveer 108 kilo. Trump wordt over 2 weken 80. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot in Herpen. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte aangehouden. De voetbalclub heeft alle wedstrijden voor vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen dat homoseksualiteit strafbaar stelt. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in, staat in het voorstel. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president moet de wet nog ondertekenen. Meerdere religieuze leiders in Ghana hadden gezegd dat ze strengere wetten wilden. De initiatiefnemer zegt dat het nodig is om familiewaarden en culturele normen te beschermen. Op de hoogste berg van Noord-Amerika zijn 3 bergbeklimmers uit Letland omgekomen. Het ging mis op Mount McKinley in de Amerikaanse staat Alaska. Ze kwamen ten val op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Het verkeer.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Dit is Omroep Venlo.
12: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Siconstadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
13: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
12: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
8: De zaterdag bij Omroep Venlo.
14: Goedemorgen, je moet wel al gaan werken. Ja, jong, het is al gooi, stoeme vogel.

0: Goedemorgen. Je weekend begint met Patrick staat op.
1: Patrick staat op.
2: Goedemorgen inderdaad, het is nog steeds ochtend. Het is 9:10. Je luistert naar Patrick staat op bij Omroep Vendo Radio. En je hoorde achterin volgens Bruce, The Boss, Springsteen met Hungry Heart. En uit 1967, Baby, Now That I Found You. En dat waren de Foundations. En die kwamen uit Engeland. Een Britse soulgroep was het uit 67 alweer. Zeg ik 76? Nee, 67. Dat is echt veel langer geleden. Goed, het wordt lekker weer het hele weekend. De barbecue staat alweer klaar. De buren ook. Om te mopperen over de rookoverlast. Ja, dat heb je dan toch, hè. Als je in een buurt woont waar je dichter bij elkaar woont. En dat komt nog wel eens voor. Dan heb je te maken met buren en... Ja, soms gaat het goed. Sommigen zeggen zelfs beter een goede buur dan een verre vriend. Anderen zeggen, geef mij een hutje op de hei. We moeten het met elkaar doen en we zullen er een feestje van maken dit weekend. Want het is alweer eind mei. Ja, juni staat voor de deur en dat is zo'n beetje de helft van het jaar, 6 maanden. Dus aan het eind van juni zitten we alweer halverwege 2026. En dan is het nooit ver weg, hè, kerst. Nee, dan is het niet ver weg. Dan heb je zo de kerstboom weer in huis staan. De nummer 1 in Nederland was hele lange tijd de mooie plaat van Bruno Mars, I Just Might. Maar die horen we al zo vaak. Ik heb een andere klaarstaan. Telt hij ook af? Hij telt gewoon af. Locked Out of Heaven. Hier is Bruno Mars. 1, 2, 1, 2, 3.

0: was de Cake op de Week met Johan Vlemmings.
1: Inderdaad, drie items voor hem, zo dadelijk. En die zit al in de uitzending, maar ik neem eerste drie items op. De boetes op verkeersovertredingen gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, waardoor de boetes zo'n 2,7% hoger worden. En ook het KNMI drukt voortaan de hittekracht uit in een score van 0 tot 10. Deze zogenoemde hittekrachtindex verschijnt stapsgewijs in de KNMI-app en is vanaf 2 juni voor alle gebruikers te zien. Mensen kunnen zo het gevaar voor zichzelf inschatten en maatregelen nemen. En 700.000 programma's van de publieke omroep zijn voortaan gratis online te bekijken. Radio- en televisieprogramma's uit de audiovisuele archief van Beeld en Geluid waren tot nu toe niet toegankelijk voor publiek. Het platform staat sinds afgelopen dinsdag 6 uur online. Goedemorgen, Johan.
2: Ja, goedemorgen. Ja, daar zijn we weer, hè. Dus we stappen nu in de auto. Ik mag vandaag trouwens het Nederlands kampioenschap mascotte jureren. Dus weer lekker druk bezig. Ja, zo blijf je van de straat. Hè? Maar even het onderwerp hoef ik niet lang over na te denken. Natuurlijk het archief van Beeld en Geluid. Ja, daar zit toch iedereen echt wel op te wachten. Ik in ieder geval sowieso al.
1: Ja, en wat heb je dan als voorkeur? De Mounties of de Honeymoon Quiz of Swiepertje of Floris? Waar gaat je voorkeur naar uit, Johan?
2: Nou, dat kan ik je zeggen. Ik heb zelf, schrik niet, 630 tv-programma's gedaan. Ja, ik heb zo'n lijstje wat ik allemaal bezig hou. Maar ik kan zelfs nu stukken van het NOS-journaal. Ik ben ook een keer of zes op het NOS-journaal geweest. Die kan ik nu terugzien. Ook in ik heb gisteren zitten kijken. Bananensplit waar ik in heb gezeten. In het programma Geboeid met Rob Campus.
1: Johan, wat een zelfbevlekking. Sorry, maar...
2: Ja, maar nee, maar daarom juist. Daarom ben ik er ook zo blij mee.
1: Dus oké.
2: Je krijgt gewoon een heel eerlijk antwoord. Ik bedoel, Ik ben ontzettend blij dat... Want nu kan ik eindelijk die dingen eens een keer terugzien. Ja. En ik vertel vaak aan de mensen van wat ik heb meegemaakt. En nu kunnen ze het ook zien. Want soms had je ook dat de mensen zeiden ja. Maar nu kan ik het bewijzen omdat nu het archief openstaat.
1: Ja, ja,
2: en als dat de bevlekking is, dan wil ik me heel graag heel goed bevlekken.
1: Oké, maar nodig je dan ook mensen uit om met z'n zessen, achten, tientallen te gaan kijken? Borrelhapjes erbij, nootjes erbij, chips erbij, lekker drankje erbij. Dat het echt een feestje wordt dat je met z'n allen gaat kijken?
2: Nou, laat ik het zo zeggen. Ik ben nu een theaterzaal aan het inrichten helemaal. Waar we met 300 man kunnen zitten. Dus, en ik heb een mega beamer. Dus we kunnen zometeen met 300 man tegelijk alle programma's gaan kijken waar ik zelf in heb gezeten. En dat is pas een bevlekking. Dat wil je niet weten.
1: Johan, laatste vraag. Als je dan daar met z'n allen zit, krijgen ze dan ook na afloop een soort van evaluatieformulier? Wat ze ervan vonden?
2: Ja, dat sowieso. En een goodieback van alle prijzen die ik al
1: ja. Helemaal goed. Geweldig, Johan. Ja, ik bedoel, het is een gigantisch archief en het was ook meteen een hit. Er zaten heel veel mensen naar te kijken. Ik vind het altijd wel leuk om echt, memories, bring back memories. En vooral de Zeg eens A bijvoorbeeld. Zeg eens, nou, die serie die keek ik graag en die ga ik ook absoluut terugkijken. Dus ik heb er nog niet in gesnuffeld. Ik weet niet of hij erop staat, weet jij dat?
2: Ja, daar staan we wel zeker op. En vergeet dan ook niet de kapjesshow te kijken.
1: De wat?
2: Een huisgenoot, Peter-Jan Rens, de kaktusshow.
1: Oh, de kaktus, ja, met mevrouw Stemband, ja, die.
2: Ja, want ik speel nu zelfs ook nog even een kleine zelfverlekking erbij. Ik weet niet, dus vandaar.
1: Ja. Ja, je weet het niet?
2: Ik weet niet, heet hij, hè. Dus die rol heb ik op me genomen, dus vandaag. Ja.
1: Ja, helemaal goed. Ja, Johan, ik heb hij stond al klaar, maar luister er eens naar. Misschien heb je hem ergens voorbij horen komen. Het is een hele mooie plaat. Ik vind hem wel toepasselijk bij het geheel. Jij gaat nooit weg, Johan. Je blijft. En Nooit gon ik weg is de titel van een hele grote hit hier in het Venlose. En eigenlijk heel Limburg. Frans Pollux en Lex Uiting. En dat is een mooi plaatje. Laat me maar weten wat je ervan vindt. Blijf lekker luisteren. En ik zou zeggen, tot de volgende week maar weer.
2: Tot de volgende week!

0: Frans Pollex en Lex Uiting en nooit gewoon ik weg.
1: Ha, Patrick. Ah. Ga je nu dan een Venlo's nummer draaien?
0: Ja, nee, ik heb net een Venlo's nummers gedraaid. Dus wat dat betreft gaan we dat niet doen. Nee, dat gaan we niet nog een keer doen. Nee, straks misschien, maar nu niet.
2: Patrick staat op.
1: Jouw argument om je radio net even wat harder.

The Jacksons. En Can You Feel It? Ja, ik voel het al. Het wordt weer een warme dag. The Jacksons natuurlijk met Michael Jackson. 29 augustus van dit jaar zou hij 68 geworden zijn. Helaas, helaas, helaas, helaas. Is al langere tijd niet meer onder ons. Ondertussen kunnen ze daarboven een heel groot feest geven. Michael Jackson, Prince, David Bowie, Elvis Presley. Ja, echt. Ongelooflijk wat voor party dat ze daar kunnen geven. Whitney Houston. Ja, zo kan ik wel even doorgaan. Tina Turner inderdaad, ja ja. Een festival wat wel plaats gaat vinden is het Zomerfestival aan de Waterkant. Dat keert in juli terug op de Lage Loswal. De organisatie maakte afgelopen donderdag de eerste namen van de line-up bekend. Met acts als Jack Soar, Happy Camper, Hi Hi, Jen, Melanie Ryan en de Funk Freezers. Kiest aan de Waterkant opnieuw voor een breed muzikaal programma. Van indie en pop tot funk en elektronische muziek. Verschillende genres krijgen een plek op het podium aan de Maas. Ook Let the Night keert terug met een zomers ritme. Terwijl collectieven als Trap Lapper Radio en Roema Presents delen van het programma invullen met eigen artiesten en verrassende line-ups. Het familieprogramma van het festival krijgt dit jaar een verdere uitbreiding met onder meer optredens van Pim en Pom. En Pas op voor de billenbijter. Daar ben ik nou echt in geïnteresseerd. Pas op voor de billenbijter. Ook voor de oudere doelgroep is er meer te beleven. Liedjes van vroeger staat twee keer op het programma. Zo groeit Aan de Waterkant verder uit tot een gratis festival waar generaties elkaar ontmoeten, aldus de organisatie. Het festival daar aan de Maas vindt plaats van donderdag 9 tot en met zondag 26 juli. Dat is over een dikke maand. Dan is het hoogstwaarschijnlijk nog warmer als we het weer mogen geloven. Want ja, mei was al zomers. Juni wordt nog zomerser. En juli, dan vallen de mussen echt van het dak. MUZIEK

Hij zingt eigenlijk over iets wat we allemaal wel weten. Hoe harder ze komen, hoe harder ze gaan. Echte hoogvliegers zijn doodvliegers. Dat is eigenlijk hetgeen waar hij over zingt. Joe Jackson hoorde je. 7:07. Tijd voor etwas Duitse muziek. Haus am See. Want dat is geen zee, zoals wij dat dan kennen. Nee, Haus am See is een huis aan het meer. Nou, dat wist je wel, hè. Hier is Peter Fox. Hier ben ich geboren.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Van het Engels naar het Venloos. Weet jij welke hit dit is?
2: Dit is Omroep Venlo.
3: Ik heb de hoogste bergen beklommen. Ik heb door de velden gerend. Alleen maar een bidig te zien. Alleen maar een bidig te zien. Ik heb gerend, ik heb gekropen. Ik heb deze stadsmoren beklommen. Deze stadsmoren. Alleen maar een bidig te zien. Maar ik heb nog steeds niet gevonden wat ik zoek.

Bono en zijn mannen, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Hij is inmiddels 66 en het is een flauwe grap die incidenteel gemaakt wordt. Ik ga hem niet maken, maar hij leidt aan glaucoom, aan groene staar. En het is een aandoening waarbij de oogzenuw beschadigd raakt, meestal door een te hoge druk in de oogbol. Daardoor zijn zijn ogen extreem gevoelig voor licht, wat er vast de reden is, eigenlijk wel een reden is, dat hij vrijwel altijd een zonnebril draagt. En dat is vervelend voor Bono. 66 is hij inmiddels en maakt nog steeds geweldige muziek. Je hoorde I Still Haven't Found What I'm Looking For. En dit is Lola Young. En Lola Young, die had het vorig jaar een hit. Ja, 2025 met Messi.

Frans Pollings, Mirjam Alders en Jacques-Paul Juiste met tringelingelingelingelingelingelingelingelingeling. Ja, en dan kan ik je vertellen dat inderdaad in Italië nu gefietst wordt en straks in Frankrijk de Tour de France. Daar zongen ze een beetje over. Dit is een plaat uit de jaren 80, op dit moment weer in de top 40. En dus is het ook een actuele hit. Ja, Michael Jackson doet het goed met de film Michael. Hier is Billie Jean.

0: Umruf Venlo.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
2: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg ik?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
3: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
4: Dit is Patrick.
5: Patrick staat op.
4: Je bent dus gewaarschuwd. Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
6: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De reddingsactie voor de goudzoekers die al ruim 10 dagen vastzitten in een grot in Laos is voorlopig stilgelegd. Volgens reddingswerkers zijn de risico's te groot. Gisteren werd één goudzoeker gered nadat er veel water uit de grot was gepompt. 4 mannen zitten nog vast. Ook wordt er nog gezocht naar 2 andere goudzoekers die vermoedelijk niet meer in leven zijn. De groep kwam vast te zitten doordat de grot overstroomde door hevige regenval. De reddingswerkers in Laos krijgen hulp van internationale duikers. President Trump is boos dat een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat Trumps naam moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum. De rechter zegt dat het bestuur van het Kennedy Center de wet heeft overtreden door de naam van Trump op de gevel te zetten. Volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Ook mag een renovatie van het centrum niet doorgaan van de rechter. Trump noemt de uitspraak schokkend en zegt dat hij het verliesleidende centrum wilde maken tot iets waarop iedereen trots kan zijn. Voetbalclub Berchem Sport rouwt om de dood van een 47-jarige jeugdleider die vermoedelijk om het leven is gebracht. Zijn lichaam werd gistermiddag gevonden in een sloot. Afgelopen nacht is een 35-jarige verdachte opgepakt. De Brabantse voetbalclub heeft alle wedstrijden van vandaag afgelast. In Ghana is een wetsvoorstel aangenomen waarmee homoseksualiteit strafbaar wordt gesteld. Mensen die openlijk LHBTI'er zijn, moeten 3 jaar de cel in. Ook wordt het promoten of steunen van LHBTI-activiteiten bestraft met 10 jaar cel. Verder zouden mensen overtredingen van de regels moeten melden aan de politie. De president van Ghana moet de wet nog wel ondertekenen. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen. Het wordt vandaag zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Dan is er vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Hey jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
9: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
10: Om medische of cosmetische redenen en haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft dé oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met de natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
11: Goedemorgen, Venlo.
12: Goedemorgen,
5: je moet wel gaan werken. Jojom, het is al gooi om. Stoeme vogel.

0: Leuk dat je luistert. Dit is Venlo op zaterdag.
1: Omroep Venlo, 96.9 FM.

0: Venlo.
1: Goedemorgen. Patrick staat op.
2: Oh, en dan doet hij het niet. Nog een keer, alsjeblieft. Doe het dan. Nee, deze niet. Die bedoel ik niet. Ik bedoel gewoon de begintune. Je gaat nou wel heel veel mis. Hé, potverdorie. En weet je, het is live, hè. Er staat wat je doet, voep, weg. En je kunt niet meer terughalen, je kunt er niet uitknippen. Het is live radio. Daar luister je naar Patrick staat op. Het vierde uurtje alweer. OMD, oftewel Orchestral Maneuvers in the Dark met So In Love. En de Cardigans daarna uit Zweden. Opgericht in de stad Jönköping. Echt waar, Jönköping in 1992. En ze hadden een grote hit met... Love a Fool, the Cardigans. Ja. Ja, weet je, op het moment dat er dan zaken fout gaan... en dingen niet instarten, dingen lopen niet... dan ben je meteen ook de flow kwijt. Dan heb je zoiets van, nou ja, goed... Weet je, we gaan gewoon lekker door. We hebben nog een uurtje en drie kwartier. Straks komt Jan Kessels voorbij en die gaat vertellen wat er allemaal in de rotonde zit. Daarna natuurlijk tussen 12 en 2 net wakker met Wieke en Marloes en Marlies en Bas. Die doen verrukkelijk vendo's. En de dag wordt afgesloten tussen 4 en 6 door Rob Achten met Sipton Saturday. Ja... Zo vullen wij de zaterdag, ook als het warm is. En het valt eigenlijk best wel mee in de studio. Ja, het valt allemaal best wel mee. Echt. Jawel. Ja. Ik klaag niet. Ook al heb ik geen rode cent. Ik ging pas naar een winkel en ik ging naar die dame achter die balie. En het eerste wat ik eigenlijk zei...

0: Voor een goed begin van je weekend. De zaterdag bij Omroep Venlo. Patrick staat op.
1: Jouw argument om je radio net even wat harder te zetten. Oeh.

0: Amber en Homewrecker uit de top 40 van dit moment. Ja, en dan is het afgelopen week warm geweest. En de week daarvoor was het ook al... Nou ja, goed, het is steeds warmer. En dan sta je voor je kledingkast en dan denk je... wat moet ik aantrekken? En vooral voor dames is dat natuurlijk wel heel erg moeilijk. Je hebt de keuze uit een broek, een korte broek, een jurkje. Ja, een jurkje hebben wij dan weer niet als mannen. Maar als dame zijnde kan ik me voorstellen... dat het met het warme weer moeilijk is om te kiezen wat je aandoet. Echter, er zijn maar 3 dingen die de waarheid vertellen. Hou daar rekening mee. Kleine kinderen, dronken mensen en leggings.
1: Omroep Venlo.
2: De klassiekers van toen.
3: Terug in de tijd met Patrick Stadop.
4: Omroep Venlo.

0: Een heerlijke zomerse plaat. Ray Dorsett, leadzanger van deze band, schrijft het nummer. En op het moment dat hij dat schreef, is hij nog geen fulltime muzikant. Hij werkt bij een horlogebedrijf. En Mungo Jerry, zoals de band heet, is nog maar een hobby. De song, bestaande uit één enkele melodie, is snel geschreven. Lekker weer, rondrijden in de auto, meteen sfeer.
1: Omroep Venlo.
2: Patrick staat op.
3: Patrick staat op.
2: De Nederlandse top 40.
3: Top 3.
0: Inderdaad, zelfde datum, ander jaar. En de datum is 31 mei. En het jaar is 30 mei is het toch? Het is toch helemaal niet de 31ste? Het is 30 mei. 30 mei, potdorie. Ja, maar het jaar blijft hetzelfde. 1988. En de top 3 zag er toen als volgt uit. Op nummer 3 Fleetwood Mac met Everywhere. Morricante met Jekke Jekke. Op nummer 2, geen idee waar die song over gaat. Echt helemaal niet. En op nummer 1 het hele zoete. Echt, je glazuur springt van de tanden. Glenn Medeiros met Nothing's Gonna Change My Love For You. Maar we beginnen met nummer 3. Hier is Fleetwood Mac met Everywhere.
1: Nummer 3.

0: Hey, leuk dat je luistert. Dit is Venlo op zaterdag. De top 3 van de Nederlandse top 40.
1: Nummer 2.

0: Wat was het Venlose nieuws in
1: 1988, zelfde datum, 30 mei, ander jaar, 1988. De firma Custers op industrieterrein Veegtes wordt gesplitst in Custers Technische Handelsonderneming en Custers Engineering. En maar liefst 5 Venlonaren krijgen de gouden erepenning van de stad. Kaplaan Leo Breuren, Rie van Soest Jansbeke, Schraag Lemme, Jan Schepers en Frans Boermans. En Rie van Soest Jansbeke is de eerste vrouw die de onderscheiding te beurt valt. Jan Schepers, erepreis van de Koninklijke Zangvereniging Venlona, wordt tevens uitverkoren tot Venlonaar van het jaar. En Venlo wint voor de tweede keer het Limburgs Vastelovens Liedjesconcours met de knappe Rikke. Muziek was van Giel Aerts en de tekst van Frans Boermans en de zang kwam van Wiel Vesjes en Hai Kromvoets. We zitten in het jaar 1988. En op nummer 1, op 30 mei van dat jaar, stond een plaat. Ik ga hem draaien, ik ga hem draaien. Echt, ik draai hem helemaal ook. Maar jongen, jongen, jongen, wat was hij zoet. Glenn Medeiros. Nothing gonna change my love for you.
2: Nummer 1.

Iedereen zong het mee en hij stond wekenlang op nummer 1 in de top 40. Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You.

0: Jazeker, Jan Kessels is jarig geweest. Gisteren was het dan zover. Ik kreeg hier een jaartje erbij. Goedemorgen, Jan.
1: Goedemorgen, Patrick. Bedankt voor deze ode.
0: Geen probleem. Ja, ik ga niet vragen hoe oud je bent geworden. Dat ga ik niet doen, maar je loopt hier al een aantal jaren mee bij Omroep Venlo.
1: Ik loop hier nu 6 jaar mee.
0: 6 jaar bij Omroep Venlo en daarvoor?
1: En daarvoor heb ik van alles en nog wat gedaan. In mijn werkzame leven heb ik de laatste jaren van mijn carrière bij Antares Wooncoöperatie gewerkt. Mm-hmm. En daarvoor zat ik in het welzijnswerk.
0: Ja. En nu, ja, een jaartje erbij. Viel het zwaar vanochtend?
1: Nee, ben je gek?
0: Nee. Helemaal goed.
1: Ik drink geen alcohol, ik ben verstandig, dus top fit voor mooi.
0: We zitten te genieten van een lekker stukje fly en een jaartje erbij. Gefeliciteerd.
1: Dank
0: en zo dadelijk de rotonde. Wat zit erin?
1: Ja, we hebben vandaag 3 gasten. Uh-huh. Kijk, gisteren is het coalitieakkoord gepresenteerd. Daar gaan we het vandaag niet over hebben.
0: Nou, dat is ook een applausje waard.
1: Volgende week gaan de oude wethouders afscheid nemen. Uh-huh. En de nieuwe wethouders worden volgende week, op 3 juni geloof ik, worden ze benoemd.
0: Okay.
1: Nou, voordat het zover is, gaan we eerst even afscheid nemen van oud-wethouders. Dat doen we vandaag met eentje die al 16 jaar in de politiek zit, waarvan 8 jaar als wethouder. En volgende week krijgen we nog 2 andere wethouders waar we een eindinterviewtje mee hebben. En vandaag gaan we aandacht besteden aan een festival in Venlo-Zuid, dat morgen plaatsvindt. Het festival Door. Mm-hmm. Daarvoor hebben we de coördinator van het festival in de studio, Mirjam Wijnen. En we gaan het hebben over de garage en kijken of zij hun theaterprogramma voor volgend seizoen al rond hebben.
0: Al rond hebben of hebben ze het rond en gaan ze het vertellen?
1: Ik hoop het laatste.
0: Daar gaan we toch vanuit, de garage. Ja. Een mooie kleine setting daar in Venlo-Zuid.
1: Prachtig theatertje, ja, waar heel veel steden nog een voorbeeld aan kunnen nemen.
0: Ja, ook qua de breedte van de programmering die zij hebben, ja, daar. Dat is echt, dat doen ze goed.
1: Ik ga dan wel eens met mijn kleinkinderen naar de poppenkast.
0: Ja.
1: Maar ik ga ook naar ontzettend leuke voorstellingen. Zoals vorige week nog de voorstelling van Seth Derks en Jacques-Paul Joosten.
0: Ja.
1: Op Plaats Delict.
0: Ja. Laten we Plaats Delict afronden, de rotonde. Ja. Daar is dadelijk, zo duidelijk het positief delict in ieder geval.
1: We hebben een column vandaag.
0: Ik wou net zeggen, we hebben toch ook een column.
1: Vandaag hebben we Stefan Huges,
0: okay,
1: oud-raadslid. Mm-hmm. En ik ben benieuwd wat hij gaat vertellen. Ik weet het helemaal niet.
0: Nou, het zou zomaar over het weer kunnen zijn.
1: De warmte, de hitte. Ik vermoed dat het over de politiek gaat.
0: Ja, maar dan kan het ook verhit zijn. Het kan een combinatie zijn.
1: Het in de politiek. Ja, ja.
0: Komt wel eens voor, heb ik begrepen. Jan, ik zou zeggen, heel veel plezier, heel veel succes. Zo dadelijk over zo'n kleine 20 minuten gaat de feesttent weer open, de rotonde. En ik zou zeggen, maak er een fijn weekend van.
1: Dank wel. Voor jou ook verder succes tot het einde van de uitzending.
0: Dat gaat zeker
1: lukken. En een top weekend.
0: Eensgelijks. Groetjes, tot de volgende, Jan.

0: Son Mieu uit Den Haag. Natuurlijk, Dark Before the Dawn uit de top 40. 11:15. En nou is de naam bekendgemaakt van het Blerikse zwembad. De Ploens. Ik dacht, oké, Blerik, de Ploens, dan...
1: Ah, Patrick, ga je nu dan een Venlo's nummer draaien?
0: Ja, ik was al bezig. Dan kun je alleen maar draaien Poeleke Ploense van de Vrijbuiters. Ja.

Ryan Ferry en Let's Stick Together. En dat moet je vooral doen, want vanaf maandag start Omroep Venlo met een nieuw dagelijks programma in de ochtend. Ja, op televisie dan wel te verstaan. Thuis goed bezig. In dit beweegprogramma staat een gezonde en actieve leefstijl centraal met speciale aandacht voor ouderen. Ja, een soort van gym, zeg maar, waar je aan mee kunt doen. Beweeg en box en spring. En ik weet zeker, ik ga ook meedoen. Ik ga elke dag vanaf 9:30... klaar zitten voor die ja, echt waar. Nee, echt. Ga ik doen. Ja, je gelooft het niet, hè? Nee, maar dat is echt elke dag vanaf 9:30... met aansluitend een herhaling tot 10:00. En ik ga meedoen. Echt, ik beloof het jullie.

Runaway van One Republic hoorde je. Het is het ene laatste plaatje alweer, want het is alweer bijna 11 uur. Het zit erop. Ik bedank je voor het luisteren. Volgende week zaterdag ben ik uiteraard weer terug. Ik wens je veel plezier bij het goed Venlo's toeptoernooi wat vandaag plaatsvindt. Of bij Spijs bijvoorbeeld. Diverse foodtrucks in het Nolenspark. En ga je iets anders doen, wens ik je daar veel plezier mee. Je auto was of zo, omdat er zand op zit. Tot de volgende week zaterdag. Ik heb de laatste alweer voor je. En dat is er eentje van André van Duin. Want de zon schijnt. Hier is Als de zon schijnt. Doei! Mazzel, groet!

0: Omroep Venlo.
1: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Siconstadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
2: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venloseweg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
1: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.

0: televisie, radio, internet.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: NOS Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In Laos zijn 4 goudzoekers gered die lange tijd vastzaten in een grot. 8 goudzoekers kwamen anderhalve week geleden vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. Een van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. 2 anderen worden nog vermist. Vermoedelijk zijn zij niet meer in leven. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is tot vanavond dicht door een actie van inwoners. De Oostenrijkers zijn de verkeersdrukte zat en hebben de snelweg daarom geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen wordt bezet. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Vorig jaar reden er 2,5 miljoen vrachtwagens over de Brennerpas. De inwoners van Tirol zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waardoor het dier is overleden. De walvis lag wekenlang vast voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee, maar niet veel later spoelde het dier toch dood aan. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen, maar volgens een rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen, het wordt zo'n 25 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af, met vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt van west naar oost 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 5 minuten vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel. Op de A2 Den Bosch richting Maastricht voor het knooppunt De Hocht bij Eindhoven. 5 minuten extra door een ongeluk. En een ongeluk op de A59 Den Bosch-Zierikzee. Bij Engelen levert dat een kwartier vertraging op. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Omroep Venlo.
4: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
5: Dag Marianne.
6: Hallo Heinz.
5: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
6: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Wat zeg jij?
6: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
6: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
5: Aha, also, aanstaande zondag.
6: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
5: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
7: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.

0: Ja, dit is het nummer Moonlight Shadow van Mike Oldfield. En het komt van het album Crisis. En ik denk dat dit nummer ergens in de jaren 80, begin jaren 80 en jaren 70.
1: 70.
0: Is Mike Oldfield was in die tijd met Tubular Bells. Is die eigenlijk heel bekend geworden. En dat was rond die tijd. Goed, we gaan naar ons eerste onderwerp in de studio. Mirjam Wijnen en Mali van Ulft over het, ik moet zeggen, het festival Door in Venlo-Zuid. Ik had het niet door. Ik dacht, het heet Door.
2: Door Venlo-Zuid.
0: Om de woordspeling maar compleet te maken. Mirjam, het festival Door in Venlo-Zuid. Wat houdt dat in? Waar is het op gebaseerd?
3: Het begin was. Het begon met een aantal jongeren van Loods 38.
0: Loods 38
3: dat is het jongerencentrum dat in Venlo-Zuid was. En in 2024 hebben die jongeren zelf een boekje gemaakt waarin ze uitlegden waarom ze het fijn vinden om bij de Loods te zijn, wie ze zijn, wat ze daar doen. En die verhalen die gaan eigenlijk heel erg over. Als het niet zo goed gaat, vertrouwen herwinnen, vrienden weer krijgen, weer mee gaan doen. Ik ben naar die presentatie gegaan van het boekje en heb toen met jongeren gepraat, omdat ik meteen dacht, ik als theatermaker, die verhalen verdienen echt een podium. Je zou daar theater van kunnen maken. En er waren een aantal jongeren waren daar enthousiast over. En toen hebben we eigenlijk in overleg met Marley en met mijn zus en collega Carla hebben we besloten om dat te verbreden. Dus dat we het niet alleen kijken hoe gaan jongeren om met het hervinden van zichzelf en opstaan na een mentale dipje. Maar hoe doen ook oudere kinderen dat? En ja, we hebben besloten om daar een wijk festival van te maken. En Theater de Garage die heeft ook een opdracht in het maken van wijktheater. Dus ja, daarin vonden wij elkaar eigenlijk ook. Dus, ja.
0: En jouw zus Carla en jij vinden ook je oorsprong in Venlo-Zuid? Jullie komen
3: niet
0: uit
3: in Venlo-Zuid. Wij zijn opgegroeid in Grubbevorst. We zijn wel allebei in Tegelen geboren in het ziekenhuis. Dus dat is een klein linkje misschien. Maar wij hebben wel altijd theater gemaakt. Al vanaf studententijd. In studententijd wat prijzen gewonnen. Kleine zalen gespeeld. Ook in Theater de Garage gespeeld. En vanaf coronatijd ongeveer, iets daarvoor, toen besloten wij een iets andere weg op te gaan. Niet meer alleen zelf voorstellingen te maken, naar mensen naartoe te trekken. Maar juist om te kijken, wat kunnen wij doen met groepen in de maatschappij, zodat we meer impact en meer contact kunnen hebben.
0: Maar jullie hebben allebei wel een theateropleiding achtergrond?
3: Wij zijn echt, hoe zeg je dat?
0: Autodidact.
3: Autodidact. We zijn, ik heb wel ooit Nederlands gestudeerd met in mijn achterhoofd, oh ja, die en die cabaretier, dat zijn ook Nederlandici. Ik wilde wel altijd heel graag het theater in, maar ik durfde niet zo goed naar een opleiding. Was ik toen nog, ik weet niet waarom.
0: Te bescheiden voor.
3: Het is een goed onderwerp voor het festival, waarom je zoiets niet durft. Maar eigenlijk door het winnen van prijzen en werken met goede regisseurs. We hebben nog gewerkt met Pieter Bouwman, met Mike Baudet, met gewoon goede mensen. Ja, daar leer je ook heel veel van. Ja. En vooral door spelen, heel veel spelen.
0: En dan komen jullie uit bij Mali van Ulft. Ja. Is dat een reden waarom dat jullie in Venlo-Zuid dat festival doen?
3: Nee, het begin was eigenlijk de jongeren van Loods 38. En die, dat is een jongere. Daar was eerst de skatehal en het jongerencentrum. En dat is in Venlo-Zuid.
0: Dat was dus, op de Kraanvogelstraat.
3: Precies, ja. Daar. En eigenlijk, daar is het begonnen. En toen kwam Marley erbij. Ja, en zo is het, hebben wij gedacht van, we willen niet alleen de jongeren betrekken, maar ook andere groepen in de wijk. Dus we hebben nu voor het festival ook samengewerkt met de basisschool, de Zuidstroom in de wijk. Met buurtkracht, met ouderen van de open inloop. We hebben gewerkt met mensen die bij een psychologenpraktijk bekend zijn, die in Venlo-Zuid zit. Dus allerlei partijen in de buurt. Ecologische Stadstuin,
2: Talentverbinders.
3: Tref, Talentverbinders. Buurten met talent.
0: Mali, wat is jullie rol in dit verhaal?
2: Onze rol is met name een stuk faciliterend. We hebben natuurlijk ons theater ook open met allerlei onderdelen van het programma. Wij beheren ook een stuk de financiën. Dus de aanvragen, Carla en Mirjam, die bereiden het allemaal voor, maar die komen wel bij ons binnen, de financiën. Dus dan moet je wel een een partij voor zijn om dan ook dat geld te kunnen krijgen. Ja, en verder vinden wij elkaar altijd in allerlei projecten die in Venlo-Zuid, maar dat kan ook op andere plekken zijn. We hebben ook in coronatijd hebben we wijkgeheimen gedaan in Op de Heide. We hadden al eerder wijktheater gedaan in andere plekken. In Venlo-Oost, in Venlo-Zuid, Blerik. We hebben dat ook gedaan. En toen wilden we ook Op de Heide. En toen, ja, dan is de link snel gevonden met de dames Wijnen.
0: Okay. Mentale gezondheid, Frans, Schatterje, ook in de studio. Dat is een thema wat jou wel moet aanspreken als bijna ex-wethouder, of niet?
1: Jazeker. Specifiek voor jongeren dan, hè, want mijn portefeuille gaat over jeugd. Dat wil niet zeggen dat we die oudere doelgroep ook niet belangrijk vinden, maar we richten ons in elk geval op jongeren. Een paar maanden geleden is er een presentatie geweest van Mute. Dat is een programma waar we met Theater Adem samen opgezet hebben. Waar we alle jongeren die bij het OGVO, de scholenkoepel, zitten, proberen weerbaarder te maken, mentaal weerbaarder te maken. Dat is een programma wat we de komende jaren gaan organiseren met hun. En de theatergroep Adem heeft daar een rol in. Dus de cultuur en mentale weerbaarheid, dat hoor ik hier ook zeggen. Ja, die versterken elkaar waarschijnlijk. En zeker bij jongeren sluit het goed aan om wat meer weerbaarder te worden.
0: Okay. Jullie participeren ook als gemeente in het programma Door Venlo-Zuid?
1: Er zijn onderdelen, hè? Talenten, buurten met talent, hoor ik zeggen. En buurtkrachten zijn allerlei organisaties die voor ons werken en dingen doen. Hè? Maatschappelijk werk is dat. Die zie ik allemaal op de folder staan. Dus in die zin zit er een goede verbinding met de gemeente.
2: Ja. Rijn Poldix opent natuurlijk morgen.
0: Ja. Oké. Okay. Jij hebt het over de flyer, de folder. Het is nogal een programma, zeg.
2: Het is een heel groot programma.
0: Ja. Hoe hebben jullie dat gefinancierd gekregen? Want
3: wij hebben onder andere bij Cultuurimpuls Venlo, maar ook landelijke fondsen hebben wij aanvragen gedaan om financiën bij elkaar te sprokkelen. Om het op touw te kunnen zetten.
2: Postcode Loterij heeft een heel mooi buurtfonds. Ja, dat werkt perfect.
3: Ja.
0: Ik begreep van jou dat de komende week ook de Nationale Week van de Mentale Gezondheid is.
3: Dat klopt.
0: Is dat ook de reden waarom dat fondsen wat scheutiger zijn om met middelen te komen om dit waar te kunnen maken?
3: Ik denk over het algemeen dat de fondsen dingen willen financieren waarvan ze positieve impact verwachten. En er zijn bijvoorbeeld ook fondsen bij, zoals het Sluiterman van Loo Fonds. Die hebben specifiek een ondersteuning gegeven aan een film die wij gemaakt hebben met ouderen. Dus met de ouderen van de Open Inloop. En we hebben die ouderen uitgenodigd om dus mee te doen aan een film. We zijn begonnen met.
0: En we, dat is. We, dat.
3: Als ik we zeg, dan bedoel ik mijn zus en collega Carla. Ikzelf.
0: En de stichting die daarachter zit?
3: En de stichting die daarachter zit, die heet Stichting Maurice. Ja, okay. Dat is een lang verhaal, maar die stichting is vernoemd naar een Muppethond die een personage is, een soort alter ego van mezelf. En die maakt heel makkelijk contact met alles en iedereen, dus van alle leeftijden.
0: En die speelt ook een rol in dit programma?
3: Zeker. Ja, we hebben met de Zuidstroom samengewerkt. Daar hebben we twee lessen mogen met creatieve vormen hebben we met de kinderen van groep 6 hebben wij het gehad over dingen die zij tegenkomen in hun leven, waar ze tegenaan lopen, waar ze verdrietig over zijn, wat tegen zit. En aan de hand daarvan hebben wij een kindervoorstelling gemaakt. En die hebben ze ook al vorige week als try-out gezien in Theater okay. Garage. En daarin speelt die hond ook weer een rol.
0: Maar je was aan het vertellen over die film die gemaakt is
3: inderdaad.
0: Over ouderen.
3: Dat is de stichting waarmee we die dingen doen. Die film, dat ging zo in zijn werk. We hebben contact gezocht met buurtkracht, met de Open Inloop. We hebben eerst de ouderen, er waren 10 of 12 ouderen geloof ik. Nee, 10 volgens mij uiteindelijk. Die hebben we uitgenodigd voor bijeenkomsten. Hebben we spelvormen bedacht, zodat iedereen aan de beurt komt om zijn eigen ervaringen te vertellen. En over met name ook dingen die niet zo goed zijn gegaan of omgaan met verlies. En de antwoorden, de verhalen die daaruit naar voren kwamen, die hebben we weer gebruikt om een korte film te maken. Maar die film is wel een grappig filmpje geworden. Het is een zwart-wit film, een soort Charlie Chaplin opzet met een zwijgende film. En we hebben de dingen die mensen genoemd hebben als helpend na een verlieservaring, die hebben we daarin verwerkt. Dus op een hele lichte manier. Dus je kan, het is een grappig filmpje geworden, maar het behandelt... Ja, je ziet daarin wel de dingen die mensen opgenoemd hebben van dit helpt nou als er iets heel naars in je leven is.
0: En dit filmpje kunnen mensen ook zien op het festival Door Venlo Zuid.
3: Klopt.
0: Komen we dadelijk even op terug. Mali.
2: Want het is niet zomaar losstaand. We hadden 31 mei hadden wij al gepland. En toen kregen we een Hans Vlek, een oud huisarts, heel betrokken bij positieve gezondheid in Venlo Breed. En toen hebben we rond de tafel gezeten met de penvoerder, zeg maar, Provico. Provico is zo'n netwerkorganisatie die die huisartsen en praktijkondersteuners ondersteunt met mensen met GGZ-klachten onder andere. Die hebben ook een folletje uitgebracht en daar staan wij bovenaan omdat we 31 mei zijn. Maar aanstaande of aankomende week zijn er dus meerdere activiteiten rondom dit thema. Dit jaar was het de korte dag om er van alles nieuws voor te gaan oppakken. Dat is wel de intentie dat we volgend jaar een hele week daar aandacht aan willen besteden in Groot Venlo. Nu hebben ze alles wat er al was, hebben ze eigenlijk in beeld gebracht, ook in een folder. Maar bijvoorbeeld Ademtheater doet mee.
3: Museum van Bommel van Dam heeft een aantal workshops ook deze week in het kader van mentale gezondheid. Dus
0: dat thema komt eigenlijk door de hele week in Venlo ook terug.
2: En wij zijn de aftrap, zeg maar.
0: En afgelopen woensdag was er al iets in de Koel, in het stadion, over de vitale ouderen of zoiets.
1: Ja. Dat staat er los van volgens
2: mij. Ja, staat er los van.
0: Oh, dat heeft hier geen binding.
2: Ja, je kan alles op één hoop nemen. Nou, het is allemaal positieve gezondheid, dat is een feit. Dus, en wij zitten met name op cultuur op recept.
0: En hoe meer aandacht, hoe beter. Hoe ziet het programma eruit? Kun je daar kort wat highlights uithalen? En hoe gaat dat in zijn werk? Moet ik met de fiets door Venlo Zuid?
3: Je kunt alles lopend doen. Theater De Garage is eigenlijk het centrum van het hele gebeuren daar. Het hele festival, als je alles wil zien, dan kun je vanaf 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds bezig zijn. Er zijn in Theater De Garage een aantal voorstellingen. We beginnen met een opening, daarna gaan jongeren, dus van die begingroep die we toen ontmoet hebben, die gaan improviseren, ook op basis van eigen ervaringen. We hebben daar een dansvoorstelling, dans en mentaal welbevinden. We hebben daar een voorstelling gemaakt door 6 dames uit Venlo en Blerik. Die ook uit eigen ervaring een voorstelling hebben gemaakt. Maar bij de Ecologische Stadstuin is een verhaal met duiding door een verhaal van Tassilo Piek met muziek. Vanuit de Molukse gemeenschap gaat over veerkracht.
0: Dat is in de Ecologische Stadstuin.
3: In de Ecologische Stadstuin.
2: Maar je kan ook bijvoorbeeld gaan wandelen. Een van de talentverbinders, Diewertje Grasboorn, die wil heel graag in Venlo Zuid met mensen gaan wandelen. Omdat dat ook heel goed is voor je mentale welzijn. En dan breder kijken als alleen maar naar je voetstappen. Maar vooral genieten van je omgeving. Er worden natuurlijk gedichten worden in de Ecologische Stadstuin. Er komt ook over de Molukse kracht in de generaties. De Silo Piek die we allemaal kennen uit Venlo Zuid. Maar ook Jessica Apon. Apon is ook een naam die uit Venlo komt. Ja. Jessica woont daar niet toevallig hier, maar daar gaat het ook over.
3: Opgegroeid in Blerik.
2: Opgegroeid in Blerik.
3: Ja.
2: En we hebben ook qua eten is er van alles
3: precies,
2: te doen.
3: Precies, er zijn bijvoorbeeld bij het Tref en in de moestuin die naast de basisschool ligt. Daar zijn bij het Tref kan je bij een... Nou, we hebben het low tea, high tea genoemd. Daar kan je eigenlijk voor een high tea terecht. Maar dan doe je tegelijkertijd een spel met je tafelgenoten, waardoor je elkaar in korte tijd wat beter leert kennen.
0: En om het overzichtelijk te maken, kunnen mensen die aan het programma deel willen nemen, het beste insteken bij De Garage. Daar heb je een overzicht van het totaalprogramma.
2: Er is een overzicht, er zijn folders.
0: Maar eigenlijk kun je insteken waar je wil.
2: Je kan
3: elk onderdeel, want ik heb nu nog niet alles opgenoemd. Er is kindertheater, er is bij Shambhala zijn er presentaties over kickboksen en thaiboksen, andere soorten vechtsport.
2: Een muziekkliniek hebben we.
3: Precies, een muziekkliniek, heel leuk, in de Zuidpilaar.
2: Klopt.
3: Er gaan allemaal muzikanten uit de buurt, die komen eigenlijk voor heel individuele korte concertjes geven voor de bezoekers. Dus je wordt daar opgevangen door een soort, nou, acteurs natuurlijk, doktoren in witte jassen. En die gaan even een meting bij jou doen van wat heb jij op dit moment nodig? Heb je bijvoorbeeld energie nodig of troost of rust? Dan krijg je een recept mee en dan neemt een muzikant jou mee en die gaat of een energiek muziekje of een rustig of een troostend muziekje voor je spelen. En die zal dan nagaan, in hoeverre heeft het jou geholpen? Voel je je al een beetje opgekalefaterd?
0: Mooi programma.
2: Zeker.
0: Ja. Niet alleen ontspannend, maar vooral ook met een boodschap.
2: Ja, zeker.
0: Namelijk, blijf gezond en blijf mentaal gezond.
3: Ja.
0: Spreek jou aan, Frans.
1: Ja, maar naast het thema vind ik ook erg mooi dat Venlo Zuid die activiteiten laat zien. En die hele wijk die toch wel aandacht nodig heeft. Die op deze manier dat met elkaar samen dingen doet en verbindt. En dat vind ik heel mooi om te horen. Ja.
0: En in Venlo Zuid, daar ligt het theater De Garage. En dat is natuurlijk ook een extra impuls voor die wijk en voor die omgeving. En dan loopt het theaterseizoen ten einde. Heb je een highlight uit het afgelopen seizoen dat je zegt van dit was De Garage?
2: Nou, wat ik wel heel leuk vond, dat we in samenwerking met Maaspoort weer de voorstellingen opgepakt hebben die bij ons plaatsvinden. En in samenwerking met hun zijn er met name jongeren aan het werk geweest. En dat heet Maak je Maandag, dus de eerste maandag van de maand. En dat gaan we volgend jaar weer doorzetten. En dat zijn echt jonge theatermakers die vanuit Via Zuid, Orkaan, Caravaan, allemaal van die organisaties die bij ons een hele dag werken en 's avonds een hele mooie voorstelling neerzetten.
0: En dat gaan jullie komend seizoen ook weer doen?
2: Komend seizoen zijn er 7 voorstellingen. We gaan ook in samenwerking met Maaspoort gaan we 3 try-outs van cabaretiers doen. Dus ja, dat vind ik wel. En het is een mooie samenwerking ook weer. Ja. En dat is wel mooi. Ja.
0: En nou hebben jullie eigenlijk activiteiten altijd van kleine kinderen tot de poppenkast
2: komt ook tot 9
0: jaar. Daar sta ik op te springen natuurlijk, om met mijn kleinkinderen daar naartoe te kunnen. Ja. Dat is altijd een belevenis.
2: Ja. Zolang onze poppenkastman Frank dat leuk vindt om te doen, gaan we die weer plannen. Zeker, en we hebben ook weer Stichting Bel 8 komt weer bij ons in huis op de eerste zondag van de maand met allerlei muzikale optredens. De verhaalkeuken van Bel 8, laatste dinsdag van de maand. We hebben natuurlijk ook weer Venlo's Alt die weer een nieuwe productie gaat maken. Die repeteren elke donderdagmorgen.
0: Dat is eigenlijk de theatergroep van De Garage,
2: ja,
0: zeg je dat goed?
2: Ooit ontstaan uit improvisatielessen gegeven door Natasja van Tilburg. Is daar een oudere groep uit ontstaan. Verder dansen het weekend in. Is ook heel goed voor je mentale weerbaarheid om lekker eens op een avond 40 plus los te gaan op muziek. Zonder dat je helemaal te laat thuis komt.
0: Lopen die altijd goed?
2: We hebben altijd een vaste groep van zeker rond de 20, 25 mensen. En dat wordt aangevuld met 20, 30 mensen. Sommige mensen komen voor de eerste keer, andere elke keer. Duitsers komen ook best wel vaak. Dus dat is wel dus een goede zet.
0: En het theater wordt op handen en gedragen door de gemeente Venlo?
2: Mag je wel zeggen. We zijn nu bijvoorbeeld aan de laatste puntjes toe om het hele gebouw te verduurzamen. We hebben triple ramen gekregen. We hebben nieuwe warmte-terugwininstallatie op het dak. De muren zijn vorige week nog geïsoleerd. Nou, noem maar op. Dus
0: een signaal
2: dat ze heel snel van ons af willen.
0: Een signaal ook dat jullie op die locatie blijven.
2: Ja, en het mooie is dat we met Stichting Stimulans, daar zijn we partner van, dat we heel graag kijken. De school daarnaast, Wildveld, die gaan weg. Die gaan een nieuwe locatie krijgen.
0: Dat zal nog wel even duren, of niet?
2: Dat gaat volgens mij toch wel 28, 29. Moet dat wel plaats gaan vinden.
0: Waar gingen die naartoe, Frans?
1: Die gaan te lager singel, waar nou heel de opleiding.
0: De oude HTS, zeg maar.
1: De oude HTS, ja.
2: En hoe mooi is dat je zo'n culturele hotspot dadelijk in Venlo-Zuid, notabene de grootste stadsdeel van heel Venlo, dat je dat daar gaat krijgen en dat versterkt elkaar allemaal. Maar die gesprekken zijn nu gaande.
0: Frans knikt overigens neer als je het hebt over het grootste stadsdeel van Venlo. Dat is Tegelen natuurlijk.
1: Nee. Dat ligt aan hoe je het bekijkt. Maar Blerik is nog groter. Maar okay. Wat is Blerik? En er zijn nog allerlei wijken in. Dus
0: we gaan de strijd hier niet opvoeren.
1: Nog
0: meer highlights uit het programma? Of is dit wat tot op nu bekend is?
2: Ja, ik zou vooral zeggen, abonneer je bij ons op de gratis nieuwsbrief. Dan krijg je hem digitaal. Hou de website in de gaten. We zullen niet meer een jaarboek maken, maar gewoon per 2, 3 maanden staan er gewoon nieuwe dingen op. Dus dat moet je vooral doen.
0: We gaan dit gesprek afronden. Ik wens jou, Mirjam, en je zus Carla heel veel succes.
3: Dank je wel.
0: Bij je programma morgen.
3: wil weten wat er morgen te doen is, kan je ook nog kijken op www.stichtingmaurice.nl. En dan kijk je onder het kopje Door Venlo Zuid. Staat het hele programma uitgelegd.
2: Ik moet even vragen wat Maurice er zelf van vindt. Maurice, kom eens tevoorschijn.
4: Oh, hallo. Ja, ik ben er ook.
2: Ja, kijk,
4: ik ben morgenmiddag aanwezig bij het kindertheater. Want de kinderen van de Zuidstroom die hebben geholpen om een mooi verhaal te maken over wel iemand die dood is gegaan. Maar we doen er iets goeds mee.
2: Goed zo, Maurice.
0: Goed, Maurice. Hey, bedankt, Maurice. Bedankt, Mirjam. Bedankt, Marley. Ja, en de garage komt beslist nog een keer terug.
2: Ja.
0: Blijf in de studio. Ja. We hebben nog een interessant gesprek met Frans Gatterje. Maar we gaan eerst naar muziek.

0: Ja, dit was The Cave van Mumford & Sons van het album Sign No More. Tijd voor de column. Stefan, aan jou de eer.
1: Afgelopen week heb ik iets bijzonders meegemaakt. Niet omdat er wereldschokkende dingen gebeuren. Niet omdat ik een grote ontdekking deed. Nee, juist omdat ik 3 dagen lang nauwelijks wist wat er buiten de hekken van hockeyclub Delta gebeurde. Samen met mijn collega's van het barteam draaide ik het hockeytoernooi Hottentotten. Warm? Zeker. Zwaar? Absoluut. Lange dagen? Daar kan je de klok op gelijk zetten. Maar het was geweldig. 3 dagen tappen, showen, lachen, op

0: voor de zoveelste keer aansluiten van een nieuw vat stelt, gebeurde er iets opvallends. Ik had geen tijd voor social media. Geen eindeloze stroom meningen. Geen ophef van de dag. Geen video's van mensen die boos zijn op andere mensen, die weer boos zijn op iets anders. Geen berichten over oorlogen, politieke ruzies, protesten, crisis en andere ellende die dagelijks ons scherm binnenwandelt. Even niets. En wat blijkt? Dat is eigenlijk best prettig. Niet omdat je ogen moet sluiten voor wat er in de wereld gebeurt. Integendeel, ik lees graag het nieuws. Ik volg de lokale politiek met belangstelling. Ik wil weten wat er speelt in Venlo. En in Nederland. En daarbuiten. Maar soms is het goed om te ontdekken dat de wereld ook 3 dagen zonder jouw aandacht verder kan. Want buiten de hockeyvelden draait alles natuurlijk gewoon door. Deze week presenteerde Venlo een nieuw coalitieakkoord. Een akkoord waarin woorden als samenwerken, pragmatisme, minder bureaucratie en meer empathie centraal staan. Een nieuwe coalitie wil vaker buiten het stadskantoor te vinden zijn. Meer luisteren naar inwoners en duidelijker zijn over wat inwoners wel en niet mogen verwachten. Dat klinkt verstandig. Want als er iets is waar mensen zich aan ergeren, is dat het niet zozeer dat het niet alles kan, het vooral wanneer pas achteraf blijkt dat iets nooit had gekund. Ook wordt gesproken over wijk- en dorpsplannen, topsport, evenementen, gezondheid, kansengelijkheid en natuurlijk het asielvraagstuk. Allemaal onderwerpen waar de komende jaren ongetwijfeld stevig over zal worden gediscussieerd. Want zo werkt democratie. Iedereen vindt dat er meer geluisterd moet worden, totdat er naar iemand anders geluisterd wordt. Tegelijkertijd nemen 3 wethouders afscheid van het stadsbestuur. Na jaren van dossiers, vergaderen, werkbezoeken, inwonersavonden, begrotingen en politieke discussies breekt nu hun pensioen aan. Tenminste, dat zeggen ze. Ik geloof er eerlijk gezegd geen woord van. Want wethouders zijn een bijzonder soort optimisten. Mensen die elke dag proberen de stad een beetje mooier te maken. Terwijl ze weten dat iemand het hem morgen ongetwijfeld zal aanspreken over de ontbrekende parkeerplaatsje, een scheve lantaarnpaal of een stoplicht dat net te lang op rood staat. Dat zijn niet de mensen die thuis rustig achter de geraniums verdwijnen. Nee hoor. Dit zijn de mensen die binnen enkele maanden weer ergens opduiken als voorzitter, bestuurslid, ambassadeur, adviseur of kartrekker van een initiatief waar de samenleving volgens hen absoluut niet zonder kan. En misschien is dat ook maar goed. Want ervaring is een van de weinige dingen die waardevoller wordt naarmate je er meer van hebt. Misschien is dat wel de les van de afgelopen weekend. Dat soms helemaal niet erg is om een paar dagen minder te weten, om niet elk bericht, elk ophef of iedere digitale verontwaardiging mee te krijgen. Om even niet voortdurend herinnerd te worden aan alles wat er misgaat in de wereld. Want terwijl wij druk bezig zijn met het volgen van het nieuws, gebeurt het echte leven vaak ergens anders. Op het terras, tijdens een gesprek met vrienden, op een vereniging, in een buurthuis, aan de keukentafel. Gewoon tussen mensen. En eerlijk gezegd gun ik iedereen af en toe zo'n weekend. Even weg van die schermen. Even weg van de ophef. Even herinnerd worden aan het feit dat de meeste mensen eigenlijk best aardig zijn. Dat nieuws loopt niet weg. En die wethouders ook niet. Die leveren binnenkort misschien een toegangspas in. Maar hun meningen, netwerken, bestuurlijke reflex houden we nog even vast. Want sommige mensen gaan met pensioen. Bestuurders krijgen gewoon een nieuwe agenda.
1: Dank je wel, Stefan. Frans, ik kijk maar gelijk naar jou, we gaan met jou door. Ga je nu echt met pensioen of ga je nog wat dingen doen?
2: Nou ja, ik ben al met pensioen, heel formeel, hè, 67.
1: Aan de AOW,
2: AOW krijg ik. Hè, en dus, ik ben nu 68 al, dus in die zin ben ik met pensioen. Ik heb gezegd, als ik stop met de wethouderschap, dan wil ik eerst een paar maanden even rust hebben. Dan zijn er best een aantal dingen waar net Stefan aan herinnert, bestuurlijk of wat dan ook, die ik wel wil gaan doen. Ik heb het nog niet ingevuld, maar er zijn wel dingen waar ik van denk dat zou ik wel leuk vinden om te gaan doen. Alleen, dat zet ik op een rijtje. Er zijn ook hier en daar wat organisaties die al aan de deur kloppen. Zeg ik ga ze eventjes op een rijtje zetten en dan kies ik een aantal dingen uit. Want de agenda moet wel wat minder gevuld zijn als nu. Dat is in elk geval wel duidelijk. Dat wil de thuisfront ook wel heel graag.
1: Maar in de Limburger, het artikel wat er afgelopen dinsdag geloof ik in stond, daar lichtte je al een

0: tipje van de sluier op? Want er was één activiteit dat je zegt, daar wil ik wel mee doorgaan, maar niet als wethouder.
1: Nee, wat ik bedoeld heb, is ik vind dat de gemeente daarmee door moet gaan. Dat is het Gelijke Kansenprogramma Venlo.
0: Ja.
1: Ik vind dat heel belangrijk dat dat doorgaat. En ik ben ook, ik heb nog niet het hele nieuwe coalitieprogramma gelezen, maar wat ik wel gelezen heb, dat ze met die gelijke kansen verder willen bouwen. En ik denk dat dat iets is waar we de afgelopen 8 jaar daar heel hard aan gewerkt hebben. Met allerlei partners, alle onderwijspartners die we in Venlo hebben, met de bibliotheek. Hebben we iets geweldigs neergezet. En we zijn eigenlijk een voorbeeld in Nederland voor hoe dat die opgezet is. En ik streef ernaar om dat door te zetten. Maar dat moet juist de opvolgers zijn die dat gaan doen.
0: Oh, nou, ik heb het dan verkeerd geïnterpreteerd, want hier staat, maar dat zal in elk geval niet meer gebeuren in de hoedanigheid als wethouder. En dan lees ik dus wel in een andere hoedanigheid. Maar...
1: Als aanduwer om het verder te laten duwen, laat ik het zo zeggen. Ja.
0: Frans, in 2018 werd jij wethouder. Je was lijsttrekker bij de verkiezingen toen. Toen werden jullie de grootste partij, met jouw gezicht helemaal voorop. Jullie haalden 19,48% van de stemmen. In 2022, moet ik even een papiertje erbij halen, haalden jullie 17,9% en werden weer de grootste partij. Met jouw gezicht helemaal voorop. In 2026 was jij geen lijsttrekker meer. Jullie werden niet meer de grootste partij. Lag dat aan jou?
1: Mijn gezicht is nooit doorslaggevend. Daar geloof ik niks van dat zo werkt. Nee, dat ligt aan andere dingen. Kijk, in 2018 waren wij de enige lokale partij. Dus alle zeg maar mensen die op een lokale partij willen stemmen, die kregen wij als stemmers. In 2022 hadden we al de Venlose Seniorenpartij erbij. Dus daar hadden we al twee partijen. Dus dat is ook al een verklaring waarom er een deel afgaat. En nu, in 2026, hadden we maar liefst 4 lokale partijen. En zeker met de kom van VBI, die door de AZC-discussie in elk geval zich op de kaart gezet hebben, zijn daar ook stemmen van afgegaan. Ja, dus dat is denk ik een deel van de reden waarom dat zo is.
0: Ja, maar jij staat wel bekend als iemand die het gezicht heeft van iemand die voor stabiliteit zorgt, iemand die voor continuïteit zorgt, iemand die de rust bewaart. En zijn dat geen thema's die de kiezer aanspreken?
1: Dat denk ik wel, daar ben ik van overtuigd dat zo is. Maar jij kunt niet je hele... eeuwenlang één gezicht hebben. Het is een partij die dat moet uitdragen als geheel. En af en toe komt er dus een nieuw gezicht bij die datzelfde moet laten zien. Die continuïteit, dat vertrouwen dat die partij dat goed gaat doen, dat moet bij dat geheel liggen. En er zijn verschillende gezichten die daar vorm aan geven. En ik ben van overtuigd dat de nieuwe gezichten die dat behelst ook kunnen doen.
0: Jullie hadden afgelopen periode 2 wethouders.
1: Ja.
0: In de komende periode krijgen jullie er 1.
1: Ja.
0: En het zal dan, want dat is Jozan van der Velde, ook lijsttrekker, die zal de komende 4 jaar dat gezicht van 1 lokaal hoog moeten houden.
1: Zeker.
0: Om weer de grootste te kunnen worden.
1: Ja, zeker. Dat wil je altijd als partij. Je wil het grootste zijn om aan het roer te staan. Dat was trouwens in 2018 wel het streven. Maar dat was toen heel spannend. Hè. Dat was toen op het nippertje. Ik kijk naar Stefan Hugans. Die was er toen bij. Het was toen heel spannend. Het ging maar om een heel kleine meerderheid ten opzichte van het CDA.
0: Het scheelde zich 2%.
1: Nee, toen niet. Het ging een paar honderd stemmen, volgens mij, uiteindelijk.
0: CDA had 6403 stemmen en 1 lokaal 7292.
1: In 2018?
0: Oh nee, wacht, 2022.
1: Ja,
0: in 2018 waren het 7137 en 7017.
1: Ja, dus dat is iets van 100. Dus het ging maar om een klein verschil. Het was best een spannende periode toen. Financieel was het toen erg moeilijk. De problematiek rond de zorg, jeugdzorg met name, dat was ook groot. En in de coalitievorming toen is er op een gegeven moment een fase gekomen waarbij wij gezegd hebben, we willen echt vernieuwend zijn en gaan dan niet met de zittende partijen door. En met name het CDA en de VVD, die waren al jarenlang aan Venlo de toonaangevende partijen. En toen hebben we een hele andere weggekozen, wat tot verrassing van iedereen een coalitie opleverde die heel stabiel was, die heel veel moeilijkheden kende.
0: Even voor de luisteraar, die coalitie bestond toen uit?
1: Die bestond toen uit, wij waren de grootste partij, één lokaal, een Partij van de Arbeid, GroenLinks, de SP. En toen heette het nog 50PLUS, dus wat nu de seniorenpartij is. Dat waren de partijen die dan waren. Het was best een lastige, want we hadden geen cent te makken, om het zo maar te zeggen. We moesten echt op een cent te letten. We wilden net als nu naar buiten met de mensen praten. Maar we kwamen al direct in de corona prikkelen. Dat was ook echt ingewikkeld, want dan houden we in een keer alles op. Maar het is ons wel gelukt om in elk geval een bepaalde beweging te maken. Ten eerste op financieel gebied. We zijn echt wel binnen 2-3 jaar waren we financieel boven Jan, om het zo maar even te zeggen.
0: Want de gemeente Venlo had toen tekort op de begroting ieder jaar?
1: Ja, we hadden een flinke tekort. Hè. Dus in 2017 was er enorm tekort. Met name door de overgang van het Rijk, van het sociaal domein. Hè. De sociaal domein ging over naar de gemeente. Ja, daar zijn een aantal dingen toen niet zo gelopen zoals moeten. En we hebben ook, dat bleek ook achteraf, veel minder gekregen van het Rijk dan we nodig zouden hebben.
0: En die situatie die heeft toen geleid tot het aftreden van Wim van den Beuken en Vera Tax.
1: Ja, dat was toen in 2017. Dus dat was een hele turbulente periode in de politiek in Venlo.
2: En goed, van de decentralisatie en de invulling daarvan, die hebben gemaakt dat het hier en daar toch wel mis is gelopen en behoorlijk.
1: Ja. Nou goed, en de beweging die we toen gemaakt hebben is om de brede financiële basis stevig te maken. Nou, dat is denk ik gelukt in Venlo. Maar ook op het gebied van zorg, jeugdzorg, met name veel meer op de preventieve kant op te pakken. Preventief en ook integraal te gaan werken. Dat waren bewegingen die we toen hebben ingezet. En nou ja, dan zie ik wel daar, na 8 jaar ook wel daar flink wat resultaten in die samenwerking met heel veel partijen in gezamenlijkheid. Dat is het integrale. En juist aan de voorkant om daar te investeren.
0: Frans, die jeugdzorg, hè, dat is een van de misschien wel pittigste items die je voor je kiezen hebt gekregen.
1: Ja, zeker. Het is een heel moeilijk dossier, omdat een landelijke trend is, en dus wel iets af en vlakken, is dat er steeds meer jeugdzorg gevraagd wordt. We hebben natuurlijk een problematiek, hoe ga je daarmee om? Landelijk is dat ook dat is een hervormingsagenda jeugd, zoals het heet, landelijk, om dat anders aan te vliegen. Er zijn allerlei discussies hoe dat moet. Ik ben ervan overtuigd dat we moeten investeren zo jong als het kan bij kinderen om daar verandering in te brengen. En die programma's hebben we samen met de GGD, maar met de bibliotheek, met kinderopvang, met het basisonderwijs.
0: Maar zie je daar al effecten van op de operationele jeugdzorg?
1: Nou ja, er zijn twee dingen die ook wetenschappelijk al aan de orde zijn. De ene is het programma Gezonde Basisschool van de Toekomst. We doen op 9 scholen in Venlo bieden we dat programma aan. Waarbij er dus gezorgd wordt dat er een gezonde lunch wordt bereid. Waar alle kinderen gebruik van maken. En we bieden een beweegprogramma aan. Dat programma zorgt ervoor, dat doen we. Er zijn ook in Landgraaf ook een paar scholen die dat doen. En daar wordt door de Universiteit van Maastricht wordt er onderzoek naar gedaan. En het blijkt dat die kinderen, vergelijkbaar met kinderen die dat niet hebben, dat programma, successievelijk beter rekenresultaten halen bij testen. Dus dat wordt echt verbeterd. Naast het feit dat ze gezonder zijn. Dat wordt ook gemeten. Dat was ook de bedoeling. We gaan kijken of ze gezonder leven. Hè, dus minder gewicht hebben, minder overgewicht is. Maar er is ook bleken dus dat het rekenresultaat beter was. En dat bijvoorbeeld het pestgedrag verkleint. Dus er zijn heel veel dingen daarin gemeten. Daarnaast, en als Venlo doen we wat breder dan alleen gezondheid. We kijken ook naar de leefomgeving, naar de taalachterstand, de rijke schooldag. Dus ook cultuur en sport proberen we te integreren na de schooltijd. Dat hele programma wordt nu ook onderzocht door de Universiteit van Maastricht. En het blijkt bij een aantal scholen waar we dit programma doen, blijkt dat er minder vraag naar jeugdzorg is. Ja, dat moet nog wetenschappelijk echt goed aangetoond worden. Waar ligt het dan precies aan? Nou, als we dat kunnen bewijzen, dan hebben we echt wel een stap gezet om die jeugdzorg aan de voorkant te kunnen verminderen. En als we dat kunnen bewijzen, is dat natuurlijk een enorm winstpunt.
0: Die wetenschappelijke onderzoek, zijn die geëntameerd door de gemeente Venlo, of is dat een initiatief van de universiteit?
1: Het is oorspronkelijk bij het programma Gezonde Basis voor de Toekomst. Dat is een provinciaal programma wat door de provincie is opgestart. En die hebben meteen daar de universiteit bij betrokken. Dus dat is een combinatie daarvan. En dat programma dat bestaat nu 10 jaar. Een paar maanden geleden was er in de Koel in Venlo was er een presentatie van. En er zijn in Nederland bijna geen andere gemeentes dan Landgraaf en Venlo die dat doet. En je doet het ook op een bepaalde manier. Je doet dat niet voor alle scholen. Je doet dat, want dat kost best wel wat geld om dat te organiseren. We doen dat ongelijk investeren, zoals we noemen. Op die wijken, die plekken waar het nodig is, daar steken we extra op in. En ik ben echt, wat ik straks al zei, erg blij dat een nieuwe coalitieprogramma ook die teneur ook weer zichtbaar is.
0: Want de universiteit is natuurlijk altijd op zoek naar onderzoeksonderwerpen. Krijgt daar ook financiering voor? En zou het niet zo moeten zijn dat voor veel meer beleidsterreinen gemeentes en universiteiten in die zin zouden kunnen of zouden moeten samenwerken?
1: Nou ja, wat je moet doen is proberen niet alleen op je onderbuikgevoel dingen doen omdat je denkt dat het goed is. Je moet kijken of het ook effect heeft. Of het
0: ja,
1: ook,
0: precies.
1: En dat moet je dus blijven doen. Dus daarom hebben we dat ook gedaan.
0: Mooi.
1: En de universiteit is ook heel enthousiast om dit soort dingen op te pakken. Dus ja, dat is denk ik zeker van belang om proberen te kijken waar je impact kunt maken. Ja.
0: Goed. Frans, als je nou terugkijkt op 8 jaar wethouderschap, is je niet in de koude kleren gaan zitten, denk ik. Hè? Want je bent eigenlijk 24 uur per dag ben je wethouder.
1: Dat klopt. Ja, dat is 24 uur per dag, 7 dagen in de week en alle weken in het jaar. Dat is zeker zo. Ja.
0: Dat was te combineren, dat was een goede balans met thuis en met je sociale omgeving, zeg maar, je kinderen, je vrienden.
1: Ik denk dat daar een aanslag op geweest is. Met name mijn echtgenoten, mijn kinderen die zijn al een tijdje uit huis, dus dat scheelt. Maar,
0: ja, jouw echtgenote toch niet, hè?
1: Nee, die echtgenote is nog thuis. Ja. Dat is fijn. Nee, maar de kinderen die zijn een tijdje uit huis. Dus in die zin is dat wat makkelijker. Maar ja, zeker is dat vervelend. Hè? Mensen zien dat niet zo vaak. Maar in het weekend ben ik minstens een uur of tussen de 4 en 8 uur bezig om allerlei documenten door te lezen. En dat gebeurt dus gewoon op zaterdagmiddag, op zondagmiddag of zondagavond. Dan ben ik niet zo heel gezellig om samen iets met mijn echtgenoten te doen. Nee.
0: Maar dat betekent dat je enorme drive moet hebben om die functie in te vullen als wethouder. Wat is jouw beweging om dat dan te doen?
1: Nou ja, de beweging is dat het ontzettend bevredigend is als je iets kunt doen voor inwoners, voor mensen, voor de stad in de breedste zin van het woord. Omdat je ziet dat effect heeft. Dat mensen daar beter van worden, gezonder van worden, een plezieriger leven van hebben. En als je daar op een of andere manier een bijdrage aan kunt doen, en soms is dat ver weg, en soms is dat heel dichtbij. Dus ja, soms, wat het net ook in de column was, is het gesprek met mensen ook heel erg bevredigend. En soms krijg je dan de meest vreselijke dingen naar je hoofd geboden omdat het niet goed gaat. Maar je werk eigenlijk wel in de toekomst beter gaat. En daarin bijdrage aan te leveren, dat vind ik heel, heel mooi om te kunnen doen.
0: En dat heeft bij jou altijd de boventoon gevoerd. Want in die laatste periode ook, de laatste maanden rond de ontwikkelingen rond dat AZC, waarin jullie niet altijd op de goede manier benaderd zijn, dan kan ik me voorstellen dat je op een gegeven moment zegt, ja, bekijk het.
1: Nee, dat heeft met mij nooit een rol gespeeld. Bekijk het, dat niet. Ook daar geldt voor mij. We krijgen een opdracht van het Rijk. En ik vind, je kunt van alles vinden, maar de spreidingswet is in elk geval een manier om dat probleem op te lossen. Ik vind het een eerlijke manier. Wordt verdeeld de problematiek over het land. En dan hebben wij als gemeente daar een verplichting in om die mensen op te vangen. En je kunt discussie hebben of het aantal mensen wat naar Nederland komt daarin meer of minder moet zijn. Daar gaat het niet om. Als we dit de afspraak is, dan vind ik dat we daar handen en voeten aan moeten geven. En dan heb ik die rol als wethouder om daar dat op te pakken.
0: En als dat dan betekent dat je negatief benaderd wordt, dan neem je dat op de koop toe.
1: Ja, dat is heel vervelend. Negatief benaderen. Mensen mogen kritisch zijn en kijken van hoe kunnen we nou het beste organiseren. Dat vind ik heel goed zelfs om dat te doen. En ik ben ook bij mensen op bezoek geweest aan de achterkant van Betanië, van een klooster, om te kijken. En dan begrijpen mensen dat ook wel. Maar ik heb dat niet als in die zin ervaren van daarom doen we het niet. Dat werkt volgens mij niet. Maar dat nou plezierig is, kan ik ook niet zeggen. Dat je hoopt dat mensen er ook wel wat meer begrip voor hebben. Maar dat is niet zo. Nee.
0: Maar je hebt er niet van wakker gelegen?
1: Nee, ik heb daar niet van wakker gelegen. Nee.
0: Waren er items waar je wel van wakker hebt gelegen in de afgelopen 8 jaar?
1: Nou ja, wakker niet. Maar het enige wat ik spannend heb gevonden is... blijven wij kunnen investeren als gemeente Venlo... gezien de financiële ontwikkelingen die er waren en nog steeds zijn... voor de gezonde basisschool voor de toekomst. Want ik denk, als we daar niet aan kunnen bijdragen... dan is die nieuwe generatie, die heeft ook wat problematieken... die we kunnen voorkomen als we wel aan de voorkant investeren. En daar denk ik wel eens over na van, ik hoop dat we dat kunnen blijven doen.
0: Die boodschap heb je ook meegegeven aan het... of ga je meegeven aan het nieuwe college? Want Erwin Boom gaat financiën doen, heb ik begrepen.
1: Ja.
0: Daar ga je nog een goed gesprek mee hebben.
1: Ja, ik heb al een afspraak met Erwin staan, dus dat ga ik zeker doen. Maar ik zei al net, in het coalitieakkoord staat daar al iets benoemd... dus ik heb daar wel vertrouwen in. Voor de komende jaren is er sowieso geld... omdat de Raad in november afgelopen jaar voor de komende jaren... daar al middelen voor vrijgemaakt heeft. Dus ik heb daar vertrouwen in. Maar ik ga er ook in mijn afscheidswoordje komende donderdag... aan de Raad ook nog iets over zeggen.
0: Kijk, mooi. Als je nou nog een keer terugkijkt op die 8 jaar... wat is dan voor jou het thema geweest, of de 2 thema's geweest waarvan je zegt... nou, dat vind ik nou zo geweldig dat ik dat bereikt heb.
1: Nou, de twee dingen zijn er. Het is gelukt om de gemeente financieel gezond te maken... zodanig dat we ook kunnen investeren. We hebben een strategisch investeringsfonds waar we middelen hebben... om allerlei ontwikkelingen te kunnen doen. Kazerneterrein, het kennenterrein, het veilingterrein hier in Venlo-Zuid, noem maar op. Dus allerlei ontwikkelingen die daar mogelijk zijn, dat is 1. En het tweede is... dat we die stappen hebben kunnen zetten met de partners... voor die Gelijke Kansen Alliantie in heel Venlo... met alle scholen, met alle kinderen... om die een betere kans te geven om hun talenten te ontwikkelen. Dat zijn voor mij de 2 highlights die het afgelopen jaar bovenaan gestaan hebben.
0: Okay, dat klinkt heel mooi. En wat zeg je, dit zijn mijn 2 dieptepunten geweest...
1: Nou ja, 2 dieptepunten. 1, wat door de beginsituatie met die financiële problematiek... hebben we gesleuteld aan allerlei onderwerpen waar we zouden kunnen bezuinigen. En bijvoorbeeld subsidie, hebben we gedacht, daar kunnen we flink aan bezuinigen. Nou, toen we daarnaar keken, bleek dat er een subsidiestelsel was wat heel ingewikkeld was. Het was dan gebaseerd op de oude gemeentes... Velde, Arsen, Tegelen, Bijlveld. En ik kon niet verklaren waarom de ene vereniging, voetbalvereniging... dat bedrag kreeg en de andere dat bedrag. Er was geen enkele reden voor. En we dachten daaraan te kunnen bezuinigen. Dus we hebben over de verandering in het subsidiestelsel... hebben we een soort bezuinigingsslag gelegd. Nou, dat is eigenlijk achteraf gezien niet slim geweest. En dat is ook uiteindelijk niet uitgekomen. We geven nog meer geld uit dan toen. Maar nu zijn we wel gemotiveerd.
0: Maar er kwam ook druk vanuit het werkveld.
1: Ook zeker. Ja, nee, en terecht ook. Maar nu kunnen we wel aangeven waarom de ene vereniging dit krijgt... en de andere dat. Dat is nu onderbouwd. Dat is het zuiveren wat er nu is. Maar dat beeld dat we gingen bezuinigen... dat is denk ik achteraf niet goed geweest. Dus dat is een van de... punten die ik in elk geval erg anders zou doen dan een andere keer.
2: Nou, fijn dat te horen, Frans.
0: Ja, Stefan.
2: Ik weet dat ik er wel zo in stond. Hè. Herijken, ja, eerlijk verdelen, dat wel. Maar zeker niet bezuinigen. Ja. Niet op sport, niet op cultuur, niet.
1: Ja. Nee, dat is goed. Dat is uiteindelijk ook de uitkomst van het geheel geworden. Ja. Hè. Maar het is inderdaad... Ja, we dachten, dat daar is iets te halen, als het ware, toen die bezuinigingsslag met. En dat was niet zo. Ja. Nee.
0: Frans, de huisvesting van het middelbaar onderwijs, het OGVO-verhaal... heeft dat ook nog een speciale plek voor jou?
1: Zeker. Dat is een belangrijk onderwerp waar de Raad ook heel erg bij betrokken was. Maar het is best ingewikkeld, omdat je daar als... gemeente in feite niet het zeggenschap over hebt, maar heel beperkt. Dus je moet het op een andere manier aanvliegen. En de gemeenteraad heeft al heel vaak gevraagd... van wat kan de gemeente daaraan doen, maar eigenlijk heel weinig.
0: Maar de huisvesting is toch een item voor de gemeente, of niet?
1: Nou ja, we hebben het doorgedecentraliseerd, de middelen die we hebben, aan OGVO. Dus zij kunnen zelf bepalen hoe ze dat organiseren.
0: Dat betekent als het OGVO had gezegd... we bouwen het Blarenjakum af en blijven de Hulster en Valers... dan hadden we geen poot gehad om op te staan als gemeente. Of jullie?
1: Weinig. Ik ben blij dat je we zegt. Want dat is denk ik wel heel belangrijk voor Venlo als gemeente. Dus we hebben zeker geprobeerd daar ja, handen en voeten aan te geven om het anders te laten zijn. Omdat wij het heel belangrijk vinden dat er op de 3 locaties waar we nu zitten onderwijs gegeven kan worden. Maar als zij echt niet gewild hadden, was dat heel ingewikkeld geworden. Ja. Ja. Dus daar moet je op een andere manier mee omgaan. En ik ben blij dat dat met de huidige bestuurders van OGVO ook gelukt is om dat zo te doen, om dat voor elkaar te krijgen.
0: En wat is daar in jouw rol geweest?
1: Ja, mijn rol is geweest om een gesprek met een bestuurder om te kijken van wat kunnen we samen doen om te zorgen dat we toch op deze manier die 3 locaties overeind kunnen houden. En hoe kunnen jullie als OGVO meer van Venlo zijn dan alleen maar het onderwijs verzorgen, maar meer als partner meedoen. En dat sluit dan ook weer aan op die gelijke kansen verhaal. Want ook daar, het primair onderwijs en volksonderwijs, zijn daar partners in. Dus zie dus nu ook veel meer dat OGVO een maatschappelijke functie zit. Veel meer in Venlo geborgd is. Ik noemde net het programma Mute. Daar doen ze graag aan mee. Dus er zijn heel veel verschillen ten opzichte van vroeger. Was meer een intern verhaal. En nu zijn we veel meer bezig om samen op te trekken.
0: Frans, we hebben jouw leven als wethouder een beetje de revue willen laten passeren. Ik dank jou hartelijk voor je inzet en voor het feit dat je hier vandaag bent geweest. Hopelijk zien we jou nog een keer terug en wellicht in een andere hoedanigheid.
1: Dat zeker.
0: Of misschien gaan we jou een keer vragen om de politieke ontwikkelingen te duiden.
1: Met alle plezier. Ja.
0: Ik ga Mirjam en Mali succes wensen morgen.
3: Dankjewel. En kom vooral kijken ook, heren. We hebben ook nog een hele leuke en mooie documentaire morgen voor het eerst.
4: Dit is Omroep Venlo.
5: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Siconstadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
6: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
5: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
7: Televisie, radio, internet.
4: Dit is Omroep Venlo.
7: NOS Nieuws.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. 4 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot in Laos door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De laatste 2 goudzoekers worden nog vermist. Vermoedelijk zijn ze niet meer in leven. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam afgelopen tijd in opspraak onder meer door bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. Ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. Zijn 2 concerten volgend weekend in de Gelredome in Arnhem gaan wel door. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Ze voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Op het Deense eiland Anholt is het karkas van bultrug Timmy op het land getrokken. Het dier lag daar al wekenlang dood in ondiep water. Komende week wordt de bultrug onderzocht op het strand om te kijken waaraan die is overleden. De walvis lag eerder wekenlang levend voor de Duitse kust. Daar werd een reddingsactie opgezet om het dier terug te brengen naar open zee. Maar niet veel later spoelde de walvis toch dood aan. Veel experts hadden kritiek op de reddingsactie in Duitsland. Ze zeiden dat het dier met rust gelaten had moeten worden. En het weer nog, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten een bui en 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Het verkeer.
9: is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je vooral vertraging op de A2 en de A76. De A2 van Utrecht naar Den Bosch voor het knooppunt Empel een kwartier extra. En dat geldt ook voor de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Omroep Venlo.
10: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
11: Alles voor de lekkerste barbecue.
12: Vallen dichte mussen van het dak? En baal ze ook zoeën van die truckleverkosten? Met een energiezuinige airco van Volkomen.nu schudt ze goed een dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Volkomen.nu ervaren. Volkomen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
10: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwestralen.nl.

0: Ja, dit is Omroep Venlo. We zijn er.
1: Goedemorgen.
0: Hey, goedemorgen Diede. Ja, zoals vorige week al aangekondigd, maar Loes is er deze week niet, want die gaat naar een vrijgezellenfeest.
1: Wauw, wat een leven.
0: Volgens mij gaat ze bordjes beschilderen of zo.
1: Wauw, dat is toch het allerleukste wat je kan doen bij
0: Ja, precies, dat kan gewoon. Succes, Marloes. Jammer dat je er niet bent, maar hey, ik heb wel een hele leuke vervanging. Wat zullen we doen, schat? Zullen we eerst maar even lekker een plaatje aanzetten?
1: Ja, om het even goed te beginnen.
0: Ja. We hebben voor jullie Drop Dead van Olivia Rodrigo.

0: Haveshaarne.
1: Omroep Venlo.
2: Net wakker.
3: Ja. Die moesten we natuurlijk even draaien. Want Haveshaarne Band stond gisteren in de Grenswerk het dak eraf te spelen.
0: Fantastisch.
3: Ja. Ik was in Maaspoort bij ook een hele leuke show. Daar gaan we het straks even over hebben. Mm-hmm. Dus ik kon er niet bij zijn. Daar baal ik toch wel een beetje van. Mm-hmm,
0: dat snap ik.
3: Maar goed.
0: Zijn de Venlo-iconen.
3: Ja, dat is zo.
0: Ja, dat is echt zo.
3: Absoluut.
0: Dat is heel goed.
3: Wij hebben spontane gasten in de studio.
0: Ja, over evenementen gesproken.
4: Zeker.
3: Marley en Mirjam zijn overgestoken
4: van de rotonde
3: naar hier. En jullie hebben een fantastisch evenement morgen.
4: Ja, festival.
3: Klopt. Festival.
5: Ja. Door Venlo Zuid.
3: Vertel.
5: Het gaat helemaal over mentale veerkracht. En het is een festival met theater, muziek, gezelligheid, ontmoeting, verhalen, gedichten, een expositie, film, een grappige stille film, kindertheater, jongerentheater.
4: Allemaal
5: ja, eigenlijk
4: op loopafstand van één grote straat, zeg maar.
5: Ja, je kan het allemaal lopen vanuit Theater de Garage.
3: Nou, fantastisch. En waarom is het zo belangrijk om een festival te organiseren rondom mentale veerkracht?
5: Nou, meer dan 1 miljoen Nederlanders zit aan de antidepressiva. En wij geloven dat je...
3: Dat zijn echt bizarre cijfers.
5: Maar het is de waarheid. En er zijn lange wachtlijsten in de mentale gezondheid hulp. Dus wij geloven in preventie. Maar wij geloven ook enorm in het verbindende... maar ook het helpende karakter van kunst en cultuur.
4: Op recept.
5: Precies.
4: In plaats van een pilletje.
5: Ja.
4: Geef eens een keer een advies van... goh, ga eens een keer bij een... dansgroep of ga eens kijken waar jouw passie zit en probeer daar je held te halen voordat je aan de pilletjes gaat, zeg maar.
3: Ja, er zijn natuurlijk ook superveel onderzoeken gedaan naar hoe cultuur daar een positieve invloed op heeft. Dus wat een geweldig initiatief, dames.
4: Zeker.
5: Nou, dankjewel.
3: Is er één programma-onderdeel als jullie allebei iets mogen kiezen waar je nou
0: zoveel
3: naar uitkijkt?
0: Deze planning.
5: Nou, waar ik zelf naar. Wil jij beginnen?
4: Doe jij maar eerst.
5: Waar ik zelf naar uitkijk. Dat kan ik eigenlijk bijna niet kiezen. Omdat er zijn een paar dingen die ik zelf ga doen. Ook waar ik mee ga doen. Waaronder het kindertheater. Dat hebben we samengemaakt met basisschoolkinderen van de Zuidstroom. Dus we zijn twee lessen op school geweest. Hebben daar kinderen bevraagd over waar lopen ze tegenaan in het leven. En wat zijn dan de oplossingen die ze bedenken. Of hoe gaan ze ermee om.
3: En kun je daar voorbeelden van of een voorbeeld van geven?
5: Ja, zeker. Waar we achterkwamen is dat heel veel kinderen... en het ging over groep 6, dus dan heb je over 9-jarige kinderen ongeveer... dat ze er tegenaan lopen dat bijvoorbeeld een grootouder is overleden... dat er iemand ziek is in de familie... of dat er familieleden in een ander land wonen, ver weg... waardoor ze dus het contact met die familie missen. Maar met name omdat het overlijden van grootouders heel veel naar voren kwam...
3: Ja.
5: Hebben we dat ook als thema genomen om een voorstelling over te maken. En dingen die ze dan noemden die helpend zijn... dat liep echt van, ik heb een herinneringskistje gekregen... met dingen die mij aan mijn grootouder doen denken. Af en toe ga ik er ook gewoon niet aan denken. Dus dan ga ik lekker gamen of voetballen of iets anders doen.
3: Ja.
5: En dat loopt dan heel mooi door elkaar. Maar de gesprekken die ontstonden in de klas... en ook de emoties die vrijkwamen... dat maakte wel echt dat wij dachten... dit zou gewoon een vast onderdeel moeten zijn van een curriculum op de basisschool.
3: Ja,
5: en misschien ook middelbaar.
3: Ja, precies. En supermooi ook om daar vanuit die belevingswereld en die ervaring dan een voorstelling te maken. Ja. Want dan open je het gesprek eigenlijk twee keer natuurlijk.
5: Ja, zo is het. De kinderen hebben ook de voorstelling daarna gezien in Theater de Garage. En toen we vroegen wat moet er anders, ze waren echt heel enthousiast. Ze zeiden, het moet langer.
4: Ja.
5: En we hadden nog meer willen zien over dit en dit en dit. Dus ze waren echt heel tevreden over hoe het uitgepakt had. Maar goed, dus dat is dan maar één onderdeel. Maar ja, god, er is zoveel.
4: Ja, ik zou de Zuipila, de muziekkliniek. Het is een hele tijd, volgens mij 4 uur lang. Je komt dan binnen in de Zuipilaar, word je ontvangen door een aantal theaterspelers... maar die hebben dan een soort verplegersjas aan... en je wordt onderworpen aan een soort triage van... wat heb jij nodig? Ben je blij? Is gisteren je vogel doodgegaan? Dus heb je misschien behoefte aan dat... Hè, dat je een soort, juist een
3: maar is het een, is het een theaterervaring? Of hoe?
4: Ja, ja, het is een theaterervaring.
5: Dus je loopt binnen, dan wordt er dan doe je een soort meting van wat heb je nodig. Bijvoorbeeld, er zijn 4 meetlatten waar je kan gaan zeggen van, oh, daar sta ik ongeveer. Nou, en dan komt dan uit, heb je bijvoorbeeld behoefte aan energie of rust of vrolijkheid. En dan aan de hand van dat wat jij nodig hebt, word je meegenomen door een muzikant naar een behandelkamertje. Daar ga je dan lekker zitten. En dan gaat die muzikant, bijvoorbeeld heb jij energie nodig, gaat hij een energiek muziekje voor jou spelen. En dan gaan we daarna weer peilen. Heeft het geholpen?
3: Geweldig. Dus het is echt een hele immersieve ervaring.
4: Ja. En Grace Bellel doet dat bijvoorbeeld met dansers in Theater de Garage zelf. Dan ga je ook dus ervaren hoe het is om op bepaalde energieën een dans te zien. En je mag ook meedansen.
3: Ja, fantastisch.
4: Hoeft niet, mag wel.
3: Nou, volgens mij gaan we iedereen nu enorm doorverwijzen naar de website waar alle informatie van het hele programma op staat. www.stichtingmaurice.nl en kijk dan onder Door Venlo Zuid. Staat alles op.
4: Ja, je kan ook als je Theater de Garage gaat kijken, dan kom je vanzelf ook doorlinken.
3: Word je daar
4: op
3: ook doorgelinkt. Ja. Ja, en ja, ik denk dat je echt een hele leuke middag. Het begint om 12 uur. Als je wil, kun je tot 8 uur doorgaan. Het einde is de voorpremière van Sander Lukt. Een docu over
5: Ze praten maar door, hè?
3: Ja. Nee, maar we zijn zo enthousiast. Maar het komt ook omdat echt de onderdelen zijn echt heel erg moeite waard.
0: Is dat Lukt dat op de parade zat?
3: Ja. Dus over iemand in herstel na drugs, verslavingen, die een lunchroom start. En die wordt gevolgd door toevallig een filmmaker die ook weer Sander heet. Mm-hmm. En morgen de eerste keer voor een première. Eerste 7. Screening van de film.
5: Ja. Nou, fantastisch, dames. Wat
4: kom je
5: goed
4: kijken,
5: dat, bij deze. Ik ben er ook bij. Geweldig dat jullie dit doen en dat jullie dit organiseren. En we gaan nu naar een plaatje toe. Ramien van Sam Fender en Olivia Dean.
3: Dankjewel.

0: Koch.
1: Ja, we zitten hier alweer lekker aan de vlaai, hè?
2: Oh, love it. Elke keer als ik hier kom is er vlaai.
1: Ja.
2: Dat is überhaupt een fanloze ervaring, denk ik.
1: Nou, ik denk ook dat het een beetje door jou komt. Want er is hier echt niet elke week vlaai.
2: Dat is mijn vlaai-aura.
1: Soms is er ook rosé.
2: Oh, hey, ja, dan moet ik ook langskomen.
1: Hey Diede, jij wilde heel graag van alles vertellen over dit
2: nummer. Ja, want weet je, ik vind dat zo'n mooi nummer. En nu denk ik aan die miljoen Nederlanders die aan de antidepressiva zitten. En dan denk ik, dit soort muziek is de reden dat ik daar niet aan zit. Dan snap ik helemaal die muziekclinic. Want als jij door Venlo een rode Suzuki Wagon R ziet rijden uit 2002... met heel hard geluid aan en een blonde dame die heel hard aan het zingen is... dat ben ik. En dat is echt heel goed voor je nervous system.
1: Ik denk ook dat je daarmee Venlo ook inderdaad... voor het nervous system van Venlo is dat ook heel goed.
2: Gewoon. Ja, kijk, we maken Venlo gezonder en mijn lichaam is weer in tune met zichzelf.
1: Geweldig.
2: Fantastisch nummer, vind ik het.
1: Ja, ik ben ook helemaal blij. Je mag nog meer verzoekjes doen, hè? Daarom zit je hier.
2: Oh, fantastisch.
1: Hey Diede, ben je eigenlijk brak? We hebben het hele opening van het programma gemist.
2: Ja, want ik ben altijd brak.
1: Ik ben zaterdag.
2: Ja, het is zaterdag. Ik ben heel blij dat het deel is van het programma, want anders was ik heel onprofessioneel. Nee, ik heb gisteren nog bij de Q Living Room gezeten. Gisteren een hele drukke dag gehad. En uiteindelijk zat ik om 3 uur 's nachts lahmacun te eten bij de All Lunch. Shout-out naar de All Lunch.
1: Lekker.
2: Ja, heerlijk. En jij? Ben jij brak?
1: Nee, ik had wel een drukke week, maar ik ben niet brak. Ik was gisteren bij David Linsen. Dat is echt het upcoming cabarettalent van dit moment. En hij stond bij ons al in de grote zaal met zijn debuutshow. Dus dat is ook echt, heeft hij supergoed gedaan. Ja, ik heb enorm genoten.
2: Veel gelachen.
1: Ja, voor mij was het een soort combinatie tussen een soort lieve Hans Theeuwen, Henry van Loon en een vleugje Stefano Keizers.
2: Wat een beschrijving.
1: Ja, ik vond het echt goed doordacht. Heel hard gelachen.
2: Ja, en jij bent een goede bron voor dit soort dingen te reviewen.
1: Ja, precies. Ja, nou ja, ik mag het hopen ook, want het is toch ook echt mijn werk. ja, Diede, ik kom zo bij je terug. Ik denk dat we gewoon...
2: Zeker, we gaan lekker door.
1: Ja, dat is ook een goede plaat, hoor.
2: Let's go.
1: I Dare You van The XX.

0: please don't stop the music.
1: Mama Appelsap. Ja.
0: Wat is de Mama Appelsap?
1: Ze zeggen op de achtergrond is een sample van Michael Jackson. Ah. Mama C, Mama Sa, Mama Appelsap.
0: Ah, dit is
1: de YouTube-video's van Mama Appelsap.
0: Ja. Hey Didi, je hebt gisteren een hele lange dag gehad volgens
1: zeker,
0: mij.
1: Zeker. Ik ben in Heerlen geweest. Dat was de opening van de Heerlywood, de Royal Studios. Limburg heeft een hele unieke filmsector. Dat is dus best practice van heel Nederland, hoe we het hier doen.
0: Wat goed.
1: Ja, fantastisch hè. En iedereen werkt heel goed samen. Dus het is heel leuk ook om als directeur van Limburg Film Festival... om daar te gaan kijken met mijn collega's eigenlijk. Hoe gaat het daar? Hoe gaat het met iedereen? Wat zijn we aan het doen? En dat talent eigenlijk door Noord- en Zuid-Limburg laten stromen.
0: En dit was Heerlywood en iedereen is daar dan ook? Iedereen van belang?
1: Ja, letterlijk iedereen, maar ook hè, mensen uit de Randstad. Dus bijvoorbeeld volgens mij van... ik moet niet iets gaan zeggen dat niet klopt. De hoge pieven van het Nederlands Filmfonds en het Nederlands Filmfestival... die komen zeggen, wat jullie hier neerzetten is fantastisch in Limburg. Dus het is echt heel uniek hoe die keten voor makers hier in elkaar zit. Van educatie en productie en talentontwikkeling. En dan vertoning bij het Limburg Filmfestival.
0: En wat maakt het dan dat het hier het best voor elkaar is? Wat doet Limburg beter dan nog de rest van Nederland?
1: Ja, eigenlijk met minder budget. Want de Randstad, daar zijn meer faciliteiten, meer makers, et cetera, et cetera. Dus met minder budget meer doen. En ook de regio daarin betrekken. En vooral omdat die samenwerking gewoon heel goed in elkaar zit. En er is ook helemaal geen bad blood of zo in die wereld. Dus iedereen wil gewoon makers in Limburg een platform geven. Wil makers de mogelijkheden geven om van alles te doen. En dat is ook zo genieten als Limburg Film Festival. Om dan te kijken hoe kunnen we dit nog vetter maken. Hoe kunnen we nog meer makers die goede groeibodem geven. Want het leuke aan Limburgse makers is... En dat zegt Michiel ten Hoorn, die Fabula gemaakt heeft, altijd.
0: Ja.
1: Limburgse makers kunnen heel goed verhalen vertellen. En dat is uniek aan onze regio. En daarom komen er zoveel goede filmmakers uit onze regio.
0: Nou, dat is echt fantastisch.
1: Ja, dus daar moeten we wat mee doen, dachten ze. En daar zijn ze nu al 15 jaar mee bezig. En nu is dan Heerlywood Royal Studios begonnen.
0: En wat is dat precies?
1: Ze hebben daar de Royal Bioscoop. Dat is een hele grote bioscoop. En een hele oude en chique, een beetje zoals het City Theater in Venlo ook is, / was. huil. Ja. R.I.P. City. En daar tegenover is nu een gebouw met allemaal filmmakers, met Cine Sud. Dat is een iconische organisatie voor filmmakers. Dutch Mountain Film Festival. Studio Yeti, gewoon allemaal makersfaciliteiten.
0: Ja.
1: En... niet Limburg Film Festival, wij zitten in Venlo.
0: Maar wat is dan zo'n dag waar jij bij bent? Is dat een congres of zijn er...
1: Lekker netwerken.
0: Is het puur netwerken of gebeuren er ook nog dingen? Dus dit wordt natuurlijk ook breed uitgemeten, denk ik, hoe goed het allemaal gaat. Mm. Maar zijn er workshops of hoe zit dat in elkaar?
1: Nee, het was wel echt een industry event. Dus er kwamen wel makers en s'avonds is een première. Maar dat is vooral heel leuk. Ja, ik vind netwerken dus heel leuk, want ik vind dat gewoon... professioneel vrienden maken.
0: Maar je was een beetje teleurgesteld, hè?
1: Ja, ik was teleurgesteld. Want nou, elke keer als ik met iemand begon te praten, dan zeg je toch wel, want ik ben er, ja, je bent daar wel om te weten van, hey, waar ben je van en wat doe je en waarom ben je hier eigenlijk?
0: Ja.
1: En dan werd ik geïntroduceerd aan iemand of dan maakte ik contact met iemand en zei ik, oh, waar ben je van? Of wie ben je? Wat doe je? En dan zei ze, ja, ik ben mens. En dan dacht ik, ja, hallo. Volgens mij ben jij veel... Ik zeg gewoon maar...
0: Ja, maar niet iedereen heeft zo'n coole titel als jij.
1: Nee,
0: hebt,
1: maar
0: natuurlijk.
1: Ja, weet je wat het is? Dan ben je iemand die iets heel vets en belangrijks heeft gedaan bij het Nederlands Filmfestival. En dan denk ik, ja, ik wil weten. Ik wil daarvan leren. En ik wil kijken wat jij allemaal doet. Ja, en het is of dat... Of dat is Pietje Patje, die dan zegt... ja, hoi, ik ben Pietje Patje. En dan zeg ik, oh, wat doe je? En dan zegt hij, ja, ik ben van Pietje Patje Productions. Ja, hallo, dan weet ik nog niet wat je doet.
0: Oké, dus dit is een oproep aan alle mensen binnen eigenlijk alle sectoren. Heb je pitch gewoon iets beter
1: Come
0: op orde?
1: On,
0: ja, als je gaat netwerken...
1: Ik ben Pietje Patje, filmmaker.
0: Own it. En leg het uit. Nou, ik vind het geweldig. Ik ga nog een nummer voor jou draaien. Namelijk...
1: Een zielig nummer. Of nee, een heel sterk nummer eigenlijk.
0: Fleetwood Mac.
1: Love it.
0: Jane.
1: Dankjewel.

0: Wat is er, schat?
1: Dat begint een nummer te spelen bij mij.
2: Oh, nou ja, bij mij nog niet. Dit is gewoon het bedje.
1: Oh, oké. Okay.
2: Diede kijkt mij echt met paniek.
1: Ik hoor Slippery People van Talking Heads.
2: Oh. Ah ja, dat zie ik.
1: Dat vind ik wel een mooi nummer.
2: Oké, dan zetten we die Joost zo meteen echt aan. Ja. Met gelijk. Ik switch hem even om. Nou, dan hebben we helemaal geen bedje.
1: Laid back cool.
2: Daar zijn we.
1: Ik heb een vraag voor jou.
2: Vertel.
1: Jij als programmeur, hoofdprogrammeur van de Maaspoort.
2: Zo, ja.
1: De mooiste schouwburg.
2: Van de wereld.
1: Van de wereld.
2: Ja.
1: Waarom is het zo dat altijd dat theaterseizoen nu overal uitkomt in mei? Want ik denk dan van, oké, dat zal dan, ik zie dat dan bij de AC, dan ga ik door mijn mond en dan zie ik allemaal nieuw theaterseizoen. Maar ik denk, jongens, kunnen we niet een beetje balans? Kunnen we niet iedere maand kiezen dat we dit doen? Dus ik vroeg me af, waarom?
2: Nou, dit is historisch zo bepaald. Dus ja, ik kan niet anders zeggen dan dat zo gaat. Heel veel theaters zijn ook een soort van concurrentiestrijd aangegaan om wie dan het eerst zijn programma kan uitbrengen. Dus sommige komen zelfs al in april uit. Wij komen dus nu in juni uit. Maar ja, het is een beetje hoe de cyclus loopt. Dus ik begin echt nu te programmeren voor het seizoen 2027-2028.
1: Oh,
2: dus ik heb eind deze maand de eerste gesprekken om daar de eerste voorstellingen in te boeken.
1: Kun je dan wel in het nu leven? Of leef je in 2028 al?
2: Er zijn bepaalde momenten door het jaar heen dat echt alle seizoenen door elkaar lopen. Dat ik eigenlijk niet meer weet wat er in 25, 26, wat er in 26, 27, wat er in 27, 28. Dat ik niet meer weet in welk jaar ik leef. Ja, dat klopt.
1: Maar vind je het jammer? Zou je liever op de Bonnefoy programmeren? Of zeggen van, oh, dit is cool, dat doen we over een week.
2: Ja, bij poppodia is dat dus veel meer gaande. Dus die programmeren veel korter op de bal. En wij hebben natuurlijk nu backstage geopend. Dus dat is het podium wat tegenover Grenswerk de ingang heeft. En wat naar de...
1: Geweldig.
2: Ja, superleuk. En daar heb ik dus wel de mogelijkheid. Sterker nog, daar moet ik kort op de bal programmeren. Omdat ik daar ook ruimte wil houden voor makers bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Dus daar...
1: En vind je dat leuk?
2: Ja, dat vind ik heel leuk. En ook dat we daar gewoon echt altijd ruimte voor hebben, vind ik ook heel erg tof.
1: Mm-hmm.
2: Dus ja, eigenlijk is het gewoon best of both worlds.
1: Wow, you got it all in Venlo.
2: Ja, toch?
1: Van een leven.
2: Nou ja, dat is wel heel leuk aan Maaspoort. Het is hier natuurlijk wel het theater wat alles moet bedienen. Samen met Theater de Garage. Maar in principe in heel veel steden, dus bijvoorbeeld in Nijmegen, heb je drie grote theaterpodia die zich best wel specialiseren op bepaalde onderdelen. Mm-hmm. Ja, hier is Maaspoort gewoon alles. Het moet echt ook alles zijn voor iedereen.
1: Ja, dat is leuk. Dan heb je een beetje afwisseling.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Ja, ik vind het eigenlijk zelf ook heel leuk.
1: Ja, je doet het toch al vier
2: jaar hier in Venlo. Ja.
1: Ja. Geweldig. Ja. Genieten.
2: Zo is
1: leuke
2: het.
1: Job.
2: Ja, ik zeg altijd, ik heb de leukste baan van heel Venlo.
1: Van de wereld.
2: Ook van de wereld. Zo is het. Hey, we gaan naar Taylor Swift. Elizabeth Taylor.

0: Ja, daar zijn we weer. Diede, jij gaat ons verlaten.
1: Oh,
0: ik vind dat echt heftig.
1: Jij vindt het heftig?
0: Kun je, ja, nou, 3 maanden vind ik lang. Je gaat 3 maanden weg, hè?
1: Ja, ik hoop het. Tot je zin meer hebt.
0: Kun je even iets vertellen van de voorbereiding van deze reis?
1: Nou, ik heb een camper gekocht een aantal maanden geleden.
0: Ja?
1: Toen heb ik die camper helemaal leeggehaald eigenlijk, buiten het keukenblok. En toen heb ik zelf geleerd hoe ik moet boren, schuren, decoupeerzagen, lijmen, alles. Verven, maar ja, dat kon ik wel al. En toen heb ik hem helemaal opnieuw gebouwd. En zelfs een matras naaien aan elkaar. En nu is hij af. En dan ga ik hoop, morgen, overmorgen of de dag daarna naar Portugal.
0: Echt heel erg tof.
1: Ja.
0: En heb je hem ook van buiten helemaal gepimpt? Of is het echt puur de binnenkant geweest?
1: Nee, echt de binnenkant. Want ik dacht, ja, ik was aan het denken, moet ik er een soort asbestbedrijf sticker op doen, zodat mensen denken, oh, hier moet ik niet aankomen. Nee, maar het is vooral aan de binnenkant heel erg leuk geworden. En gewoon een heel leuk proces ook. En even weg uit Venlo. Want ik zit zo geworteld hier.
0: Ja, je zit een beetje vast in Venlo.
1: Ja, ik moet even de wereld zien.
0: Even los, even achterlaten.
1: Terug en dan, oh my god, jongens.
0: Maar je bent wel terug voor Zomerparkfeest, hè?
1: Ja.
0: Dus dat is de planning.
1: Ja.
0: Bijna weg en dan terug voor Zomerparkfeest.
1: Een heel leuk educatieprogramma bij Zomerparkfeest. Dus meld allemaal je kinderen aan. En dan ga ik ze meenemen naar allemaal leuke plekken. Dus daarvoor ben ik zeker terug.
0: Maar mag je daar al meer over vertellen, over dat educatieprogramma?
1: Nee, nog niet.
0: Het is nog niet gedropt. Het is nog niet gedropt.
1: Nog niet. Private.
0: Nee, maar sowieso wordt het echt een fantastisch kinderprogramma dit jaar.
1: Zeker.
0: Echt heel erg leuk.
1: Ja, Anneleen ook heeft fantastisch geprogrammeerd.
0: Ja, hij heeft ze echt heel goed gedaan. Ja. Het eerste jaar voor haar. En nee, echt hele toffe dingen die ook echt op het terrein gaan zijn.
1: Ja, dus, super.
0: Heel erg zin in.
1: Absoluut.
0: Wij gaan eens even, als de wieden weer gaan, naar het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Omroep Venlo.
3: Hallo, ik ben Max. In Kruisig Mei, de nieuwste editie van de Passiespelen, speel ik Jezus. Een openluchtspektakel met 200 acteurs over hoop, vriendschap en keuzes die alles veranderen. Vanaf mei in Tegelen. Tickets via maaspoort.nl.
4: Autovies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
5: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
6: Televisie, radio, internet.
2: Dit is Omroep Venlo.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 goudzoekers die ruim een week vastzaten in een grot in Laos zijn levend eruit gekomen. Ze kwamen uit zichzelf naar buiten. Hoe ze eraan toe zijn is nog niet duidelijk. Gisteren werd al een eerste goudzoeker gered. Anderhalve week geleden kwam een groep van 8 mannen vast te zitten toen de grot door zware regenval en een aardverschuiving volstroomde met water. 1 van hen wist te ontsnappen en hulp in te roepen. De 2 laatste goudzoekers in Laos worden nog vermist. Die zijn vermoedelijk niet meer in leven. Inwoners bij de Brennerpas hebben de snelweg tussen Oostenrijk en Italië geblokkeerd. Ook een aantal sluipwegen zijn bezet. Mensen voeren actie tegen de verkeersherrie. Vooral het vrachtverkeer is de afgelopen jaren flink toegenomen. Na Zwitserland, Frankrijk, Polen en Groot-Brittannië is Kanye West ook niet welkom in Italië. 2 geplande concerten van de Amerikaanse rapper zijn verboden vanwege verwachte protesten. Kanye West is omstreden, onder meer door antisemitische uitspraken. Zijn 2 concerten in Arnhem volgend weekend gaan wel door. President Trump is niet blij dat zijn naam niet op de gevel van een cultuurcentrum in Washington mag staan. Vorig jaar besloot het bestuur van het Kennedy Center om de naam van Trump toe te voegen. Maar volgens de rechter gaat alleen het congres daarover. Ook een geplande opknapbeurt van het centrum mag niet doorgaan. Deense bergers hebben de dode bultrug Timmy op het strand gesleept. Het kadaver wordt daar komende week onderzocht. Timmy lag wekenlang levend voor de Duitse kust en werd uiteindelijk naar open water gesleept. Maar onlangs spoelde de bultrug dood aan bij het Deense eiland Anholt. En het weer, zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan nog een bui vallen en het is zo'n 25 graden. Morgen zon en wolken, vooral in het oosten kans op een bui. En dan wordt het 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Het verkeer.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Beest en de afrit Kerkdriel 13 kilometer met bijna een half uur vertraging. Grenscontroles veroorzaken file op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens nu 2 kilometer. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Omroep Venlo.
10: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Siconstadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
11: Dag Marianne.
12: Hallo Heinz.
11: Hey, wat doe je gaan staan de zondag?
12: Wat een vraag, de internationale jaarmarkt in Siebengewald.
11: Wat zeg jij?
12: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
11: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
12: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
11: Aha, also, aanstaande zondag.
12: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
11: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.
10: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.

0: Venlo op zaterdag. Net wakker.
1: Dit is Omroep Venlo.
2: Ja, Eros Ramazzotti.
3: Love it.
2: Ja, ik wel.
3: Ja, ik ken het niet.
2: Diede, we gaan het nog even hebben over wat er verder deze week allemaal heeft plaatsgevonden. Want ik zat te vertellen over hoe vet de show was van Joost Omen.
3: I love Joost Omen. Ik vind die zo fantastisch.
2: Ja, dit is een dichter, stadsdichter geweest van Groningen. En mensen kunnen hem ook kennen van zijn column op NPO, die echt altijd super raak zijn.
3: Ja,
2: ik heb hem 2 keer gezien op Oerol met zijn voorstelling en op de parade met zijn band Kruidkoek. En ik ben echt heel erg fan. Het is zo'n ongelooflijk goede verhalenverteller. Mm. En hij maakt natuurlijk ook geweldig werk.
3: Heeft hij met Kruidkoek dat nummer Vruchtjes gemaakt? Ken je dat?
2: Ik weet dat niet.
3: Kleine vruchtjes. Grote vruchtjes. Ja, goed woord ook, vruchtjes.
2: Ja, vruchtjes. Ja, dat vind ik zo knap aan hem. Ja. Dat je in één keer deed en denkt, wow, vet woord.
3: Ja.
2: Wow. Ja, echt heel erg tof. Maar tot mijn grote verdriet waren er weinig bezoekers afgelopen week. En jij vroeg net...
3: Ja, want hoe... Ja, ik zou me verschrikkelijk voelen. Of ja, ik zou me heel verantwoordelijk voelen als ik 24 bezoekers had.
2: Oh my god, zo heb je het op de radio gezegd.
3: Oh nee, want ik voel dat echt... Maar ook omdat het zo'n goede maker is, die ook zo populair is eigenlijk. Ik denk dat het de meest populaire dichter van Nederland is op dit moment.
2: Ja, dat denk ik ook.
3: Ja. Ja. Maar hoe voel jij je daar dan bij als programmeur?
2: Ja, ik vind dat best wel heel erg eigenlijk. En hiervoor werkte ik in kleinere zalen waar veel minder voorstellingen speelden. Dus had ik er 1 à 2 per week. Dat leverde mij 2 voordelen op. Namelijk, dat was wat er die week te doen was in het dorp. Dus daardoor waren voorstellingen automatisch al meer bezocht.
3: Ja.
2: En toen ik net begon met werken had ik ook echt dat ik dacht... nee, dit gaan we, hier ben ik niet mee akkoord. Dan belde ik gewoon mijn hele familie en dan zet ik er 60 man familie in... omdat ik gewoon die zaal gevuld wilde hebben. Ja, Maaspoort is 270 voorstellingen. Ik kan mijn familie dat ook niet aandoen, snap je?
3: Nee, we moeten overal heen komen.
2: Ja, precies.
3: Ja, maar ik had dat ook bij Limburg Film Festival. Dat waren over het algemeen echt leuk, goed bezochte screenings... die ook op thema gebaseerd waren. En allemaal korte films, en komt ook de familie... en allemaal mensen uit Venlo en beyond. Maar er was eentje en dat waren 2 of 3 fantastische films... en er zaten maar 2 mensen in de zaal. Dus zijn we ook met het hele team in die zaal gaan zitten... allemaal vragen gaan stellen... En dat is dan ook... Joost Omen is professional, dus die kan dan denk ik wel aan.
2: Ja.
3: Voor zo iemand die dan de eerste film maakt, vind ik dat wel heel erg.
2: Ja, ja. Ik kijk wel heel erg goed naar de artiest. Dus stel dat het zo is dat ik denk... deze show moet gewoon meer publiek hebben... anders komt hij helemaal niet tot zijn recht.
3: Mm.
2: Dan zal ik altijd het gesprek aangaan van... moeten we dit wel of niet door laten gaan. Maar in dit geval bij Joost...
3: Ja, is juist intiemer, toch? En ik denk dat hij heel goed tot zijn recht komt.
2: Ja, hij kwam de voorstelling was echt heel goed. En het werkte op zich ook heel goed. Tuurlijk gun je iedereen meer publiek. Maar, en het is ook, ja, net als Joep van het Hek of Jules Deelder... of die zijn ook allemaal begonnen in zaaltjes... van 10, 20 mensen.
3: Ja.
2: Je wilt eigenlijk die ervaring ook meenemen als maker. Dus en ik ben gewoon heel blij en trots dat hij er gewoon was de afgelopen week. En ik heb heel erg genoten van een fantastische voorstelling.
3: En daar gaat het om.
2: Precies. En daarom gaan we gewoon even alles riskeren. Naar Risk It All van Bruno Mars.
3: Goeie segue.

0: hij gaat helemaal niet door. Nou, dan niet.
1: Hup.
0: Ik had een mooie jingle tussendoor gezet.
1: Nou, ik hoor hem.
0: Dankjewel voor de fly.
1: Ja, dankjewel voor de fly. Altijd fly.
0: Zo lekker. Jongens. Speciaal voor jou. Ga je elke week uitnodigen? Nee, nee, dat kan niet.
1: Hey, mag.
0: Ah, dat is wel fijn. We gaan je wel opleiden, Diede.
1: Ja, goed zo.
0: Dus eerst
1: opgeleid.
0: Drie maanden Portugal en dan...
1: Kom ik terug en dan ben ik opgeleid om Roep Venlo Radio DJ.
0: Radiomaker, yay!
1: Heel ik kan top. Niet wachten.
0: Hey, we gaan eens even lekker naar de culturele agenda van deze week in Venlo.
1: Ja, ik wil FOMO, ik ben er niet bij. Maar nee. Ik ga jullie wel vertellen waar jullie bij moeten zijn.
0: Waar je naartoe moet, precies. Heel goed.
1: Nou, het allerleukste. Of heb jij nog iets... heb jij volginfo?
0: Spannende informatie. Nou, volgens mij dit weekend is spijs losgebarsten.
1: Ja, in het Nolenspark.
0: Ja, ben je daar vaker geweest?
1: Nee, nog nooit. Maar ik zie, het is gratis. Ja. Het ziet er heel leuk uit. Ik hou van eten.
0: En entertainment.
1: En passie.
0: Ja, precies. Ook. Ja, ik zou het ook wel weten met het weer. Place to be. En vandaag kun je dus ook, dat vond ik heel grappig... je eigen keramiek beschilderen bij Grenswerk. Dus als mensen solidair willen zijn met Marloes Eipelaar... die vandaag op een vrijgezellenfeest een keramiek aan het schilderen is... dan kun je lekker naar Grenswerk om dat daar te doen. Volgens mij is dat heel erg tof. Toch? Ja.
1: Heel goed. En als het weer nog goed blijft... dan kun je volgende week woensdag 3 juni onder begeleiding van Kim... de allergrootste queen van Bibliotheek Venlo... naar de zomerpeuter biep ijsjes met een zomerverhaal bij Fantastico... Dat is toch wel heerlijk.
0: Dat is fantastico.
1: En nog twee dingen die ik heel erg goed vind. Amuse van Galerie Wilms komt weer terug. Fantastische manier om heel veel jonge, voornamelijk Limburgse makers te ontdekken. Werken te kopen voor hele schappelijke prijzen. En je kunstcollectie uit te
0: Wacht. Hier wil ik even meer van weten. Ja. Het heet Amuse.
1: Ja. Voorgerechtje.
0: Ja, dat is heel goed. Dank je, Diede.
1: Ik kan Frans.
0: Ja, dat is ook fijn. Ja. Maar vertel even, hoe gaat dit precies in zijn werk?
1: Nou, dan worden volgens mij... Nou, ik weet het niet precies hoor, want zo insider ben ik ook weer niet. Of het al bestaand werk is of dat het nieuw werk is dat gemaakt wordt. Volgens mij kan dat allebei. En dat wordt dan voor, nou, laten we zeggen, een paar honderd euro. Dat is niks voor een mooi kunstwerk. Kun je dan gaan kijken wat er allemaal... speelt en wat er allemaal gemaakt wordt in Limburg en beyond. En er is volgens mij ook een programma om daar leuke dingen te gaan doen... en andere vormen van cultuur, volgens mij, don't quote me... maar ja, volgens mij ook iets met spreken of muziek. In ieder geval, dat was de vorige keer dat ik daar was.
0: Te gek. Ik ben heel benieuwd.
1: Van 5 juni tot en met 14 juni. En dan de highlight van dit allemaal, 4 juni. Jullie moeten allemaal gaan, want ik kan niet gaan... De Voguing Workshop by Amber Vinyard.
0: Van Houten Vinyard. Kun jij uitleggen wat voguing is?
1: Ik kan het alleen doen.
0: Ah, dat vind ik ook heel leuk. Maar
1: misschien moeten we Madonna met Vogue erin zetten. Ja, wat is voguing? Volgens mij is dat ontstaan als een soort poseren. En dat je op die manier danst en jezelf... Ik ben het nu aan het doen.
0: Ja, ja we hebben toch eigenlijk echt een livestream nodig vanaf hier. Ja. Dat mensen kunnen zien wat hier gebeurt in de studio.
1: Dan is het eigenlijk een soort podcast, hè?
0: Hebben we nog iets gemist in het culturele programma... waar mensen absoluut naartoe moeten?
1: Nou, ik ga even spinzen. Ja, het toeptoernooi
0: is ook vandaag, toch?
1: Ook vandaag.
0: Belangrijk.
1: Ook heel leuk. En we zijn er weer. De Brokantenmarkt. Hey. Vorige keer zag ik op Facebook... Dat lijkt zijn uiting nou was.
0: Ja, jij stuurde het nog naar mij door naar de uitzending.
1: Ja, hoe iconisch.
0: Gemist de kans dat wij daar niet bij waren.
1: En oud beschimmeld hout halen. Ja. En Lex uiting ontmoeten, jongens.
0: Ja, het was geweldig geweest. Maar jullie hebben dus alle kans om naar al deze fantastische activiteiten te gaan. Ik zou zeggen, what are you waiting for?

0: Venlo.
1: Net wakker.
2: Lekker plaatje, hè? Feel it still.
3: Heerlijk.
2: Zo fijn.
3: Nou.
2: We gaan nog even door over de vakantie. Jij gaat naar Portugal.
3: Ik ga naar Portugal. Oh.
2: Plan jij zo'n reis eigenlijk?
3: Portugal the man. Hè? Feel it still. Jongens, we zijn helemaal in thema.
2: Wat een mooi bruggetje.
3: Heel mooi. Ik vraag me dus af, ik zit al helemaal in de vakantiemodus. Ga jij nog wat leuks doen deze zomer? Ben je nog op vakantie geweest?
2: Ik ben naar Noorwegen geweest. Heb ik het uitgebreid over gehad in de vorige uitzending. Okay. Ik vind Noorwegen misschien wel het mooiste land wat er is.
3: Na Venlo.
2: Venlo is geen land.
3: Voor mij wel.
2: Na Venlo. Na Venlo is Noorwegen het mooiste land wat er is. En ik ga nu in deze maand nog naar Oerol. Dus dat is het theaterfestival op Terschelling.
3: Wat goed.
2: Dat wordt heel leuk. En daar ben ik trouwens, Marloes die stuitert ook rond op dat eiland.
3: Ja, want zij zit bij AZC The Musical.
2: Ja,
3: toch?
2: Van Tobal Productions.
3: Heel cool.
2: Ja, ik ben echt super benieuwd. Ik krijg nu een beetje mee hoe dat hele proces naar die voorstelling toe gaat. En waar ze zitten in de repetities. Maar ik kan niet anders dan dat het een hele toffe show gaat worden.
3: Ja, zeker.
2: Maar daar heb ik heel veel zin in. Ik hoop dat het een beetje dit weer wordt.
3: Ik hoop het ook. Ik hoop dat het weer nooit meer anders wordt, om heel eerlijk te zijn.
2: Nee, maar hoewel, als ik naar Terschelling ga, moet er eigenlijk even een hittegolfje komen. Omdat Terschelling is toch altijd cooler.
3: Ja, island.
2: Island.
3: Ja, island, jou.
2: Ja, en ik ga echt al vanaf mijn 20ste naar Oerol. Dus dat is al bijna 20 jaar. Echt niet normaal.
3: Word jij nooit moe? Theater? Dus je denkt, oh, ik zou zo graag naar de film willen.
2: Oh ja, dit is echt superleuk. Dus mijn vriend heeft voor mij een abonnement gegeven op de bioscoop bij ons in de buurt. Ja, wat heel grappig is, want ik zei ook tegen hem, ja oké, dus die ene avond dat ik niet in het theater zit, wil jij graag met mij naar de film. Maar hij is echt een filmman en hij gaat echt naar alles wat daar draait.
3: Het is zielig dat hij jou dwingt om nog meer cultuur te ervaren.
2: Nou ja, ik moet wel zeggen, ik vind de bioscoop is toch echt op een andere manier ontspannen.
3: Zeker.
2: Dus dat is echt een soort. Er is ook onderzoek naar gedaan. Hè? Dus in theater worden dezelfde hersendelen aangeboord als waarbij je met iemand in gesprek zit. En bij film is dat niet zo. Dus dan zitten mensen ook echt meer ontspannen te kijken.
3: Maar ik voel me ook soms een zombie als ik film kijk. Maar weet je wat ik wel altijd heb? Dit is een probleem. Altijd als ik naar de film ga, dit is een probleem als filmfestivaldirecteur, moet ik huilen. Gewoon elke film zit ik te huilen of dan kan ik het niet aan. En ik ervaar dan die emoties zo intens van die film.
2: Ja.
3: En dat heb ik bij het theater, denk ik, oh, jullie gaan zo meteen ook gewoon een biertje drinken.
2: Nou, Diede, dan ga ik mijn best doen om een voorstelling uit te zoeken waarbij jij ook gewoon gaat huilen.
3: Ja,
2: want
3: heel
2: die
3: graag.
2: Die bestaan absoluut wel degelijk.
3: Ik vind het heerlijk om te huilen, toch?
2: Maar ik heb wel gelijk, ik denk dat ik wel hetzelfde syndroom heb. Bij film is het toch
3: alles
2: ook. Is het misschien wel toch. Is dat dan realistischer? Dat is wel precies wat jij zegt.
3: Oh, en ik heb dat ook bij concerten trouwens. Ik was laatst bij het Fleetwood Mac coverband.
2: Ja, je zei het net een beetje beschaamd, maar je was bij de Cosmic Carnival, wat echt een geweldige band is. En ze waren in grenswerk om inderdaad Fleetwood Mac te coveren, die we al gedraaid hebben.
3: En binnenkort komen ze ook naar een coverband festival hier in de buurt, heb ik zo gehoord.
2: Ja.
3: Maar ja, ik sta dan ook gewoon te huilen. Gewoon drie keer op een avond bij Trina sta ik te huilen. Ja, het is zo'n intiem moment dat je toch hebt met een maker.
2: Ja, en huilen is gewoon echt heel gezond.
3: Heerlijk.
2: Ik denk ook soms moet het er gewoon even uit.
3: Lekker zumpen.
2: Soms moet het er gewoon even allemaal uit.
3: Ja.
2: Nou, Cry Me a River. Ik vind het een ongelooflijk lekkere overgang. Justin Timberlake.

0: zaterdag. Net wakker.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: Net wakker.
2: Net wakker. Nu alweer wat langer wakker.
0: Ja, we zijn nu al een tijdje wakker.
2: Wieke, ik heb een vraag voor jou.
0: Ja.
2: Wat ga jij volgende week doen?
0: Ja, ik zat net al te vertellen. Het is weer een lekker vol weekje deze week. Mm. Dus ik heb daar heel veel zin in. Ik ben dinsdag in Maaspoort voor het Nationale Theater.
2: Wat is dat?
0: Het Nationale Theater is een theatergezelschap wat zich heeft gevestigd in Den Haag.
2: Oh ja,
0: al
2: dan is
0: jaren.
2: Ja. Sorry, als Limburger vind ik dit niet oké.
0: Oké, waarom vind je dat niet oké? We hebben ook gewoon toneelgroep Maastricht.
2: Moet ja, dan in maar Den waarom Haag zijn zeggen? Zij niet het Nationaal Theater? Waarom is het Nationaal Theater, waarom zit hij in Den Haag?
0: Ja. Maar we gaan straks International Theater Group Limburg oprichten.
2: Oh,
0: we zitten al
2: echt?
0: Midden in dat proces.
2: Echt?
0: Ja, we hebben wel al een Insta ook.
2: Echt? Oh, ik derde keer.
0: Volgen. Maar het Nationale Theater speelt Operation Hellfire. En dat gaat over of het internationaal recht echt voor iedereen werkt. Dus het wordt een politieke thriller waarin recht, macht en moraal hard botsen.
2: Heel cool.
0: En een van de hoofdrolspelers is Rick Paul van Mulligen. En een van de hoofdrolspelers is ook Soumaya Aouel. Ik kan haar niet uitspreken, haar naam wat erg. Maar goed, maakt niet uit. Hele goede actrice.
2: Gecanceld.
0: Ja, sorry. Maar ik kijk hier ontzettend naar uit. En wat ook heel tof is, bij deze voorstelling kun je ook een podiumplaats boeken. Dus je kunt ook op het podium deze voorstelling meemaken. Dus Diede, ik denk eigenlijk, jij vertrekt woensdag pas naar Portugal en gaat eerst met mij naar het Nationale Theater.
2: Nou, wacht. Als je op het podium zit, word je dan, zeg maar, in het internationaal recht, word je dan tried, on trial, zeg maar?
0: Ja.
2: Ben je dan deel van het optreden, zeg maar?
0: Ja, je bent deel van de show, maar je hoeft niet iets te doen. Dus je bent wel echt publiek, maar dan ben je publiek op het podium.
2: Oké, de jury of zo?
0: Ja.
2: Wauw, oké, misschien. Ja, dit is wel een reden om later naar Portugal te gaan, denk ik.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Eén dagje later. Nog een dagje later.
2: Ja, zo gaat het al heel lang.
0: Ja, precies. Maar ja, 3 maanden is ook lang, hè?
2: Ja.
0: Dus beter blijf je nog even hier.
2: Ja.
0: En ik mag woensdag naar de première van De Bokkenrijders.
2: Van?
0: Dat is de nieuwe spektakelmusical van toneelgroep Maastricht. Ja. V. Hermans. En deze is in samenwerking.
2: Mijn nationaal theater.
0: Het nationale toneelgroep Maastricht. Dus daar ben ik echt super benieuwd. Echt super benieuwd naar. En met Suzanne Segers en Milan van Waardenburg. Mm. Dus,
2: dat ga je volgende week vertellen.
0: Ik ga precies volgende week uitgebreide update geven hoe dat was. En donderdag hebben we sponsoravond van Zomerparkfeest. Dus ik ben niet thuis deze week, helaas.
2: Dus je kan niet naar de film met je lover?
0: Nee. Nou, eerlijk, we gaan misschien morgenmiddag naar The Devil Wears Prada.
2: Oh. Ja,
0: iets minder cultureel verantwoord. Maar
2: nou, ik vind dat heel cultureel verantwoord.
0: Ik ben wel echt heel erg benieuwd. Ja.
2: Dat gaat helemaal goed komen, denk ik zo.
0: Ja.
2: En je gaat ook helemaal niet eenzaam zijn dus volgende week.
0: Nee, I'm not alone. Calvin Harris. Kijk.

0: Ja. Ik heb Bas is aangeschoven. Bas, gelukkig ben je er weer.
1: Bas.
0: Ik heb je zo gemist vorige week.
2: The one and only.
0: Heb ik helemaal geen Venlo's geleerd.
3: Nee, maar jullie hebben gewoon toch de uitzending in het dialect gedaan, of niet?
2: Ja, altijd. Toch, Wieke?
0: Ja, bijna de hele uitzending.
2: Ja,
3: en uitzending.
2: Toen kwam jij binnen en toen dachten we, oh nee, we moeten snel weer incognito.
0: Ja, precies.
3: Incognito.
0: Precies.
3: Ja.
0: Ik heb een bekenning te doen, namelijk, ik ben de dichtbundel vergeten. Nee, het voelt ook echt een beetje alsof ik nu mijn lesboeken niet mee heb. Dat ik terug moet naar mijn kluisje.
2: Dan heb je toch nog die docent-aura.
0: Dat ik de dag moet beginnen met corvée. Hoewel, ik moet zeggen, ik kwam vroeger wel altijd vaak onder corvée uit op school.
3: Bij mij niet.
0: Nee?
3: Nee, bij mij zou je er niet over uitgekomen zijn.
0: Nou, dat weet je dus niet, Bas.
3: Ik ging altijd persoonlijk achter al mijn straffelingen aan.
0: Oh, echt?
3: Ja.
0: Hij kijkt er ook heel erg streng bij, hoor.
3: Maar ik gaf zelden straf voor, dus dat is dan wel weer heel makkelijk.
0: Oké, nou, dan kom ik er misschien nog net mee weg. Maar ja, wij dachten we moeten een oplossing verzinnen. Dus we hebben een oplossing verzonnen, namelijk...
3: Een liedje.
0: Een liedje?
3: Een liedje.
0: Oké.
3: Een liedje. En ik heb een paar regels uit een liedje gehaald. En dat liedje is ook heel erg toepasselijk. De schrijver van dat lied die vraagt zich af wat de zin van het leven is.
0: Oh, ja,
3: dan kun je natuurlijk alle kanten uit. En dit liedje dit is geschreven door Michiel van der Grinten van Mensen Kimmer. Dus, loop maar zuren, zul ik zeggen.
0: Oh, maar ik heb normaal gesproken heb ik dus wel degelijk even van tevoren de tekst gelezen en geoefend. En deze krijg ik
2: nu helemaal rood.
0: Ja, ik word al bij voorbaat rood. Dus
2: je hebt zoveel geoefend, Wieke, in de laatste tijd.
0: Ja, maak het nog maar even erger. Prima. Ik ga er gewoon in. Ik groei mijn koffers in de Mayum.
3: Mayum?
0: Mayum. Gewoon niet meer truc naar mijn baas.
3: Baas, staat er twee A's.
0: Ja, dat is ook zo. Laat mijn peperen...
3: Peperen?
0: Jezus, Bas, peperen, super moeilijk. Wow. Lekker vliegen. Ik ga mij liggen in het gras. S'morgens vroeg en nieuw sliepsum. En s'avonds laat is het werk gedaan.
3: Laat staat daar, er staat twee A's.
0: En s'avonds laat... is het werk gedaan. Och, mensen... Waar is het toch goed voor als wij straks de piepoet gaan?
3: Gewoon. Dat is niet zo moeilijk. A is gewoon A en A gewoon. Is O. Dat hou je kort door elkaar. Maar voor de rest...
2: Dat is heel erg, hè? Dat is heel erg. Het is veel minder tonen als in het zuien.
3: Oh ja.
2: Ay, rustig, hè? Ik wil ook alweer nog een straf.
3: Volgens mij valt dat wel mee, hoor.
2: Ja, maar ik kom druiver, hè? En dat is het ook meer, in Venlo zei ze... Dich kums niet van, hey. En dat is toch een beetje zo.
3: Ik heb het zo hier, ja.
2: Ja, maar wie kan... Dat is toch anders. Er zit meer variatie in, heb ik het veel in het zien.
3: Nee, jij hebt wat meer zangerig.
2: Ja.
3: En wij zien wat meer recht toe, recht
2: aan. Ja. Ja, dat is heel erg.
3: Maar we hebben ook wel dezelfde klank. We hebben ook bijvoorbeeld een oe. Kunt ze op drie verschillende manieren oe spreken. Bijvoorbeeld
2: vertel.
3: Een hoes en een woes. Bijvoorbeeld. Er zijn ook drie oes.
2: Dat is toch drie keer hetzelfde?
3: Een hoes, een kassenhoes.
2: Ah, een hoes.
3: En een hoes.
2: Een hoes.
3: Ik woon in een hoes. Ah. En vandaag kregen we een hoes.
2: Ja,
3: dat
2: heb ik
3: zo
2: helemaal niet uitgedacht.
3: Dus ik bedoel, maar dat zijn ook drie klanken.
2: Ja, de huur is gewoon het verschil in wat het is. Want dus is gaan kussenhoes. Want dan is een kussenhuis.
3: Een kussenhuis.
2: Heel interessant.
0: Ik ben blij dat dit lesje erop zit. Ik zal me voor volgende week weer veel beter voorbereiden. En we gaan gewoon even lekker naar mensen kinderen luisteren... die het beter kunnen uitspreken dan ik. En daarna gaan we gewoon direct door naar het nieuws. Dus Diede, super bedankt dat je er was vandaag.
2: Jij bedankt.
0: Ik heb echt genoten. Heb een hele fijne, mooie reis naar Portugal.
2: Goodbye.
0: Kom heel huids terug. En dan gaan we jou eens even opleiden als radiomaker. Daar kijk ik naar uit.
2: Ik ook.
0: Dankjewel,
2: Mieke.
0: Dankjewel, Bas.
3: Dag.

0: is Omroep Venlo.
1: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
2: Alles voor de lekkerste barbecue.
3: Hey, jij daar. Wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
1: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwestralen.nl.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Arne Slot is per direct ontslagen bij Liverpool. De Nederlandse trainer kwam in 2024 bij de voetbalclub. En bezorgde Liverpool direct het landskampioenschap in de Premier League. Afgelopen seizoen was er minder succes en werd alleen kwalificatie voor de Champions League door Liverpool behaald. De club laat in een verklaring weten dat het een moeilijke beslissing was en dat Slot hartelijk wordt bedankt. Toch vindt Liverpool dat vernieuwing noodzakelijk is om een stap vooruit te zetten. Op de luchthaven van München heeft het vliegverkeer een uur stilgelegen vanwege het drone-alarm. 26 vluchten moesten uitwijken naar een andere Duitse luchthaven. Rond 9 uur meldden twee piloten onafhankelijk van elkaar dat ze een drone hadden gezien. De politie ging op zoek, maar er werd niets gevonden. Begin oktober was het vliegveld van München 2 avonden achter elkaar dicht vanwege drone-alarm met gevolgen voor duizenden passagiers. De Amerikaanse rapper Kanye West is niet welkom in Italië. Het bestuur van de noordelijke stad Reggio Emilia heeft zijn 2 geplande concerten verboden. Officieel is de maatregel genomen vanwege verwachte protesten. Kanye West, tegenwoordig Ye, kwam de afgelopen tijd in opspraak, onder meer door zijn bewonderende uitspraken over Adolf Hitler. En ook in Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland en Polen is de rapper niet welkom. In Middelburg heeft een politieagent vannacht zijn dienstwapen getrokken omdat een jongen een wapen in zijn broekzak leek te hebben. De agent kwam af op een melding van overlast. Doordat het donker was, kon hij niet goed zien wat de jongen echt in zijn broekzak had. Bij het fouilleren bleek het een waterpistool te zijn en dat is vervolgens ingenomen. Dan het weer, zonnig en op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 25 graden. Morgen zon en wolken, in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 19 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is vrij druk op de wegen in het zuiden van het land. Een paar files vallen op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Beest en de afrit Kerkdriel. De vertraging is zo'n 20 minuten. A16 van Rotterdam naar Breda tussen Zwijndrecht en de Moerdijkbrug. 11 kilometer langzaam rijdend verkeer met een kwartier op onthoud. Op de A76 van Geleen naar Aken tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 2 kilometer stilstaand verkeer en daar ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Siconstadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
8: Keurs Lagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurs Lagerij De Karbender. Keurs Lagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurs Lagerij De Karbender. Wolweverstraat 76 in Venlo.
7: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.

0: Lief flüstereers, we zien er weer. Verrukkelijk, fanloos is weer truc. Want de vorige week, toen waren wij er niet. En toen waren we heel blij dat onze collega's Marloes en Wieke onze uitzending hebben overgenomen. Maar ja, er gaat toch niks boven. Echt onvervals, fanloos, of niet, Bas?
1: Ja, zo stond ik er ook in. Zo zit ik ook in de wedstrijd.
0: Ja, en ik wie was...
1: Ja, zeg maar.
0: Ook wil zeggen, wie was die week?
1: Ja, wat zullen we zeggen? Ik heb een vrij heftige week gehad in zoverre. Ik heb heel erg veel tandpijn gehad, 4 dagen lang.
0: Ach jee toch.
1: En dat was verschrikkelijk. Maar in de tussentijd ben ik ook nog koninklijk geworden.
0: Koninklijk?
1: Ja, ja, ja. Wie in Veldeke Limburg werd, vorig jaar bestond die 100 jaar. En dan wordt u verrast door onze gouverneur Emiel Roemer. En die heeft ons koninklijk gemaakt. Nou. Namens de koning zelf.
0: Dat is fantastisch. Proficiat.
1: Dank je wel.
0: Ja, wat
1: we
0: geweldig.
1: We moesten eigenlijk goeigheid nemen.
0: Och, nee,
1: dat moet later pas. Hè. Dat is pas... Dat is pas met de vastelovend.
0: Ik kon het zeggen, of met Koningsdag.
1: Of met Koningsdag, hebben we net gehad. Ja, en ik ben op vakantie geweest, hè?
0: Ik ben op vakantie geweest, naar Spanje.
1: En weet maar pezen goed allemaal, hè?
0: En het was heel geluidig warmer dan door.
1: Ja, het was een paar dagen heel vies benauwd, was het, ja. Ja. En vandaag trouwens ook wel weer een beetje windkuur.
0: Ja,
1: maar... En gisteren mag het nog veel erger, vond ik.
0: Toch wel lekker, toch?
1: Hè? Nou ja, alles beter dan regen natuurlijk. Maar het hoeft niet per se van mij 30 plus te zien. Maar goed, daar hebben we toch niet over te zeggen. Dus we moeten het er maar goed mee doen, hè?
0: Ja, en we zitten hier ook niet met z'n tweeën vandaag in de studio, maar met z'n drieën.
1: Sterker nog, en dan staat er een bij, dat is nummer 4.
0: Nummer 4.
1: Dat is onze apportechnicus.
0: En in het tweede oor komt nummer 5.
1: En dat tweede, inderdaad, en dan hebben we hier een speciale gast, want dan hebben we namelijk Tom Engels. Tom Engels, die onze gast is in het tweede oor. Maar die neemt ook zijn gitaar mee. Dus, dat is wel leuk.
0: Ja, dat gaan we dus proberen live te regelen. Nou, we gaan verder met het volgende nummer.
1: Het volgende nummer, ja. Zullen we dat doen?
0: Ja, doe dat.
1: Nou, dat is van Nino Lotteman. Dat is een heel mooi pleitje. Ik heb kinderen eigenlijk, of tenminste mijn vurkigheid, ooit door de akoestische versie. Maar die konden we helaas niet vinden. Maar dan doen we het maar goed met de cd-versie. Dat is van de cd Fly. En dat is een nummer, dat duurt 5 minuten 40. Je hoort natuurlijk de stem van Frans Pollux. En die ga je ons vertellen over onze allermooiste dromen.

0: Venlo.
1: Ja, en je hoort een vasteloosliedje. En een vasteloosliedje, dat draaiden we hier met een bepaalde reden. Dit was namelijk een vasteloosliedje uit 1991. Dat wordt geschreven, gezongen moet ik zeggen, door Hy Comfroots. Maar ook door Klaar Woets. En Klaar Woets die is ons helaas afgelopen week ontvallen.
2: Ja, Klaar stond bijna 60 jaar lang op menig podium in de gemeente en verder boete. Als zangeres, komisch typetje of in een toneelstuk. En ja, ze brook eigenlijk door met Het Blauwtje. Zo'n klassiekers wie De Slup van Moeder Maas. En vonden onvergetelijke duo's met onder meer Hy Comfroots, die we net dus ook huurden. En wat ze ook deed, was de Venlose Revue. Heb ze ze wel eens gezien?
1: Ik heb ze zeker wel eens gezien. En ja, ook vooral gehuurd.
2: En vooral gehuurd. En ze was altijd, ze had het echt het onvervalste Venlose, hè?
1: Het lekkere, verrechte.
2: Ja, en ze kostte het op een manier waarbij je toch altijd heel netjes bleef, zou ik maar zeggen.
1: Respectvol.
2: Respect, ja, dat bedoel ik eigenlijk
1: met
2: ook.
1: Toch met een vlugje iemand voor de gek kan houden.
2: Ja, ze had echt een komische noot. Ja. En ze was gewoon uniek in haar presentatie.
1: Zie je dan een gans in het begin met de blauwe zotterdag? Ze zei met haar zuster Ien. Heeft ze presentatie nieuw gedaan. Dan zo te zien als twee dametjes in zo'n kabuisje ergens achterin. En dan hoeven ze haar deskundig commentaar op van alles en nog wat.
2: Hoorde die niet de Kalebeskus?
1: De Kalebeskus, ja.
2: Ja, de Kalebeskus, hè?
1: Ja.
2: Ja, ja. Dus, en ze is ook, ik hoorde net een anekdote van onze technische man. In 2013 wordt hij in de studio Café Chantant opgenomen. En toen logen er voor de sfeer allerlei holtsnippers op de vloer. En Klaar komt binnen, schuut uit, veld op de grond, brik urbijn, scheenbijn.
1: Wat ze dus maar, niet in de gaten had.
2: Wat ze niet, en ze ging gewoon door. Die ganse opname is gewoon doorgegaan. Wat een bikkel, hè?
1: Nou.
2: Ontzettend. Nou, wie vinden het... Ja, we wensen de familie in ieder geval ontzettend veel sterkte. En
1: genoeg herinneringen om op terug te kieken. Vooral hele mooie herinneringen, denken we. En Urstum zal nog voor de eeuwigheid behouden blijven.
2: Ja, dat zeker wel. Ja. We gaan door naar het volgende nummer. Met de ogen toe. Gezongen door Bert van den Berg.

0: Ja, dat is waar, die vaste lovers nummers. En die kent ze eigenlijk het gratis jaar draaien. En ik vind dit hier een typisch voorbeeld van. Ik vind dat ook echt een nummer wat goed en ook bij dit weer past dit ook. En ik, als ik dit nummer huur, weer ik niet alleen altijd uitermate bewegelijk. Ik denk dan ook dat die truc aan een filmpje van Ger Sampers vorig jaar. Het een heel mooi filmpje gemaakt. Dat was op vaste lovers dinsdag. En dat was met de broer van de Zutter. Er twee kleine mentjes op de nek bij jouw elders, bij jouw vaders. En die hoorden dit nummer en die gingen gaan ze door een bol. En ik denk eerst gedacht dat ik dacht, nou, zo enthousiast moest ze zien. Ik denk dat ze een jaar of drie, vier waren. Helemaal van begin in het meezingen. Fantastisch.
1: Met de paplepel, hè?
0: Met de noemen paplepel, inderdaad.
1: Maar als ik zo naar boete kijk, dan denk ik nooit toch meer aan zomaar vast te loven.
0: Ja, maar door past dit nummer ook heel erg goed bij, vind ik. Want vorig jaar hebben ze, Lars zit in een groep, die heet Evo. En die hebben vorig jaar hebben die op het parkfeest, hebben die met de picknick hebben die opgetrooid. En toen speelden ze dit nummer ook. Toen ging ook het gaan spelen goed een bal. Dus
1: ik geloof dicht meteen.
0: Dit nummer ken altijd.
1: Goed zo. Nou, en dan nog. Wat hebben we dan nog?
0: Wat hier nog, Kump?
1: Ja.
0: Hierna hebben we weer wat traditionelers. Op zich ook een heel leuk nummer. Nou, ze zien weer heel erg actueel eigenlijk door een revival club die er op in is gespeeld. En die revival club die hebben al twee keer een mooi optreden gehaald in de Maaspoort. Nou ja, niet twee keer. Ik denk dat ze inmiddels al 20 keer zo'n optreden hebben gedaan. En die hebben de liedjes van de Vrijbuiters gecoverd. En we gaan luisteren naar een liedje van de eerste LP. En dat heet Kinder, Kinder.

0: En ik was heel even aan het wachten of er een jingle kwam, maar nee, er komt geen jingle.
1: Geen jingle, dus de moest gewoon protten, man.
0: Ja, want ik prot altijd
1: niks
0: door de jingles heer, hè. Dat is toch
1: echt, gebeuren.
0: Dat is toch best wel erg. En nou, we hebben geluisterd naar Huub Jansen. En destijds was ze nog lid van de band Ondiep. Maar die band is in 2019 opgehaald te bestaan.
1: De Wansumse Trots.
0: Juist. En Huubte is solo verder gegaan. Is een hele veelzijdige artiest. Een zanger, een liedjeschrijver en een dialect. Wat er ook duidt is, en dat vind ik best heel bijzonder, is dat er ook in zorginstellingen en dagbestedingen dat er door optreedt.
1: En hij heeft zijn coachpraktijk heette, waarbij je mensen helpt om weer grip te krijgen op hun werk en in hun privéleven met muziektherapie.
0: Dus met muziek. Dus ik denk dat we deze meneer, deze artiest, maar eens moeten uitnodigen voor ons programma.
1: Geen graag een slecht idee, zou ik zeggen.
0: Ja.
1: Weer wet staat al ergens in de planning, maar ja, ik weet het niet. Ik bedoel, dat moeten we even aan de juffrouw van de planning vragen.
0: Dat ben ik.
1: Oh, dat bestaat. Oké, goed.
0: Ja, dat ben ik.
1: Nou.
0: Ja, dus, nou ja, we hebben vandaag eigenlijk van alles, van allerlei nieuwtjes ook. Ik heb nog een ander nieuwtje. Dat heb ik gelezen op Omroep Venlo. En het geit erover dat Thuis Goed Bezig vanaf 1 juni dagelijks te zien is bij Omroep Venlo. En het programma start dan iedere morgen om 9:30 op de televisie. Het wordt nog per keer herhaald. En door een kind ze bewegen

0: Bas, wat vind je ervan?
1: Nou, hartstikke leuk.
0: Dat ik beweeg toch hier, hè?
1: Ja, ik beweeg de ganze dag door.
0: Beweeg je ook voor de televisie?
1: Nee, dat niet.
0: Dat niet?
1: Nee, dat vind ik wel net te wiet gewoon.
0: Het geeft te wiet.
1: Nee.
0: Nou, de rens wel rondjes op de hei, hè?
1: Bijvoorbeeld. Ja. Morgen vroeg weer.
0: Dan geef ze weer.
1: Gewoon weer cirkelen op de hei.
0: Ja, maar dit is eigenlijk wel leuk, want vroeger hadden we dat programma op, volgens mij, waar het op NPO 1 of 2. En het werd toch dat programma dat...
1: Met Olga Commandeur.
0: Met Olga Commandeur.
1: Maar dat is er nog steeds, hoor.
0: Is dat er nog steeds?
1: Nederland in beweging. Nederland in beweging. Van 6 morgens vroeg.
0: Ja, en dan gaat Venlo Fit dit ook organiseren. En dan kan ze gewoon toes meedoen voor de televisie. Ook als ze niet zo mobiel is, dan kan ze ook meedoen.
1: Oh, dan werd ze dat.
0: Dus we gaan...
1: Schrijven we de Nina gaan we.
0: Ja, en dan lekker bewegen op de muziek van Verrukkelijk Venlo's natuurlijk.
1: Maar wie gewoon nu bewegen op een ander pleetje?
0: Want wat is de wereld toch mooi?
1: Nou, laat gewoon.
2: Iedere zaterdag gaat het los. Dan is het weer tijd voor Verrukkelijk Venlo's.

0: Band is dat, prachtig gezongen door Lita Bel van het album Zing Nog Eens. En wij zitten te wachten op de gasten in het tweede oor in dit programmacamp. En collega-presentator Bas is een boete aan het zeuken, maar maak ook geen zorg, hij is een aantocht, want wij verwachten Ton Engels. En in Venlo, er is eigenlijk altijd wat te doen. We hebben vanaf 9 juli tot en met 26 juli hebben we weer aan de waterkant. En dat is het festival aan de Liergeloswal in Venlo. En 3 weken lang kunt ze door langs de Maas genieten van nieuwe muziek, van theater en nog veel meer. 3 weekenden lang, gratis toegankelijk. En wat ook weer terugkomt, en daarom nemen we het eigenlijk even in ons programma, Liedjes van Vroeger, gezongen in het dialect. Alleen heb ik nog geen datum doorgekregen wanneer dat precies komt. Dus waarschijnlijk komen we door de volgende week even op terug. Maar dat is zeker ook de moeite waard om naar toe te gaan. Gaan we nog even door met het volgende nummer. En dat is de hoofdingenieur van de Janse Baggeband.
1: Dit zien Bas en Marlies met de verrukkelijke platen.

0: Ja, dat was...
1: Verrukkelijk fanloos. Deze week een dialectprot.
2: Deze week een dialectprot, dat ga ik zo meteen vertellen. Maar ik vertel ook eerst even wat het vorig nummer was. Dat was namelijk een hoofdingenieur en dat wordt gezongen door Henk Stevers. En Henk Stevers, die had ook een gast wat truc de Veldeke Oeuvreprijs gewonnen. Henk Stevers was een van de liedzangers van de Janse Baggenband. En we hebben nu toevallig hier een collega van Henk Stevers in de studio zitten. En die gaat ons dadelijk ook het een en ander trakteren. Namelijk hebben een paar moeie, dit is een gitaar meegenomen, dit kan een paar moeie liedjes zingen. Tom Ingels. Tom.
3: Goeiedag.
2: Goeiedag. Hey, hey. Zeg,
3: oh, deze.
2: Allee,
3: hallo.
2: Het heeft wat vuur in de eerd gehad. Ja, hebben we gevonden. We hadden verkeerd geparkeerd. Maar uiteindelijk hebben we ons gevonden. En nou ja, fijn dat ze er is. Ja, dadelijk ga je ze een paar moeie nummers voor ons spelen. Hè? Tenminste.
3: Proberen.
2: Gewoon proberen. Ja. En door al preluderend gewoon een liedje draaien. En dat heeft Tom ooit samen gezongen met zijn kinder op de Mayum.

0: is Omroep Venlo.
1: Dag Marianne.
2: Hallo Heinz.
1: Hey, wat doe je aanstaande zondag?
2: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Wat zeg jij?
2: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
2: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
1: Aha, also, aanstaande zondag.
2: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
1: En Hullen, die mudden gewoon weg niet missen.
3: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
4: Om medische of cosmetische redenen een haarwerk of pruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft dé oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met de natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
5: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: NOS Nieuws.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een aanval uitgevoerd op een boot waarmee drugs zouden worden gesmokkeld. Bij de aanval op de Stille Oceaan zouden 3 mensen zijn gedood. Het was de derde deze week. Het aantal doden bij zulke aanvallen is inmiddels opgelopen tot 202. Mensenrechtenorganisaties als Human Rights Watch en Amnesty International spreken van buitengerechtelijke executies, omdat verdachten niet voor de rechter worden gebracht. Het cruiseschip Hondius, waar een uitbraak was van het hantavirus, komt weer in de vaart. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven. De Hondius werd op een afgeschermde plaats in de Rotterdamse haven gedesinfecteerd. Van de GGD moest dat opnieuw. De werkzaamheden zijn afgerond en het schip kan weer naar thuishaven Vlissingen. Vorige maand brak op het schip het hantavirus uit tijdens een cruise op de Atlantische Oceaan. 3 mensen overleden aan de gevolgen. De uitgever van het AD en de Volkskrant verlengt een project waarbij mensen met een laag inkomen gratis de krant lezen. Uit een inventarisatie blijkt dat deelnemers van het project zich beter geïnformeerd voelen en nieuws beter begrijpen. Dat is nodig in een wereld vol desinformatie, zegt de Belgische uitgever DPG Media. Er zijn 5000 gratis abonnementen op verschillende kranten beschikbaar voor minima in Nederland en Vlaanderen. Ze worden verspreid via armoedefondsen. Een politieagent heeft vannacht in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat hij dacht dat een jongen een vuurwapen had. De agent was afgekomen op een melding van geluidsoverlast. De jongen was met een groep die onder invloed leek, schrijven Zeeuwse media. Bij het fouilleren bleek de jongen een waterpistool op zak te hebben. Het weer, het is zonnig, in het zuidoosten mogelijk enkele buien. Het is 21 tot 28 graden. Morgen verloopt de dag zonnig. Er is bewolking in het oosten met ook wat kans op een bui. Morgen is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Het verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Hank en de brug bij Gorkum een uur vertraging in 7 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Dordrecht over de A59, A16 en de A15. Op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen tussen Riddant en de afrit Ierseke 4 kilometer file met daar ruim 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
9: Alles voor de lekkerste barbecue. Auto vies? Tijd voor een goede wasbeurt bij Wash in 7. Hier sta je binnen 5 minuten weer buiten met een auto die blinkt als nieuw. Wash in 7, de ultieme indoor car wash. Nu ook in Venlo bij het Trefcenter en in Tegelen aan de Venlose Weg. Uiteraard met gratis stofzuigen en bandenpomp na elke wasbeurt. Wash in 7, altijd dichtbij.
8: Haal alles in huis voor de lekkerste barbecue.
10: Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.

0: Verrukkelijk Venloos. Dialectprot met Bas en Marlies.
1: En dat was het nummer Op de Mayum, gezongen door Mensenkender, in samenwerking met Ton Engels. En het mooie is dat Ton Engels heel live bij ons in de studio is. En we zijn heel blij dat hij er is. Welkom, ja. Ton.
2: Goedemiddag.
3: Het had toch even wat vuur in de eerste, hè? Maar we hebben het geschafft.
2: Het is gelukt.
3: Het is gelukt. Ja, Ton, hartelijk welkom in het Veluwe.
2: Merci.
3: En fijn dat ze inderdaad wil komen. We hadden al langer de wens uitgesproken om sowieso een live artiest in het programma te hebben. En wat voor Hugo's dan ook, daar sticht die gitaar is meegenomen. En daar sticht ons duidelijk geen tracteren op een paar mooie liedjes uit die repertoire.
2: Ja, geen probleem.
3: Ja, leuk. Ja?
1: En wat ga je voor ons spelen, Ton?
2: Nou ja, Kaltig Plat bijvoorbeeld.
1: Kaltig Plat?
3: Nou.
2: Denk maar eens door dan.
3: Doe het dan maar eens.
2: Laat gewoon.
3: Laat gewoon,
1: ja.

Ik trof hem heel toevallig. Laten we zeggen de naam Warschraag. Nou, Joran had wat terug in het zuiden. Maar hij klonk een beetje raar. Hij vertelde van zijn werk in het westen. Schoon verhalen, wie stiep in de nacht. Niks mis met berengezellig. Maar ik weet nog dat ik dacht...

0: In de studio van Omroep Venlo zitten Bas, Marlies en...
1: Tom Engels, het is ook hier vandaag. En je hoort er net live...
2: Zonne goeie hebben we nog nooit gehad.
1: Nee, dat hebben we niet gehad. Wie snoe kunnen we dat echt met volle overtuiging zeggen? Zonne goeie hebben we nog nooit gehad. Tom, chic, ja.
3: Dank je.
1: Ja. Nou ja, Tom, singer, songwriter. Wie wist er zoiets?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Op een gegeven moment blikste dat gewoon te zien, als je kluivig.
1: Ja?
3: Ik heb de mensen nooit gedacht, van Lloyd, dat nou eens gewoon weren. Maar ik moet deze microfoon gebruiken.
1: Ja,
3: ik
1: denk
3: dat
1: ja.
3: Oké. Okay. Ik heb nooit bedacht van, nou, dat zal ik eens gewoon weren. En op een gegeven moment, ja... Alle normale dingen die waren voor mij niet weggelacht. Dus op een gegeven moment had ik een gitaar en ik maakte liedjes. En toen was ik dat blijkbaar.
1: En eens,
3: ja.
1: En hoe lang is het geleden dat je al mee begon was?
3: Nou ja, het was simpel zo. Ik kom uit Kapel. Ik ben van 52. En ik groeide toen ik een jaar of 13, 14, 15 was, eigenlijk kreeg ik gitaar en ik groeide in een bandje gaan spelen. Maar dat was er eigenlijk niet. En toen ben ik zelf mijn bandje begon. En toen maakte dat nemen liedjes, toen ben ik dat mee gaan doen. En toen moest je dat nemen zingen en dan ben je dat ook maar gaan doen. En dan begint, heeft zich dat zo doorgezet, zeg maar. En dat blijven doen.
1: Altijd ook in het dialect of ze ook in het Engels of in andere talen gezongen?
3: Nee, zoals de meeste Hollandse jongen op de leeftijd beginnen ze allemaal met Engels te zingen. Hè?
1: Covers?
3: Ja, of gewoon of zelf dingen bedenken, maar ook in het Engels. Ja. Ik denk net ze van nou en dan imiteert ze gewoon datgene wat ze allemaal zoen vindt.
1: Ja.
3: En dat was voor mij niet anders. Want als ze nou door de klassieke Nederlandstalige bands gaan kijken, van de Dijk of noem ze allemaal maar op. Als ze dan maar weet je nog terug is in de biografie, is dat ze allemaal begonnen zien als Engelstalige bandjes. En aan het begin dachten van hoe zou dat zien als ze het Nederlands gaat weer.
2: Ja, en dat past natuurlijk precies bij die naar achternaam, hè? Tom.
3: Oh, Engels.
1: Ja.
3: Maar ik heb ook nog een band waar we met ook met een spullen zien. En dat is Blowbeat heet die band. Hebben we ook wel eens in Grenswijk gespeeld. En we zitten binnenkort in de AC en zo. En dat is een Engelstalige band.
1: Ja.
3: En dat heb ik in de jaren, die bestaat al heel lang. En we hebben in die jaren ook heel veel in Duitsland en zo gespeeld. Ja, dat was natuurlijk nooit gelukt met dialectliedjes goed kapot.
1: Nee. En aan de andere kant, dus ook wel dat bandjes die walende dialect spelen, dat die ook in Pruisjes op kon treden. We hadden Lens en Peter Beker, die hadden een keer ergens gestormen, werden die in Pruis. En dat hij gewoon ook met zijn band ergens in het filmprogramma had gestormd.
3: Ja, dat kan, maar dat zien dan toch iedere uitzondering.
1: Ja, dat
3: is
1: ook.
3: Is met, als ik in mijn eigen dialect zing, dan wordt het in Brabant of Gelderland al lastig.
1: Ja.
3: Die hebben daar allemaal zijn eigen dialect mensen en die zeggen, ja, blijf toen nou maar door in Limburg.
2: Ja, want dan verstond ze dich.
3: En ja, en er is natuurlijk wel uitzonderingen met Rauwen Heijzen en Daniel Lovies, maar dat zien toch letterlijk uitzonderingen.
1: Ja.
2: Ja.
3: Ik bedoel, ik denk als ze allemaal die dialectmuzikanten in Limburg zou checken, nou, ik denk dat 90% ook vooral en alleen maar in Limburg speelt.
1: Ja, en dan vooral in de stad Bos van Aafkom, of in de, laten we zeggen, iets bredere regio door meer.
3: Ja, dat is ook direct het grote... Noordel, dat ze gewoon zitten direct heel erg vast aan de eigen regio wel. Ja.
2: Ja, hoewel we wel twee jongens uit Venlo hadden die in Amsterdam met de Ziggo Dome hebben gespeeld.
3: Ja,
2: hè?
3: Ja, precies. Maar ja, dat was een paar op. Hè?
1: En dat was denk ik ook een beetje een uitzondering, Lotte Welwezen, dat die toch door de ganse tent vol kregen.
3: Ja, maar goed, die doen wat ze doen ook super goed.
1: Ja.
3: En die Fransen heeft ook een hoop geweldige liedjes, maar dat had ook zoveel andere dingen.
1: Mm.
3: Zo, dat is gewoon...
2: Ja.
3: Het past gewoon wel bij hun, zeg maar.
2: Ja. Mm-hmm. Ik zelf hoorde dat we nog een nummer gaan luisteren.
1: Ja.
2: Want dat klonk best lekker.
1: Ja.
2: Hè?
1: Misschien kunt ze hier even tonnen. Dat vorig nummer, Kaal toch plat, van wie lang speelt ze dat al? Poeh, doe stel ik een moeilijke vraag.
3: Ik moet wat extra stemmen in verband met het weer, beste mensen.
1: Ja.
3: Nou ja, het liefste zou ik iets spelen van mijn nieuwe plaat. Als dat kan en mag.
1: Ja, zeker, met alle plezier.
3: Wat, mag ik heen zingen?
4: Door en zingen.
3: Oké.
1: Ja.
3: Nou ja, ik heb dan...
4: Sinds een week of zes in je album moet. En
3: ik kreeg geen zoveel informatie, mensen. Ik zal maar gewoon spullen. het is een album dat is ontstaan na zes filmpjes die gemaakt zijn vanuit het archief van het Limburgs Museum. Hey.
5: Ja.
3: En die hebben een paar jaar terug in de coronajaren, op het laatst van de coronajaren, hebben die besloten om mee te doen met een project met het Limburg Filmfestival. En toen hebben ze, je hebt een enorm archief van filmbeelden, en hebben ze zes compilatieproducten gemaakt. En dat gaat over de ankerpunten in het leven eigenlijk, van de geboorte tot het overlijden eigenlijk. En dit liedje gaat, ze vroegen mij om bij elk van die filmpjes een liedje te maken. En dat heb ik gedaan. En die hebben er ook een paar voorstellingen met gedaan. Daar was Frans Polis Oud bij betrokken. Maar ik vond het jammer dat er met die liedjes verder niks meer gebeurde. Dus ik heb die vorig jaar eindelijk allemaal eens opgenomen. En er is nou een album van gekomen en dat is achteraf bekeken. En dit is het eerste liedje van het album. En het gaat over de grote gezinnen in de jaren 40, 50. Met de schone dingen en de best wel lastige dingen.

en sigaar. Vandaag is iedereen blij. Ja, daar ben ze dan. Verdorie. Natuurlijk schoen, maar toch. Wie zeg ik dat? Wij kriegen even dit vrij grondpakket toch ook weer extra.

Ziegen met z'n lachen door, alweer met een mier. We zitten in de gooikamer, de plastic mook van de stoel. En ook nou zien we weer met veel het zuidblauw van de rook. Omes en tantes, neven en nichten, Fien en Harry.

schoen mensen. Schoen mensen, de meisje dan toch. Doe het gewone mensen. Kijk ze gewoon.

0: En terwijl deze moeie gitaarklanken wegsterven, je luisterde trouwens door Linda Kolen en Harold K. En die zong het liedje Modersoot. En wie zit hier in de studio? Bij Dialectpoort. Het programma heet Verhakkelijk Vennoes. Is eerder een zaterdag. Tussen 2 en 4 staat op de radio. Tussen 3 en 4 hebben we altijd, nee, niet altijd, maar bijna altijd hebben we hier gast. En we zien vandaag heel erg blij dat we vandaag een hele speciale gast hebben. We hebben vandaag Tom Engels. En daar heb je ook al een paar liedjes voor spelen. En nou ja, Tom.
1: Tom, ga je ons iets vertellen over zijn nieuwe plaat?
2: Ja, die heeft achteraf bekeken. En dat is dit keer anders tot stand gekomen als normaal gesproken. Dan normaal gesproken verzamel ik wat ideeën en ik maak wat liedjes en ik maak een keuze en dan maken we die. En nou is het eigenlijk ontstaan vanuit een opdracht. Het Limburg Museum, hij besloot om met een project mee te doen aan het Limburgs Filmfestival. En dat was in het laatste jaar van de corona. En ze hebben een groot archief en daar hebben ze gewoon 6 films gemaakt. Wat ik net al een beetje zei, van de hoofdpunten in het leven, zal ik maar zeggen. En of ik daar dan liedjes bij kon maken. En dan zien we, daar was ook een voorstelling van, die is ook een paar keer uitgevoerd. Maar dat leek een beetje moeizaam, omdat dat was net zo op het laatst dat corona voorbij was. En na een paar maanden moesten toch weer de mondkapjes om en moest er toch weer van alles afgelast worden. Dus in die periode speelde zich dat allemaal af. En ik stond dan op een podium en dan achter me dan worden die films gedraaid. En ik speelde dan mijn liedjes. En tussen het liedje door deed Frans Pollux een minuut of 5 vertellen. En deed meer vanuit het grote overzicht. De grotere thema's. En ik zocht het dan wat dichter bij huis. En zo wisselde zich dat af dan. En omdat ik het jammer vond dat er met de liedjes verder niks gebeurd is, heb ik die vorig jaar allemaal opgenomen. En alsnog op een cd gezet. En die cd heeft dus achteraf bekeken. En daar zien we nou gewoon met een speulen. En ik geloof dat we in september geloof ik nog in Domani speulen hier in de stad. Dus dan komen we er ook allemaal voorbij.
1: Dan moeten we eigenlijk de datum even opzoeken dadelijk. Hè?
2: Dat
1: gaan we dadelijk doen.
2: Ja, okay.
1: En ik heb ook begrepen van dicht dat dus deze filmkus ook op L1 afgespeeld
2: kon worden. Ja, daar kon ik gewoon dingen van uitgezonden worden. En ze komen sowieso op YouTube. En ze zien al alles als op nee bewerkt. Omdat we nog wel zondere beelden gevonden hebben als dat we 2 jaar terug tot de beschikking hebben. Want het is verbazingwekkend wat er allemaal nog in het filmarchief te vinden is, als ze daar schoon naar opzoeken. Echt prachtige dingen.
1: Ja, dus mooi dat het bewaard blijft dan.
2: Ja, ja, ja.
0: En ook mooi, net dat vorige liedje was, dat sfeerbeeld al heel mooi uitkwam. Hè? Het stond blauw van de rook. Ik kan me dat ook nog wel een beetje herinneren.
2: Ja, ja, ja.
0: Als ze dan familie, en dan stonden de glaasjes met de sigaretten stonden dan op de tafel.
2: Ja.
0: En dan zoeten ze in de goede kamer, zoeten ze allemaal. Ja. Hè? Want dat mag op zondag. Hè?
2: Precies.
0: En ja, dan, en dat sfeerbeeld, dat wil ze trots aan. Dat wil ze bij dat truc door dat titel.
2: Ja, en dan heel af en toe dan mocht de plastic van de steul voor in de kamer.
1: Oh ja, en mag ze erop zitten.
2: En dat, daarom werkt je dat gewoon. Net veel mensen herkennen gewoon die dingen nog allemaal van toen. Het is wel. Dat was gewoon. Ja.
1: En de geest nog een nummer voor ons spelen?
2: Ja, ik zal het eens even proberen. En dit nummer heet de tweede oerknal. En het gaat eigenlijk over de jongvolwassenen, de nozems en zo. Hè, zeg maar.
1: De hippies.
2: De hippies waren later.
1: Oh, die waren later.
2: De hippies waren weer later. Ik heb nou 90% van wat er in dit liedje voorbij komt, speelt zich af in 1960.
1: 1960.
2: Nou, allemaal 1960. En 1960 is achteraf bekeken. De laatste jaren 50 en was een beetje saai. Want in 1954 is in een keer Elvis Presley en Bill Haley en Chuck Berry en Jerry Lewis, allemaal die rauwe rock'n'rollers. En dat zorgde voor een flinke boost. Hè? Die jonge mensen die kwamen voor het eerst in hun leven op het punt dat ze dachten, ja, we hoeven niet automatisch te gaan doen wat mijn ouders deden. We kunnen van alles gaan doen.
0: Dus een beetje was het succes van de avonden van Rieven.
2: Ja,
0: dat is die sfeer die er in dat boek
2: ging. Ja, en dat is natuurlijk in de literatuur. En in de films, hè, de Marlon Brando films en Rebel Without a Cause. En dat was eigenlijk hetzelfde in de filmwereld. En in de muziek is het ook. Maar in de muziek was het maar een korte opleving. Want in 1958, 1959, toen zag het wel heel snel in. Hè. Elvis ging in dins en ging eigenlijk hele flauwe films maken. Hè. Maar toen in 1962, toen waren er de Beatles. Ja. En dat toen was het Hek van de Dam. En voor mij was dat dan de tweede oerknal, zeg maar. Toen ging het echt los en toen begon het allemaal pas, zeg maar.
1: Nou, laat maar eens knallen dan. Okay.

vliegen 's avonds militairen in de bus. Met de Zuidoosten terug naar man. Weekendverlof, een zware tas in een middenpaard. En een struikelende, voeterende stadse madame. Nozems op een krijtler en later op een boeg. In plaats van naar de mis, biljarten in de kroeg. Doe maar stekkeur.

klonk het onaangepast. Het waren de Levertronjoren, Brigitte Bardot op iedere boekentas. En Henk heet al een meidje, sinds Poosen is het aan. Het is gek van Adamo en Henk trekt er iets op aan. Meneer mocht er ook al toeskomen, maar om 10 uur is het sloes. Dan gaat de vader slopen, dus 10 uur sloes. Hoogste tijd, mooi geweest. De vader was niet van hé. Hey. Ze loesteren Freddy Quinn, Doris Day en Cliff. Ze kieken films met fantasie prikkelende titels.

Beetje reggae muziek hier op zaterdagmiddag bij jouw zaterdagmiddagbol. Tippa Erie uit jaren 80 en Hello Darling. En daarvoor hoorde je nog een nieuwe zangeres, maar wel een hele goeie. Stella Ifty en haar Boston. En dan is het tijd om de week weer met je door te nemen. Want een beetje kroegpraat. Waar hadden we het over deze week? Nou, er was weer veel gebeurd waar we het over gehad hebben. Het was de week waarin de jazzlegende Sonny Rollins is overleden. En nou moet ik heel eerlijk bekennen dat ik toch wel echt dacht dat de goede man al jaren niet meer onder ons was. Maar hij is dus echt pas afgelopen week overleden. Het was ook meer muzikaal nieuws, want de boyband Be Brave, wie kent ze niet, die kondigde aan dat ze komend jaar op 8 mei een reunie optreden geven in de AFAS Live. En dan hadden we nog een andere band, rockband Nothing But Thieves. Die kondigde aan dat ze komende januari 2 keer optreden in de Ziggo Dome. Dat is ook mooi nieuws. En Pinkpop, die had ook nog wat nieuws. Dat is over 2-3 weken. Zij brengen een ode aan de Limburgse popcultuur. Onder andere Lex Uiting, Frans Pollexen en Beppie Kraft komen daar optreden. Is ook mooi. En natuurlijk onze eigen herfstaande band. Die mogen op de vrijdagmiddag openen. Het was ook de week waarin het kabinet een streep zette door de verhoging van de AOW-leeftijd. En dit na druk van de bonden. Dus ben blij, je hoeft niet tot je 88ste door te werken. Het blijft gewoon op 83 staan. Geen probleem. En ook de week waarin ons DigiD toch niet in Amerikaanse handen komt. De overheid toch voor gekozen dat een beetje te gevaarlijk was. En het bedrijf dat het DigiD runt, wordt niet verkocht. En als we het over andere zaakjes hebben die aangepast werden. De KNVB wijzigde deze week de regels na te maken met Vitesse. Probleemclubs mogen altijd nog een seizoen spelen. Nou, eerder was natuurlijk de KNVB teruggefloten door de rechtbank, maar dat is dan ook geregeld. Ik zou zeggen, komt goed uit voor die probleemclubs. Hup, hup, hup, vouw, vouw, vouw. Voor komend jaar. Het was ook de week waarin een man uit het Gelderse Buren is aangehouden op verdenking van een hack bij Ajax. Nou, en dat begrijp ik wel. Want na al die personele wissingen daar hebben die zoveel personeelsdata. Nou, daar is die gegevens van die paar Odido klanten een peulenschilletje wat je daaraan kunt verkopen. En meer Ajax-nieuws, want de Ajax-crewlid Klaas-Jan Huntelaar verkondigde dat het langzaamaan weer wat beter met hem gaat na zijn burn-out. Ja, nou moet het dan toch nog maar gedaan zijn met die collectieve burn-out van de hele club, zullen we maar zeggen. En het was ook wel een beetje voorbij denken, want Ajax zette zich nog net wel, hebben zich geplaatst, helemaal op een nippertje voor Europees voetbal. Nou, dat was weer mooi. En dat in de weken waarop textielketen Zeeman juist afscheid aan de nemers van Europa. Zij zijn weg aan het gaan uit een aantal landen. En in andere landen zijn ze het aantal filialen aan het verminderen. Nou, het was ook de week waarin een vrouw na jaren ongelijk heeft gekregen in een rechtszaak die zat aangespannen tegen een 5-sterhotel in het Italiaanse skigebied Corvara. Mevrouw kreeg daar maar geen kraanwater en daar was ze het niet mee eens. Het is ook waarom bekend werd dat de zomervakantie voor veel

mensen steeds lastiger valt te betalen. Maar ja, de eerste tropische dag en zelfs de eerste lokale hittegolf plaatsvond. Dus waarvoor zou je die zomervakantie nog moeten betalen? En dan was de week waarin de dames van de Delta 1 feest vierden. Zij gaan naar de promotieklasse. En er was ook op de hockeyvelden nog meer feest werd gevierd. Want het Hottentottentoernooi vond weer plaats. En nu kan de Vicurie daar ook verder gaan met een nieuwe Soapolie natuurlijk. En het was de week waarin een conducteur van NS een tas met kittens aangereikt kreeg. Dat is niet voor de poes, zullen we zeggen. Benieuwd wat we volgende week krijgen, dan zijn we er weer met nieuws. Nu, muziek van hier. Melanie Ryan, die komt uit het oezende warmland. En Job Dorris, die komt uit Gewas. En Eye of the Storm.

0: Ryan samen met Job Doris en Eye of the Storm. Een mooie samenwerking tussen twee jonge countrysterren die eventjes een mooie call-up maakten. Gaat goed, lekkere muziek voor op de zaterdagmiddag. We gaan snel verder met meer muziek. Nu gaan we naar twee grote heden. Anderson .Paak en Bruno Mars die samen gingen. En wat gingen ze doen? Soul maken. Een beetje van de jaren 70 soul. Ze noemen zichzelf Silk Sonic en een plaat Smoking Out the Window.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Twee platen achter elkaar die klinken alsof ze al heel oud zijn, maar eigenlijk allebei nog geen 5 jaar oud zijn. Eerst hoor je Silk Sonic, Soul, met een jaren 70 vibe, Smoking Out of the Window. En daarna nog Steven Sanchez, samen met Behold. En dat klinkt alsof het uit de vroege jaren 60 komt, maar het is toch echt uit 2023. Until I Found You, schitterende platen, zeker op zo'n dag als vandaag. Zometeen is er weer tijd voor het nieuws van 5 uur. Maar na 5 uur kom ik weer bij je terug. Dan heb ik nieuws over het Urban Spring Festival hier in Venlo Zuid voor je. Natuurlijk krijg je weer een echte turn-based dance classic. En jouw horoscoop die komt er ook aan. Dat allemaal na 5 uur. Maar eerst nog even Swept Away van mevrouw Diana Ross.

0: Omroep Venlo.
1: Keurslagerij De Karbender is dé barbecue-specialist van Venlo. Kies voor vers, variatie en smaak. Kies voor het grootste assortiment van het lekkerste barbecuevlees. Kies voor Keurslagerij De Karbender. Keurslagerij De Karbender heeft tevens een groot assortiment van dagverse maaltijden. Gezond, lekker en altijd vers. Proef de kwaliteit van Keurslagerij De Karbender. Bolweverstraat 76 in Venlo.
2: Om medische of cosmetische redenen en haarwerk of bruik nodig? Haarwerkstudio Leonie heeft dé oplossing voor elk haarprobleem. Haarwerkstudio Leonie maakt aan iedere onzekerheid een einde en biedt persoonlijk advies in een discrete en aangename omgeving. Maatwerk of confectie? Haarwerkstudio Leonie combineert haarfijn uw wensen voor echt haar of kunsthaar met een ruime ervaring in absoluut draagcomfort. Voor alle tijdelijke of langdurige haaroplossingen met de natuurlijke look, haarwerkstudioleonie.nl. Antoniusplein 18A te Lom. U parkeert er gratis voor de deur.
3: Lasertherapie Venlo is nieuw in Venlo en omgeving. En is dé pijnvrije behandelmethode die de hersteltijd verkort. Heeft u ook last van pijnklachten, artrose, ontstekingen of andere spier- en gewrichtsklachten? Neem dan vandaag nog contact op voor het gratis intakegesprek. Kijk voor meer informatie op de website www.vividus-fysiotherapie.nl.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
5: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Hondius kan weer cruisetochten gaan maken. De GGD Rotterdam heeft het schip vrijgegeven na een extra ontsmettingsbeurt. Vorige maand brak tijdens een tocht met de Hondius op de Atlantische Oceaan het Hantavirus uit. Die uitbraak kostte 3 mensen het leven. Enkele duizenden mensen met een laag inkomen kunnen gebruik blijven maken van een gratis krantenabonnement. Uitgever DPG Media van onder andere de Volkskrant verlengt een project waarmee nieuws beschikbaar moet worden voor iedereen. Dat is volgens het Belgische bedrijf nodig vanwege de verspreiding van desinformatie. Liverpool heeft trainer Arne Slot per direct ontslagen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten dit seizoen. Vorig seizoen werd Slot met Liverpool nog landskampioen, maar in de Premier League staat Liverpool nu 5e. In de Champions League ging de club in de kwartfinale onderuit. Liverpool zegt in een verklaring dat verandering noodzakelijk is om vooruit te komen. Voor de 5e keer heeft Jonas Vingegaard de etappe van de Giro gewonnen. Vandaag stond de laatste bergrit op het programma in de Dolomieten. De Deen van Visma Leasebike versnelde met nog 11 kilometer te gaan op de slotklim en kreeg niemand mee. Morgen volgt de laatste vlakke etappe. Vingegaard is vrijwel zeker de winnaar van de Giro. De Nederlandse Tijmen Arendsman staat nu op de 4e plaats in het algemene klassement. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Het verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
8: Wil jij vitaal en energiek blijven? Kom naar het Vitaliteitsevent op 27 mei in Sikon Stadion De Koel in Venlo van Groene Kruis Ledenorganisatie. Met oud-voetballer Maurice Graaf en Olympisch schaatskampioene Marianne Timmer. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.
9: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
8: 27 mei in Venlo, het Vitaliteitsevent. Leef, beleef en beweeg. Meld je aan via groenekruisleden.nl.

0: Michael Jackson is in heaven now.
1: En zoals elke zaterdag na 5 uur begin ik ook deze zaterdag na 5 uur met een hit. Ja, en dit keer was dat Michael Jackson met Billie Jean. Dan denk je, Michael Jackson, Billie Jean, dat zijn de jaren 80. Maar ja, hij staat echt weer in de top 40. Zal wel te maken hebben met die biopic die nou van hem in de bioscopen draait. Hè? Dat geeft toch weer wat beetje extra cachet eraan. Dat is wel leuk, maar na 43 jaar is hij weer helemaal terug. En hij blijft gewoon lekker om te draaien.
2: Omroep Venlo.
3: Venlo op zaterdag. Sippen Saturday met Rob Achten.
1: Yes, tweede uurtje van Sippen Saturday. En we gaan nog heel veel dingen doen. Zometeen de Turn to Base Dance Classic. Europa's koop er maar voorbij. Maar eerst aandacht voor het Urban Spring Festival 2026. De lente die hangt door de lucht. Zelfs een beetje zomer deze week. En de zon die zich vaker laat zien. En een stad die bruist van de energie. Venlo Zetjeschap. Want vandaag en morgen transformeren we de stad tot het culturele epicentrum van de regio tijdens het Urban Spring Festival. En dat is niet zomaar een festival. Dat is een viering van straatcultuur, creativiteit en talent. 2 dagen lang staat Venlo in het teken van urban sports, vette beats en adembenemende kunst. Denk aan de spectaculaire skate- en BMX-demonstraties waar de zwaartekracht even niet lijkt te bestaan. Lopen door de straten en zie hoe muren tot leven komen dankzij de meest getalenteerde graffiti artists. En natuurlijk de muziek. Van aanstormend hip-hop talent tot de lekkerste beat van live DJ's die ervoor zorgen dat je niet stil kunt blijven staan. En het mooie aan het Urban Spring Festival, het is er voor iedereen. Of je nou zelf de vetste tricks wil laten zien op de Rams, wil meedoen aan een van de creatieve workshops of gewoon met een koud drankje in de strand wil genieten van de unieke en relaxe sfeer. Lokale horeca en toffe foodtrucks die staan klaar om je te voorzien van het beste urban streetfood. Dus waar wacht je op? Ga dan even snel naar Venlo Zuid, naar het oude veilingterrein. En neem het mee. Heb je vandaag geen tijd meer? No problemo. Morgen heb je weer een kans. Ja, dat is altijd goed nieuws. Goed, wij gaan door met andere dingen. Iemand die optreedt op dat Urban Spring Festival is de jonge Venlose band Sunset Cinema. En wij draaien van hem Little Things.

0: zomers muziek. Zelfs het cd-hoesje heeft gewoon een smeltend ijsje op de voorkant staan. Ik had het over deze heerlijke hit van een 15 jaar terug. The Feeling en Fill My Little World. En dan is het tijd voor...
1: Turn Up The Bass Dance Classic.
0: De Turn Up The Bass Dance Classic natuurlijk. Ja, wat gaan we doen? Oeh, ja, vandaag een klassiekertje hoor. Je kent hem zeker. Afkomstig van Turn Up The Bass nummertje 16 uit 1991. Dat was met zo'n oranje hoesje. Een nummer. Everybody's Free To Feel Good van Rosella. Verscheen toen in 91 en groeide in korte tijd uit tot een herkenbare dansklassieker uit het begin van de jaren 90. De productie komt uit de Britse rave en house scene, waarin snelle beats, synthesizers en optimistische teksten kenmerkend waren. Rosella, afkomstig uit Zambia en actief in de Britse clubwereld, bracht met dit nummer haar eerste grote internationale hit uit. Nou, en de kracht van het nummer zit hem in de combinatie van een energieke beat en een eenvoudige herhalende boodschap over vrijheid en saamhorigheid. De boodschap sloot goed aan bij de sfeer van die periode, waarin dancemuziek zich ontwikkelde van een subcultuur in clubs en magazijnen naar een breder publiek. Het nummer werd daardoor niet alleen een hit in de hitlijst, maar ook een vaste waarde in de festivals en in de clubs destijds. Ja, en eind nu ook nog steeds wel. En de jaren daarna bleef Everybody's Free regelmatig terugkeren in nieuwe contexten. Het werd hier remix opnieuw uitgebracht en gebruikt in films, reclames, televisieprogramma's. Bekend voorbeeld ervan is de gesproken versie Everybody's Free To Wear Sunscreen uit 1997. Bas Luhrmann. Waarin de melodie en titelregel een heel andere, maar meer vragende vorm kregen. Ja, maar hij is echt hierop gebaseerd. En tot op vandaag wordt het nummer gezien als een herkenbaar geluid uit de vroege houseperiode. Licht, ritmisch en gericht op verbinding op de dansvloer. Voor veel luisteraars roept het de sfeer op van overgang van de jaren 80 naar de jaren 90. Toen elektronische muziek definitief doorbrak in de mainstream. Jij gaat genieten van, samen met mij. Everybody's Free van Rosella.
2: De nieuwe Turn Up The Bass.
3: Let the bass kick.
2: Blaas alles weg.
4: Everybody.
2: Turn Up The Bass. 15 en 16. We control the sound.
5: I wanna kiss myself.
6: Rob Achten.
7: Screaming up on my bedroom. Look who I've gone out to.

Nels Barkley met zijn Crazy. Ook zo'n plaat waar ik altijd wel een zomers gevoel van krijg. Een lekkere beat. En daarvoor nog de Turn It Bass Dance Classic van deze zaterdag. Everybody's Free to Feel Good van Rosella. Zometeen ga ik de roboscopen met je doornemen. Waar is jouw spirituele ik aan toe de komende week? Maar voor het zover is, terug naar de jaren 80 met Pat Benatar en Love is a Battlefield.

0: muziek van u, meneer Teddy Swims met Mr. Know-It-All. En daarvoor nog Pat Benatar, Live is a Battlefield, 80s klassiekertje.
1: Simple Saturday, Roboscoop.
0: Ja, er is er weer tijd voor. We gaan de week weer doornemen, jouw spirituele week. En we beginnen natuurlijk met de Ram. Je hebt deze week een behoorlijk kort lontje. Met name eigenaren van auto's waarvan het merk met een R begint, moeten het ontgelden bij jou. Een stier. De zon van de afgelopen week heeft je helemaal in de zomerstemming gebracht. Houd dat gevoel aan en begin gewoon alvast aan je zomervakantie. En tweelingen. Slaapproblemen teisteren je deze week. Een glas warme melk voor het slapen gaan baant niet. Een slag met een moeker op je hoofd zorgt ervoor dat je meteen weg bent. En kreeft. Kreeften zonder humor halen de komende week weinig succes met hun optredens als stand-up comedian. Kreeften met gevoel voor humor krijgen net zo weinig succes. En leeuw, het buitenleven wacht op je. Maar overdrijf het niet. Het geld dat je overhoudt door je huis te verkopen heb je hard nodig voor. Extra dekens, paraplu's, een dixie en wat al niet meer. Eigenlijk ben je toch meer een huismus. En maagd, een bezoek aan de kapper doet wonderen. Zelfs je beste vrienden zullen je niet meer herkennen. En dat is erg handig, nu je op de vlucht bent na die bankoverval. En weegschaal. Het is vervelend dat niet iedereen jouw vocale kwaliteiten op waarde weet in te schatten. Maar gelukkig is daar de brandweer. Zij zoeken nog iemand om brand te roepen als de sirene uitvalt. Je zult vele mensen blij maken. En schorpioen. Laat je inspireren door het Urban Spring Festival en ga ook skaten. Denk eraan, no pain, no gain. 3 maanden na de operatie mag je alles weer doen van de dokter. En boogschutter. Geniet deze week extra van de kleine dingen in het leven, boogschutter. En noteer jezelf, volgende keer een date uitzoeken die groter geschapen is. Steenbok. Je blijkt een ware bioloog in spe te zijn met die Mia-kolonie.

Salt and Pepper, een legendarische rap duo. Begon midden jaren 80 en was te groot tot eigenlijk midden jaren 90. En hun grootste hit, Let's Talk About Sex, Baby. En daarvoor nog uit Venlo, Mensenkinder met Oriëntatie. Plaat die we bij een oud programma hier bij Omroep Venlo nog wel eens heel vaak deden. Gingen we naar de camping toe in de zomers. En alle campingpubliek, ook die niet hier uit de buurt kwamen, wilden heel graag deze plaat horen. Alleen een beetje stom om op je radiozender altijd dezelfde plaat drie keer achter elkaar te draaien. Deden we niet? Nu wel. Nu is het de tijd voor wat anders. Rockmuziek van een hit, een legendarische man van nou. Meneer Sam Fender en zijn Tyrants.

Sam Fender en Tyrants hoor je. Met Sam Fender is alweer bijna tijd voor afscheid te nemen van jou. Ik moet er weer van tussen gaan. De zaterdag van Omroep Venlo Radio zit er alweer bijna op. En dat doen we natuurlijk, gaan we wel gezellig dansend uit. Dat is altijd goed. Ik zou zeggen, de radio kun je gewoon aan laten staan. Want hiernaast staan nog gewoon 6 uur lang muziek. En morgen is er weer muziek op de radio. Dus dat kan helemaal geen kwaad. Laat hem fijn aanstaan. Ik hoop voor jou dat je net zo hebt genoten van deze uitzending als ik. Het was mij weer een waar genoegen om die zaterdagmiddagborrel met jou door te mogen maken. We gaan verder met muziek uit de jaren 80, 1989. Toen hadden we één grote held, die heette Ben Niebrand. Die maakte allemaal mixen. Veel knip- en plakwerk. Denk aan de mini-mix. Elke week bij eerst Curry en Van Enkel, later bij Stenders en Van Enkel. Kleine mix. En hij ging ook plaatjes remixen uitbrengen. Ik denk aan Phil Collins in The Air Tonight heeft die geremixed. Deed het ook goed. En wel meer van die zaken waar hij grote successen mee had. En op een gegeven moment ging hij ook het eigen naam wat dingetjes uitbrengen. En daar ga ik ermee uit voor vandaag. Voordat ik goodbye tegen jou zeg, I've got to move on, ga ik jou heel veel plezier wensen met meneer Ben Niebrand en zijn Dance Classics, The Mix. Dus

0: Dit is Omroep Venlo.
1: Zeg je barbecue? Dan zeg je Rewe Gallen. De mooiste en grootste Duitse supermarkt, net over de grens in Stralen, heeft alles voor de lekkerste barbecue. In ruim assortiment van het beste kwaliteitsvlees. Vers, uit eigen slagerij. Of liever iets van onze heerlijke visafdeling. Aangevuld met de lekkerste verse salades en stokbrood. Lekker! Oh, en neem dan meteen de rest van je dagelijkse boodschappen mee. Rewe Gallen in Stralen.
2: Alles voor de lekkerste barbecue.
3: Hey jij daar, wist je dat bij onze buren in Mönchengladbach waarschijnlijk het mooiste winkelcentrum van Duitsland te vinden is? Het Minto. In meer dan 100 winkels vind je mode, beauty, lifestyle en een enorm culinair aanbod. En voor een origineel cadeau is er de Minto Giftcard. Minto in Mönchengladbach. Shopping with style.
1: Hou alles in huis voor de lekkerste barbecue. Kijk voor de laatste weekknallers op reeuwenstralen.nl.
4: Televisie, radio, internet.
0: Dit is Omroep Venlo.
4: NOS Nieuws.
5: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij zijn verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke Ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van de ziekte. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat een confrontatie tussen een man en agenten waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar politiegeweld is een standaardprocedure. De op één na laatste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. In de slotfase reed hij weg van de kopgroep en boekte zijn 5e etappewinst. De Nederlander Arendsman werd 4e. Het weer droog en zonnig. Vanavond en vannacht in het zuiden mogelijk een bui. Morgen wolken en zonnige periode. In het oosten kans op een bui en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het verkeer.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Omroep Venlo.
7: Wij hebben verstand van onze producten. Wij concurreren ook met online prijzen. Wij leveren en installeren. Wij repareren een huis zonder voorrijkosten. Wij zijn Electroworld Witte Hal in Venlo en Reuver. Electroworld draait om jou.
8: Vallen dichte mussen van het dak? En baal ze ook zoeën van die trucleverkosten? Met een energiezuinige airco van Verkoelen.nu schudt ze goed een dubbel raak. Wil zich ook het ganse jaar door op die energierekening besparen? Dat kent ze met een airco of warmtepomp van Verkoelen.nu ervaren. Verkoelen.nu Venlo. Altijd het juiste klimaat in huis.
9: Dag Marianne.
10: Hallo Heinz.
9: Hey, wat doe je gaan staan de zondag?
10: Wat een vraag. De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
9: Wat zeg jij?
10: Zondag, internationale jaarmarkt in Siebengewald.
9: Ach Marianne, bij ons in Duitsland.
10: Niks Duitsland, het is juist Nederland en Duitsland met meer dan 500 marktkramen, joekskapellen, kermisattracties, echt te veel om op te noemen.
9: Aha, also, aanstaande zondag.
10: De internationale jaarmarkt in Siebengewald.
9: En Hullen, die moeten gewoon weg niet missen.

kan mich vertellen wie echte vriendschap duurt gemak. Wollt mich dan ook weten wie het duurt verpakt. Ik weet het soms deel niet, het is mich wat vaag. En vroeg mich hier op hier, wanneer kunnen we den daar. Dat een is mich vertellen wie echte vriendschap duurt gemak.

en beton. Met een roetgang op zijn lot, waren maar karton. Dan scheurde ik het kapot. De zeuk maakt in een week in het poerwodende heer. De wet snoert met weer en alles ohne geweer. Verpakkingstijd negerand door heid het heniden. Ik wil de binnenkant verpakken in

handen of pak. En als ik dit vertel, dan huur ik soms gelak. Maak mij niks zo, dit is toch geen grap. Zo ziet je weer aan rood en nog niks gesnapt. Mijn hersens aan een baan.

0: klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: De hits van nu.
2: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een Ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant van ebola. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die moest weg van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis, bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn, de branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.

0: Omroep Venlo.
1: Dit is Omroep Venlo.
0: De hits van nu.
1: De hits van nu.

0: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden mensen hun steun betuigd aan de oud-voorzitter van de grootste oppositiepartij, CHP. Özgür Özel moest vorige week vertrekken omdat een rechter onregelmatigheden had vastgesteld bij Özel's verkiezing tot partijvoorzitter in 2023. Zijn aanhangers spreken van een politiek vonnis, bedoeld om de oppositie uit te schakelen. Onder het leiderschap van Özel boekte de CHP voor het eerst in jaren succes bij verkiezingen. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Het 47-jarige slachtoffer leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood is niets bekendgemaakt. De politie doet onderzoek naar een hardhandige arrestatie in Zeist vorige week. Beelden daarvan gaan online rond. Er is onder meer te zien dat een vrouw op de grond valt. Volgens de politie was er sprake van een bedreiging met een mes. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. Wielrenster Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Giro d'Italia Women gewonnen. In Ravenna bleef de renster van SD Works ProTime de concurrentie ruim voor. Wiebes krijgt ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Eerder vandaag won Jonas Vingegaard de voorlaatste etappe van de Giro voor mannen. In die race volgt morgen de laatste etappe naar Rome. De Nederlander Arendsman staat nu op de vierde plaats in het algemene klassement. Het weer. Vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo. 96.9 FM.
1: Altijd hier voor jou.

0: Keurig.
1: Omroep Venlo.
2: En toen was het lente in Limburg. Over de weien lichte waas.

0: og Mo Fenlov.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Brennerpas tussen Oostenrijk en Italië is weer geopend na een protest door omwonenden. De Oostenrijkers blokkeerden de snelweg vanochtend uit onvrede over de drukte op de weg. Vooral het vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Inwoners zeggen dat het onleefbaar wordt door het verkeerslawaai en de uitstoot van fijnstof. Rond 8 uur vanavond werd de blokkade opgeheven. Meer dan 200 vrachtwagens moesten een andere route zoeken. In het zuiden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Ebola in Congo verspreidt zich in een uitzonderlijk hoog tempo, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Volgens de hulporganisatie nam het aantal besmettingen na een ebola-uitbraak nooit zo snel toe. Volgens de laatste cijfers zijn er meer dan 1000 vermoedelijke ebola-gevallen geregistreerd in Congo. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen deze variant. De hoogste baas van de Wereldgezondheidsorganisatie is naar de brandhaard gereisd om te spreken met lokale autoriteiten en hulporganisaties. In de aanloop naar het WK heeft Curaçao een flinke nederlaag geleden. De ploeg van trainer Dick Advocaat verloor de oefenwedstrijd in en tegen Schotland met 4-1. Curaçao speelde een deel van de wedstrijd met 10 man na een rode kaart voor Locadia. Het weer, vanavond blijft het vrijwel overal droog. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.
2: Altijd hier voor jou.

0: Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De politie onderzoekt het geweld dat is gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is dat een vrouw hardhandig wordt vastgepakt en valt. Daarna ontstaat er een confrontatie tussen een man en agenten, waarbij ook klappen vallen. Volgens de politie ging het om een melding van bedreiging en vernieling, waarbij een mes zou zijn gebruikt. De aanhouding was op 19 mei. Een man van 30 uit Zeist is inmiddels weer vrijgelaten. Het onderzoek naar het politiegeweld is een standaardprocedure. In het zuiden van Rusland zijn vannacht meerdere olieinstallaties beschadigd door Oekraïnse drones. Aan de zee van Azov vlogen een depot en een tanker in brand. Er zouden 2 gewonden zijn. De branden zijn geblust. President Zelensky zegt dat Oekraïne de oorlog terugbrengt naar waar die vandaan komt. De laatste maanden boekt Kiev successen met aanvallen op defensie- en energiedoelwitten ver in Rusland. De Belgische politie heeft in de buurt van Brugge 2 vuurwapens gevonden in een Flixbus. De bestuurder had de politie gewaarschuwd dat hij wapens had gezien. Bij controle vond de politie de wapens op het toilet. Het is niet duidelijk of er iemand is opgepakt. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen in 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de 2e keer op rij. Het weer, het blijft vrijwel overal droog vanavond en vannacht. Later in het zuiden wat bewolking. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9.

0: De klassiekers van toen. De hits van nu. Het beste uit de regio.
1: Omroep Venlo.
0: Dit is Omroep Venlo.
2: De hits van nu.
0: De hits van nu.

0: Omo Finlow.
1: Zit van der Linde met het NOS-journaal. In de Turkse hoofdstad Ankara hebben tienduizenden aanhangers gedemonstreerd van de grootste oppositiepartij CHP. Ze betuigden steun aan oud-partijvoorzitter Özil, die weg moest van de rechter. Volgens de CHP was dat een politiek vonnis bedoeld om de Turkse oppositie buitenspel te zetten. Bij een voetbalvereniging in Berchem in Noord-Brabant is vandaag een overleden jeugdtrainer herdacht. Hij werd gisteren doodgevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. De 47-jarige man leidde meerdere elftallen van Berchem Sport, zowel bij de jeugd als de senioren. Vanwege de gebeurtenis werden de thuiswedstrijden van vandaag afgelast. In de zaak zit een 35-jarige man uit Os vast. Over de omstandigheden rond de dood van de trainer is niets bekendgemaakt. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in een massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Voetbalclub Paris Saint-Germain heeft de Champions League gewonnen na strafschoppen. In Budapest maakte Arsenal's Havertz na 5 minuten de eerste goal. Na de gelijkmaker van PSG door Dembélé viel Oranje International Timber in bij de Engelsen. Dat kon een verlenging en ook penalties niet voorkomen. Die werden dus gewonnen door de Fransen met 4-3. Paris Saint-Germain wint de Champions League voor de tweede keer op rij. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Omo Venlo.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd een confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Er zijn zeker 45 mensen opgepakt. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Er stonden meerdere concerten op de planning in de hoofdstad Washington. Artiesten als Morris Day en Commodores treden nu niet meer op. Ze zeggen te zijn misleid over de politieke kleur van het evenement. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. Voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man uit Os vast. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle naar de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. En ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer, in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Venlo, 96.9 FM.

maakt toch niks uit. Hoor ze goed is gebracht. Het oosten en het westen, ik houd van allebei.

0: place. It's hard to play a gig in this town, keep a straight face. It seems like everybody's got a plan. It's kind of like Nashville with a tan.
1: Televisie, radio, internet.
2: Dit is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs is stilgelegd, omdat het niet veilig zou zijn voor reizigers en personeel. Het is de tweede keer op rij dat Paris Saint-Germain de Champions League heeft gewonnen. President Trump overweegt de viering van de Amerikaanse onafhankelijkheid anders in te richten, nu meerdere artiesten hebben afgezegd. Trump zou de concerten willen vervangen door een toespraak van zichzelf. Op 4 juli vieren de Verenigde Staten 250 jaar onafhankelijkheid. Een blokkade op de Brennerpas in Zuid-Oostenrijk is afgelopen. Omwonenden hielden de belangrijkste snelweg dicht omdat ze de overlast beu zijn. Vooral vrachtverkeer nam de afgelopen jaren enorm toe. Rond 8 uur werd de blokkade opgeheven. Zo'n 200 vrachtwagens moesten een andere weg nemen. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van SD Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle van de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, en dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer. In het zuiden een paar stevige onweersbuien. In de rest van het land droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen wolken en zon, met vooral in het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Koekend. Hout Blerik. Tegelen. Stijl. Belfeld. Achsen. Velden. Lof.

0: Omroep Venlo.
1: Ja,

0: is Omroep Venlo.
1: NOS Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar